0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Manik Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst één dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manning Champersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jones. Tom Jones, een van de vele successen van Tom Jones. Als je een boek zou schrijven over Tom Jones, nou, dat is er wel eens geweest volgens mij, dan is er bladzijde nog een keer, bladzijde nog een keer, met al die successen van hem.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Ik zit te kijken waar ik hem dan... Oh, I've Got a Woman. Ja, die en Is Not Unusual.
0: En misschien ken je hem ook van televisie, want hij zit al heel lang in de jury van British Got Talent of zo.
1: Ah. Oh ja, dat is waar ook. Ik zag een fragmentje voorbij komen.
0: Tom Jones.
1: Ja.
0: De rokkenjager, zo werd hij ook wel genoemd.
1: Sexbomb.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: niet alleen daardoor, maar hij was... En volgens mij is hij al een eeuw getrouwd ongeveer. Dus dat, of hij zo'n rokkenjager is, weet ik hem niet. Maar dan krijgt iemand zo'n stempel opgedrukt. En dat is het dan. Okay. Nou, ik heb een ander stempel. Gaan we niet over hebben, hoor. Alle goed dat jullie bent in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Ja. We gaan ervoor. Iedereen, goed dat jullie er al zijn. Want het is best 06.06. Best wel vroeg eigenlijk.
1: Nou, behoorlijk.
0: Maar goed, het is natuurlijk de tijd, de start van de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. En wij mogen altijd starten met Utrecht is wakker. Dat doen we ook. Dus bij deze. Met heel veel onderwerpen. Op Facebook hebben we al een vraag gezet. Ik heb het al gezien, maar we gaan er zo meteen op terugkomen. Jij hebt al even door de kranten gebladerd. We gaan zo even kijken naar de voorkanten van de kranten. We hebben het over het weer met Margot vandaag. Want ja, wat voor weer krijgen we dan weer vandaag voorgeschoteld?
1: Ja, dat was net best fris.
0: Het was wel weer een stukje frisser dan gisteren. Dat is heel gek eigenlijk, ja. Ik had hier onderweg naartoe geen mistbanken. Even een vlaagje en doe niet meer. Ik dacht, misschien is het wel mistig. Maar ja, dat is ook per dag verschillend. Per dag. Goed, voor de mensen die wakker zijn en die het leuk vinden. Jullie dus allemaal, zeg ik dan. Even appen met ons.
1: Ja, kom maar bij in de app of op Facebook. Kun je trouwens ook een berichtje achterlaten.
0: Zeker.
1: Radio M Utrecht.
0: Met veel muziek, nieuws, weer en verkeer.

0: Maar zou wel een behoorlijke traan gelaten zijn. Ik kan me dat niet herinneren. Ik vond het ook jammer dat ze stopte, Agda en de Munner.
1: Ja, snap ik.
0: Maar ze kwamen ook weer bij elkaar. En eigenlijk weet je dat vooraf. Echte vrienden zijn de vrienden voor het leven. Agda en de Munner weer helemaal terug. En de ondersteuning van Radio M Utrecht met hun nieuwe single. Niets doen. Nou ja, niets doen, zo heet hij dus. Ja, wij ook niet. Nu, we hebben lekker geluisterd naar de muziek. Maar nu hebben we weer al te doen. Best wel wat geleden.
1: Ja, zo. Laten we maar eens mee beginnen.
0: Heb jij ook Facebook voor je staan?
1: Ja.
0: Met de vraag. Ja, jawel. Want je hebt ook al naar reacties gekeken, zei je net tegen mij.
1: Ja, heel snel even vluchtig gescand. Want we stellen een vraag weer vandaag aan jou. En dat is, wat merk jij van zwerfafval en opengebroken vuilnisbakken, ja, of vuilniszakken trouwens. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes neemt die overlast namelijk fors toe. Hm? Ja, in Utrecht stad moet ik even op mijn eigen ervaring beginnen natuurlijk. Ja, daar zie ik het wel. Vooral op de dag dat het vuilnis wordt opgehaald.
0: Ja.
1: Nou, alles ligt op straat. Die meeuwen, die schranzen ervan.
0: Maar wacht even, want ik moet even. Ik heb al heel lang ondergrondse containers voor het restafval. Mm. Ik heb een groen bak, ik heb een oranje bak, met een oranje klep voor het plastic. Ik heb een bak voor het papier. Ik heb dus 3 grote containers voor.
1: Oh.
0: Dat kan natuurlijk niet iedereen hebben. Maar en dan ook nog restafval, dus bij ons gebeurt dat niet. Ja, wel eens staat er wat naast de ondergrondse container, maar over het algemeen niet. Dat gaat er tegen. Maar het kan ook niet overal, want jij woont in de binnenstad natuurlijk.
1: Ja, exact. En dan heeft het weer. Ik heb wel eens opgezocht hoe dat komt dat wij geen containers hebben in de straat.
0: Ja.
1: Nou, dat komt omdat de archeologische waarde van de grond in de binnenstad te veel waard is om daar een ondergronds container te plaatsen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dus ja, ik zou dan een stukje verder moeten lopen, maar die zit altijd vol bij de Sint-Jacobstraat. Dan denk ik weer, nou, ik ben er 2 keer heen gelopen voor niks, met een stinkende zak om me heen gevouwen. Ja. Nou, ik dacht, nee. Maar goed, ja, die overlast die neemt dus wel toe. En ik weet niet wat de gemeente daar nou aan kan doen. Want ja, mensen die op straat leven, die gaan op zoek naar die statiegeldblikjes.
0: Nou, en vissen
1: natuurlijk uit die zakken.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon, ja, begrijpelijk ook. Want ja, het levert geld op, maar het is wel een probleem. Want alles slingert op straat.
0: Ja, ja. Zijn dan blikjes het probleem? Want ik zie inderdaad ook als ze aan het fietsen zijn of zo. Dan zie je inderdaad wel mensen die inderdaad uit prullenbakken, die de gemeente heeft neergezet, blikjes halen. Dan denk ik, ja, begrijp ik wel natuurlijk. Maar dat zit dan wel in die bakken al, zeg maar, die gekleurde bakken.
1: Ja. Ja, nee, soms dan wordt het vuilnis aan de straat opgehaald hier bij ons in de binnenstad. En dan ligt die zak gewoon op straat.
0: Ja.
1: Maak ze gewoon open. En alles ligt dan op de.
0: Maar wat doe jij? Je hebt geen container, maar is er niet een buurtcontainer behalve dan die ondergrondse? Of is dat te ver weg? Want ik begrijp dat nog niet helemaal. Heb je niet een grote container waar je de zak in kunt gooien?
1: Nee, moet altijd langs de weg. Ja, want dan komt er gewoon vuilnismannen komen door de straat. Ja, dat is vaak een probleem.
0: Heel ouderwets. Nou ja, je zegt het, maar dat is natuurlijk logisch. Ja,
1: exact.
0: Dat dieren daarop afkomen. Ja,
1: die meeuwen, joh. Oh, ik dacht echt, op een gegeven moment sta ik aan het strand. Lijkt net Scheveningen.
0: Welke dag is dat? Want dat is de feestdag van de week natuurlijk voor de dieren.
1: Dinsdag en ook vrijdagochtend.
0: Oh, dat zijn jongens, gaan we weer. Oh.
1: Kom eens even hier.
0: It's Friday. It's Tuesday. Yes, we gaan op. Ik snap dat, ja. Die dieren die kun je niet tegenhouden natuurlijk. Maar goed, zwerfafval in het algemeen is een probleem. Dus daar willen we vandaag, niet alleen bij ons in Utrecht is wakker, maar ook bij Aard in Utrecht komt thuis. En bij Connie over praten tussen 12 en 2 aan tafel.
1: Ja, wat merk je ervan? En van die opengebroken vuilnisbakken. We willen weten wat jouw ervaringen daarmee zijn. Laat het weten in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 8 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker. Dit zijn de Turtles.

0: ask me why. Vraag me niet waarom. Billy Joel.
1: Nou, ik had het er straks over Tom Jones. Hoeveel bladzijden je kunt vullen met betrekking tot hoeveel nummers hij heeft geschreven.
2: Nou.
1: We komen nog terug op Tom Jones. Maar Billy Joel, dat is er ook eentje. Hij is op een gegeven moment zelf gestopt met zingen. Hij heeft wel heel veel producties en dingen geschreven. Een film ook volgens mij. Of televisie, zeg maar. Maar Don't Ask Me Why is een van die grote successen van hem. Ja, en dan heb je nog Goodnight Saigon. Dat blijft me altijd bij. De grote nummer 1 hit uit de top 100 van 1983. Prachtig nummer natuurlijk, maar dat is van een heel ander kaliber. En hij heeft heel leuke muziek gemaakt. Ik wil nog even terug naar Tom Jones. Hallo, het over de rokkenjager. Dat riep ik omdat dat in mijn hoofd zat, van dat werd altijd gezegd over hem. Ik denk, nou, dat zal toch nu wel afgenomen zijn. Maar jij hebt iets gevonden over Tom Jones.
2: Ik heb de laatste roddelpers doorgebladerd. en daar heeft hij een confession gedaan.
1: Ja, en?
2: Iets van 250 vrouwen heeft hij gehad. 250.
1: En ja, met allen heeft hij dan, ik houd netjes, heeft hij dan gezegd, ik hou van jou en ik blijf je trouw, of niet?
2: Ja, er staat affaires. Dus ik weet niet. Ja. Maar ik vind het wel een charmante man, als ik hem zo zie op de foto's.
1: Maar
2: dus
1: wel een,
2: goed dat hij dat wel zegt tegen
1: als vrouw. Val je dan voor, terwijl je al weet dat iemand zo'n zo'n stempel heeft en het ook echt waar maakt van een rokkenjager en dan weer die en dan weer die vrouw. Dan geloof je toch niet meer in.
2: Ja, misschien maakt het ze ook helemaal niet uit.
1: Nee, dat is ook waar.
2: Ze willen gewoon met Tom Jones, de sex bomb.
1: Ja, inderdaad. Harlem Plus, dit is Blondie op Radio M Utrecht.

0: Blondie.
1: Blondie en Heart of Glass. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Dus even kijken. Ja, een weerbericht van Margot. Margot, ik breng je uitgebreid bij ons in de uitzending. Om 7:10 natuurlijk als eerste. En dan steeds om 7:10. Dus 7:08 en 7:09. Maar dit is alvast even een weerbericht van haar. Vanuit haar weerkamer laat ze weten dat er vandaag veel ruimte voor de zon is in Midden-Nederland. Het is nu en het blijft ook droog vandaag. En bij weinig wind komt de temperatuur uit op zo'n 17 of 18 graden. Lekker voor uitzicht. Ik denk dat de temperatuur nu al onder nul is. Onder de 10 is. Ja, onder nul.
2: Maar ja, echt onder de 10.
1: Ergens wel, maar niet in Midden-Nederland. Dus het is graad of 8, 9 of zo, denk ik. Of zo.
2: Ja,
1: en ik refereer aan het feit dat ik al gelezen heb. Vanavond en vannacht wordt het weer vrij helder. Het gaat afkoelen naar 9 graden. Dus ik denk ook nu dat dat wel het geval is.
2: Hmm.
1: En ook morgen overdag verloopt in Midden-Nederland droog. Met flink weer wat ruimte voor zon, net als vandaag. En dan komt de temperatuur zelfs tot 19 graden.
2: Oké.
1: Het is alweer bijna lente, moet je zomaar denken.
2: Nou, het voelt wel zo, ja.
1: Oké. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Net nog een file op de A1. Dat had te maken met een ongeluk richting Hoevelaken. Maar de weg is weer helemaal vrij. En dat is een goede zaak. Ik hou het wel voor je in de gaten natuurlijk. Dus, oh, die kan ook meteen weg. Tijd weer voor muziek.
3: Utrecht is wakker.
1: Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Candy. 6:30, dit is Utrecht is wakker. Zullen we iedereen een beetje lekker maken met iets lekkers? Geen candy, denk je meteen aan en iets heel erg zoets. Maar wat dacht je van kroephoek?
1: Nou, daar hebben wij gisteren van gesmuld.
0: Kroephoek kan de hele dag door, heb ik al gemerkt gisteren. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nog even bij ons in de studio. Dan ga je op pad, ga je zo vertellen wat je gaat doen voor ons. Maar ja, wat super aardig, lief, leuk, lekker vooral. Dat jij kroephoek hebt gebakken vanwege jouw verjaardag nog. Dat had je gisteren meegenomen.
2: Ja.
0: Het was weer... Het is een traditie, hè, elk jaar... Het was weer fantastisch dit jaar.
2: Ik vind het leuk om te bakken en mee te nemen naar de studio. Dat is ook schitterend versierd natuurlijk.
1: Ja,
0: je moest gauw de deur uit gisteren. Heel jammer natuurlijk.
2: Door richting Rhenen-Leersum, of dan zeg ik Veenendaal.
0: Ja, vanwege de
2: provinciale weg.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, kroephoek, het is een kleine moeite om te doen.
0: Ja.
2: Eigenlijk, het is
0: allergieolie. Ja.
2: En toko in Zeist. En dan kan je hele goede kroephoek krijgen.
0: Ja.
2: En bakken maar.
0: Dat zijn dan grote vellen of zo? Want jij hebt allemaal stukken meegenomen. Maar...
2: Niet van die enorme vellen. Daar moet je weer een aparte pan voor hebben. Maar,
0: tuurlijk.
2: Ja. Wat grotere stukjes, zeg maar.
0: Hoe groot is die pan dan? Want je hebt zoveel meegenomen. Een wokpan.
2: Ja, een gietijzeren wok.
0: En dan zit dan helemaal vol met arachide-olie.
2: Nee, een klein laagje. Nee, hoor, dat
0: geen idee?
2: Mee. Nee, dat is... je hoeft niet allemaal vol te...
0: Ik weet het echt niet. Ik ben geen kok, hè. Dus,
2: Nee, maar zo'n gietijzeren wok, dit gaat een leven lang mee. Daar kun je van alles in doen als het om koken gaat.
1: Maar hoe lang ben je nou bezig geweest met alle kroephoekjes?
2: Ja, anderhalve zak. Dus dat zal een uur en een kwartier of zo...
1: Ben je dat valt nog mee. Je staat heel het weekend in de keuken.
2: Kijk, dan heb je heel wat kroephoek bakken. Nee, dat komt erin. En dat zijn van die kleine stukjes. Die komen in het hete vet.
0: Ja.
2: En die zetten dan met een knisperend geluid ze uit.
0: Hoe pak je ze eruit dan? Met een tang of zo?
2: Met zo'n, noem je dat? Zo'n schuimspaan.
0: Zo'n
1: schep. Oh ja, een oliebollenspaan.
0: Precies.
2: Dat lekker uit kan druipen.
0: Ja.
2: Kortom.
1: Ah.
2: En dan eventjes in een vergietje doen.
0: Ja.
2: Servetje eronder. Klaar is Kees.
1: Nou, zullen we morgen dan maar even kroephoek gaan
2: doen? Ik kan het van harte aanbevelen.
0: Ja.
2: Zelf bakken is veel lekkerder. Dat geldt natuurlijk voor alles wat je eigenlijk kookt.
0: Ja, maar Anne bakt
2: zelf
0: ook heel
2: maakt,
0: vaak.
2: Is het vaak veel lekkerder.
0: Anne bakt ook heel vaak lekkere dingen. Vaak koekjes en cake.
1: Een keer bananenbrood of zo. Ik heb al eens wat gebakken.
0: Ja,
1: wat leuk.
0: Ik bak ook trouwens. Ik bak ze wel eens bruin. Behoorlijk. Maar goed, dat is daar. voor de rest ben ik niet zo'n kok, moet ik je zeggen. Ik verheug me nu alweer op jouw verjaardag volgend jaar. Dan neem je, want het is traditie, zei ik al even, neem je weer kroephoek mee voor ons.
2: Absoluut. En misschien tussendoor ook wel eens een keer, want ik merk aan de collega's dat ze gewoon te weinig
1: hebben. Oh, wat fijn.
0: Nou zitten we iedereen die nu luistert heel erg lekker te maken met kroephoek. We willen ook even van je weten wat je voor ons gaat betekenen qua verslag vandaag. Waar ga je heen?
2: Ik ga naar... Moreelse Park, dat is bij Utrecht Centraal in verband met de landelijke staking.
0: Tuurlijk,
2: van het streekvervoer. Dat gaat over bussen, trams, metro's.
0: Alweer wordt er gestaakt, zeg ik dan maar.
2: 9 september was er een landelijke staking van met sociale zekerheid.
0: Ja.
2: En dit gaat dan over de CAO. Onderhandelingen zijn vastgelopen.
0: Mm-hmm.
2: En de bonden zeggen van om werkgevers onder druk te zetten, leggen we vandaag het werk neer.
0: Ja.
2: Het is afwachten in hoeverre daar natuurlijk gehoor aan wordt gegeven. Maar de verwachtingen zijn dat het, ik citeer, zo goed als plat komt te liggen allemaal.
0: Ja. En de bonden hebben nu uitgeroepen dat ze elke week nu een dag gaan staken. Dit is deze week de woensdag. We weten nog niet of dat volgende week ook gaat gebeuren.
2: Tot en met de kerst. Ja, de vraag is of men weer gaat praten natuurlijk.
0: Ja.
2: Nou
0: ja,
2: dat heeft met werkdruk te maken, met roosters.
0: Mm-hmm.
2: Die tekort van tevoren worden bekendgemaakt. De loonsverhoging van 9,5% in 2 jaar.
0: Ja.
2: Het komt er eigenlijk op neer dat men niet behandeld wil worden. De werknemers als een sluitpost.
0: Ja.
2: En dat gevoel hebben ze nu.
0: Onderwaardering dus. Vanaf meerdere kanten
2: maar ook dus inderdaad kortere pauzes. Ik weet niet precies, gaan we zo meteen allemaal vragen.
0: Ja.
2: Werkdruk neemt toe.
0: Ja, precies.
2: Ook van chauffeurs tekorten binnen het streekvervoer met name.
1: Dat ziekteverzuim is ook hoog, hè?
2: Ziekteverzuim.
0: Maar er zijn heel wat dingen gaande op dit moment. Dus vandaar dat de boel plat gaat. We weten niet of alles plat gaat, maar...
2: Nee, dat is afwachten.
0: Ja. Jij gaat dus naar het Moreelse Park.
2: Daar een soort verzamelpunt.
0: Ja.
2: Dat is voor de inkpot, voor de kenners. Dat bakstenen gebouw, dat gebouwd is op duizenden spoorstaven overigens.
0: Zeg maar niks, maar heel veel mensen niet, maar dat is wel bijzonder natuurlijk.
2: Ja, de plek waar de parade ook altijd zomers wordt.
0: Dat weet ik nog wel.
1: Ja.
2: Dus om zoiets te zijn, daar, ik geloof dat de stakers zich daar kunnen intekenen.
0: Want dat moet, je registreren, toch?
2: Zich daar.
0: Ja. Gaan
3: kijken.
0: Ja, zeker. Ja. En voor degenen die dit nu pas horen. Je kunt dus waarschijnlijk niet met de bus reizen.
2: Nee, ik zou het niet gokken om met de bus te gaan.
1: Ook niet met de tram, toch?
2: De tram ook niet. En de metro ook niet. De stadsbussen in Utrecht ook niet. Maar de stadsbussen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, die rijden volgens mij wel. Dat is een ander verhaal. Maar nou, Utrecht in ieder geval niet.
0: Oké, dan weten we dat. Het is niet fijn natuurlijk, maar het is ook niet fijn voor de mensen die het aangaat. En daar bedoel ik mee de mensen die in het vervoer werkzaam zijn.
2: Nee, ja, precies. Het heeft twee kanten. De werknemers en de reizigers, die kunnen niet op de bus.
0: Ja. Nou, vervelend allemaal. We gaan er meer over horen vandaag. En de duidelijkheid krijgen, hopelijk vanmorgen, van jou, via jou. Wat er gaande is en vooral wat er niet rijdt. Tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Vanaf het Moreelse Park in Utrecht.

0: De Supremes onder aanvoering van Diana Ross, een stap in the name of love. Het is 7:15 geworden. Wat brengen de kranten naar de voorkant? Ofwel, waar openen ze mee op deze woensdag, de 14e oktober? Jij, ik, wie gaat er beginnen vandaag?
1: Hebben nou, zal ik eens even van wal
0: staan. Ja, dat lijkt me goed, ja. Ik ben benieuwd.
1: De Volkskrant, daar beginnen we mee. En die hebben aandacht op de voorpagina voor de cyberaanval wordt het nu genoemd, op de Albert Heijn. Ze noemen het een wake-up call. Ja, de legerschappen door het cyberincident bij Albert Heijn maken volgens experts duidelijk hoe afhankelijk supermarkten inmiddels zijn van die digitalisering.
0: Ja, nou?
1: Ja, het blijkt dat de Nederlandse voedselketen relatief eenvoudig verstoord kan worden. Ja, we hadden het er gisteren al even over, hè, met Sophie Slinkert, onze technologie-expert. Die sloeg ook al alarm om het feit dat het best onverrichtend kan zijn al. Ja, is er één storing of een cyberincident bij een supermarkt, kan gewoon veel zaken plat liggen natuurlijk.
0: Ja, maar dit gaat misschien wel, bedoeld is een soort met van eerste steek die gedaan is, schade toebrengen aan.
1: Ja.
0: Wat is de volgende stap? Gaat Nederland een beetje plat door dit soort dingen? Want dit is nou een supermarkt waar we afhankelijk van zijn. Mm. Een supermarkt, het kan ook een andere supermarkt zijn. Het kan ook iets anders zijn, waardoor je het hele betalingssysteem plat legt. Ja, dan kom je weer in de noodpakketten. Ik dacht dat vanmorgen of gisteravond, dacht ik, ja, misschien moet ik dan toch weer wat geld opzij leggen, contant. Want ja, op een gegeven moment kun je bijvoorbeeld weer betalen en zo.
1: Exact.
0: Het zet mij wel aan het denken, hoe kwetsbaar we zijn. En niet alleen dat ik dat denk, dat denk jij.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen dus zich daarbij, als je die foto van die lege schappen ziet, liep gisteren die supermarkt ook in.
0: Hoe was dat?
1: Nou, er hingen overal briefjes met vanwege cyberincidenten. En de bananen niet geleverd, allemaal soorten groenten waren er niet.
0: Ja, dat brengt schade toe aan deze keten. We kunnen het gewoon Albert Heijn noemen. Ik ben namelijk gisteren bij de Aldi geweest.
1: Ja, zie je. Nou, je gaat wel ergens anders shoppen natuurlijk.
0: Ja, bedoel, maar goed, het kan dus ook een Aldi treffen of een Lidl of een Nettorama of wat dan ook. Kan allemaal.
1: Ja.
0: Hoe kwetsbaar zijn wij? Hierop
1: inwassend.
0: Ja, Trouw die zegt wel klaar voor de crisis als vraag. Voor supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Want een cyberincident bij het moederbedrijf zorgt dus voor die lege schappen. Nou, jij hebt het gezien bij de filialen van Albert Heijn. Maar hoe kwetsbaar is onze hele voedselvoorraad? En kan dat niet anders? Trouw is daar ook in gedoken vandaag. Op de voorkant al meer hierover.
1: Ja, dan gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben dan een groot persoonlijk verhaal van een franchisenemer van een AH-filiaal, Hendrik Idel Ambacht. Ja, die is gewoon zelf naar de veiling gereden.
0: Ja.
1: Hij zegt, ik ben 27 jaar ondernemer. Ik ga niet stilzitten hier. Dus zijn super heeft voorlopig nog wel genoeg groente en fruit. Dan nog een groot verhaal op de voorpagina van het AD over vuurwerk. Nee tegen vuurwerk in 3/4 van de gemeenten. Hoewel de mogelijkheid bestaat, geeft 3/4 van de Nederlandse gemeenten geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Ja, ze vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. En dan staat er nog een berichtje op de voorpagina waar ik echt enorm blij van word. Mijn hart begint ervan te kloppen.
0: Nou.
1: De leukste knuffelbeer die we kennen is 100 jaar oud geworden.
0: En leukste knuffelbeer. Een manpersoon?
1: Hij houdt van honing.
0: Hij houdt van honing?
1: Ja. Zit hij altijd uit met zijn pootje.
0: Een beer. Een beer houdt van honing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, iedereen houdt van Winnie de Pooh.
0: Oh.
1: Die is 100 geworden vandaag.
0: Daarom had je het erover. Het was niet zomaar een dag. Dit was een dag waarop Winnie de Pooh iets vergat.
2: Oh ja? Drommels. Weet je, ik kan me ook niet herinneren wat ik vergeten ben. Weet jij het misschien?
0: Poeh, om daarachter te komen, moeten we het verhaal vertellen.
2: Oh,
0: leuk, hè?
1: Ik kijk het op jou hoor hier trouwens. Heel grappig.
0: Ja, maar dat was een stem. Dit was de voice-overs van, hebben we nog even nagekeken, Fred Benavente. Ze had ook in Farce Majeur, maar dat is een heel ander verhaal. Maar ja, dat was natuurlijk een geweldige voice-over, inderdaad.
1: Ja.
0: En Winnie de Pooh, ook leuk.
1: Lieve.
0: Hoge stem. Maar leuk. Maar ik geloof dat heel veel mensen wel, hoe oud je ook bent, dat je Winnie de Pooh kent. En ook misschien wel opgegroeid bent met de verhalen van Olivier Bommel.
1: Christopher Nolan, dat jongetje wat dan in die droomwereld komt. Ja, er zijn veel films ook over uitgebracht. Over Winnie de Pooh, een tijgertje. Een
0: tijgertje, dat was ook zo'n figuur.
1: Ja, tijgertje. Die had echt ADHD. Die stond altijd te springen op zijn staart. Daar ben je helemaal rustig van.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, leuk.
0: Maar 100 jaar dus?
1: 100 jaar is die geworden. Ja, super lief. Echt leuk.
0: Nou, zeker. Dan laten we het er even bij. Voorkanten van de kranten en de herinnering dus aan de start van Winnie de Pooh 100 jaar geleden. Nou, dat hebben we even laten horen. Ik zou bijna zeggen, heb je herinnering aan Winnie de Pooh? Laat het ons weten.
1: Ja, alsjeblieft, laat het weten. Leuk.
0: Ja, dat mag natuurlijk, ja. Overigens, als je wakker bent, vinden we het ook leuk om te weten. Via de app van RTV Utrecht komt bijvoorbeeld berichtje van Christian binnen. Bob en Anne, net de koffie op en ik ben op weg naar twee keer Ulm om daar te lossen. Ulm is in Duitsland natuurlijk. Een vrachtwagenchauffeur Christian in dit geval.
1: Hallo.
0: Sjaak is er ook bij. Goedemorgen, Bob. Ik moet van het scherm lezen, want mijn andere scherm doet het niet. Tenminste, niet met deze applicatie. Als de weeroma bevestigt dat het lekker weer is, ja, dan ga ik lekker los met een wandeling. Nou, dat is mooi.
1: Kijk.
0: Ik ben vandaag vrij, zegt Sjaak.
1: Weer dat is lekker.
0: Nou, we gaan de weeroma er maar gelijk even bij halen.
1: Ja, is het er al? Ah, daar is hij. Ja.
3: Natuurlijk, de weeroma is wakker hoor.
0: Je hebt het ook zelf in de wereld geholpen, de term weeroma, dus dat is hartstikke
3: ja,
0: goed.
3: Ja, zo ben ik zo voel ik ook de weeroma, een blije weeroma vandaag.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Mag gewoon inbrengen bij ons. Nou ja, Steek van Wal, want je hebt ons al een berichtje gestuurd, dat heb ik al even verteld, dat we vandaag richting, met veel zon trouwens, richting zo'n 17, misschien wel 18 graden gaan in Midden-Nederland.
3: Ja. Gisteren werd het in Cabauw 20 graden. Ik had niet gedacht dat die 20 nog een keer werd
0: aangetikt. Dat is wel gelukt,
3: maar dat is,
0: wauw.
3: Ja, dat is wel gelukt. En toen kwam in de avond even dat koufrontje met een beetje regen. En dat is nu voorbij. Maar het is wel vochtig, dus we beginnen in de Bilt met wat mist. Die mist moeten we toch heel eventjes voor oppassen, 400 meter zicht. Maar nou ja, dat zal tegen een uurtje of 8, 9 wel zijn opgelost. Ja. Het is niet overal hoor in Utrecht dat het zo mistig is. Het is er maar op een enkele plek. Op andere plekken kun je de sterren zien. En het belooft een prachtige dag te gaan worden met heel veel zon. Ook wel, en vooral in de loop van de middag, wat stapelbewolking, wat hoge sluierwolken en temperaturen die onder invloed van een zuidwestelijk windje, dat is de warme hoek, windkracht 2, en vanmiddag windkracht 3 gaan oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. Dus wat dat betreft belooft het een prachtige dag te worden.
0: Ja.
3: Dus wat dat betreft is de weeroma ook in de goede, heeft goede zin.
0: In goede bui. En met bui vandaag niet, want het regent niet
3: bui.
0: Vandaag. Ja. Ja, dat klinkt positief. Nog even terug naar die mist. Ik zei vanmorgen dat ik er geen last van had. Toen was het nog niet. Ik had even een vlaagje, daarna niet meer op de A27. Ja. Maar dat neemt dus nu wel toe op sommige plekken. En zoals in de Bilt, want 400 meter is, ja, dan heb je toch even
3: is verkeersbelemmerend.
0: Ja,
3: maar het is echt maar op een paar plekken. Als ik zo door het land kijk, dan zie ik bijvoorbeeld ook mist richting de Veluwe. Dus daar zit het, hè. Utrecht en Gelderland, daar zit wat mist. Ja. Rij je naar het noorden, naar het westen, heb je absoluut goede zichten. Dus wat dat betreft is het echt maar heel lokaal. Ja, en zoals in deze tijd van het jaar met een opkomend zonnetje vanaf 8 uur... moeten we toch rekening houden dat het nog wel eventjes duurt. Als die mist overal is opgetrokken, dan wordt het een prachtige dag. Een hele mooie nazomerdag, zoals we er al heel veel hebben gehad in oktober.
0: Ja.
3: Met dus veel zon. Vanmiddag ook wat toenemende sluierbewolking en een paar stapelwolken. Zuidwestelijk windje, windkracht 3 en 17 of 18 graden.
0: Wat een lekker vooruitzicht. Maar goed, dankjewel.
3: Hè?
0: Praten we zo meteen in het volgende uur. Utrecht is wakker nog even door over deze week. Het is nu al woensdag, maar ja, voor je tijd.
3: Dan mag het, hè. Ja.
0: hoe we er dan weer voor staan. Hey, dankjewel voor nu in elk geval. En tot zo dan.
3: Ja, hoor.
0: Met een verse bak koffie erbij en een weerspreuk niet te vergeten. En een verkeersmelding die ik net had over de A1. Ik denk, nou, deze kant op komen, het gaat het goed. Maar toch ook op de A1 was er vertraging een minuutje of 5. Tussen Stroe en Hoevelaken. Nieuws, weer en verkeer. En het regionieuws zometeen om 7 uur.
1: Nou, Marjolein. Dat komen we bijna.
0: Oh, en die reacties natuurlijk. Die gaan we ook eens even bekijken. Hoe het zit met het zwerfafval. Want daar hebben mensen natuurlijk ook op gereageerd. Op Facebook van Radio M Utrecht. En nu nog even een plaatje van Stevie Winwood.
1: Nou, vooruit.
0: Higher Love. Hi, 6 voor 7. Dit is Utrecht is Wakker. Radio M.

0: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
6: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
5: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
5: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
8: Kijk, dat heet een vriendelijke vooruitzicht. Wat betreft Midden-Nederland ook zo'n 17, 18 graden, weten wij al van mijn goede inbreng. Dit is Radio M Utrecht, 3:07 inmiddels geworden. Ja, zo was het al 5:45 vanmorgen. Druk aan de voorbereiding begonnen. Het regionieuws, Marjolein Heijen, de hele ochtend. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Vertel. Ook bij ons in de regio rijden minder bussen en trams vanwege de staking. De vakbonden willen meer loon en minder werkdruk. En ook horen we daar straks van Robert-Jan natuurlijk meer over. In meerdere Utrechtse wijken was gisteravond een grote Ziggo-storing en hierdoor konden zo'n 20.000 inwoners niet online of bellen of tv kijken. En die problemen duurden uren. Pas rond 10 uur was dat opgelost. Een supermarkt in Soest mag weer open na een muizenplaag. Vorige week werd die winkel plots gesloten na een inspectie. Ja, er liepen muizen, werd muizenpoep gevonden. Niet heel fris natuurlijk in de supermarkt.
8: Ja, ik heb wel eens in de schuur veldmuisjes of een veldmuisje gehad. Of er nou 1 of 2 waren, weet ik niet. Maar die laten echt best wel veel rotzooi achter. Het is ook niet gezond ook.
9: Nee, ze knagen overal natuurlijk aan. En zeker met voedsel, als ze pakketten, verpakkingen open gaan maken. Ja, dat...
10: Ik vind sommigen wel schattig kijken. Die kraaloogjes, weet je?
8: Ja.
10: Die snorhaartjes.
9: Ja, maar de ellende is dat het er nooit één is. Het zijn hele families.
8: Dat denk ik ook.
10: Ja. We halen alle familie.
8: En ze zijn heel snel, want jij denkt aan een muisje, dat kijk je steeds aan. Maar die veldmuisjes die zijn razendsnel al. Die schieten weg. Ja,
10: klopt.
8: Hey, maar dat is vervelend. Muizen plagen helemaal.
9: Maar goed, nu is alles schoongemaakt het kan weer open. Ja.
8: Nou, kijk eens aan. Alles ligt nog open. Het regionieuws, dit hebben we alvast gehoord. Zometeen om 19:30 uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws van de weg is dat het goed nieuws is, want het rijdt overal goed door. Ik zie wel wat drukte nog altijd op de digitale kaarten. Beweegt een beetje tussen Stroen, Hoevelaak, 1 minuut of 5 extra reistijd. Maar dat heeft mede te maken met de wegwerkzaamheden al daar. Richting deze kant op komend Midden-Nederland. En voor de rest houden we dat dus in de gaten. Maar ja, er kan nog wel mist ontstaan, heeft Margot ons laten weten. Dus doe sowieso voorzichtig.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
8: Nou, dan weet je het ongeveer wel. Het is bijna 7:07. Robert-Jan Mooi op de fiets naar het onderwerp vandaag. De staking in het streekvervoer. Robert-Jan, waar fiets je op dit moment?
18: Ik fiets nu op dit moment bij de Janskerk, Bob. En ik ga nu linksaf eens even kijken. Dan gaan wij richting de Dom. En dan gaan wij door de Zadelstraat richting het Moreelse Park, vlakbij het Centraal Station. En daar verzamelen de zaken zich. De staking in het streekvervoer, inderdaad. Bussen, trams, metro's. Ze rijden niet, is de verwachting. Ja, even afwachten hoe dat in de praktijk gaat, ja. Natuurlijk. Gaan we allemaal zo meteen vragen. Nou ja, ik denk dat er volop activiteit is bij het Moreelse Park.
8: Ja, daar wel natuurlijk, ja. Maar voor de rest blijven de bussen zeg maar op de standplaats staan vandaag. Maar we weten niet
18: precies. Ik heb nog geen bus gezien in ieder geval.
8: Daarom, ja. En het is ook niet druk op de weg. Dus ik heb ook het idee dat de autosnelwegen ook niet bereden worden. Zouden mensen allemaal thuis blijven? Wat denk jij?
18: Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar het is wel lekker rustig, moet ik zeggen. Even lekker tot de rust komen.
10: Ja, dat snap ik wel.
18: Pak gewoon de fiets. Is het niet heerlijk?
8: Na 19:30 uitgebreid ruimte voor Robert-Jan. En over het onderwerp staking in het streekvervoer vandaag. Ja, dat is natuurlijk geen feest. En de mensen die het aangaan, die dus zeg maar werkzaam zijn in de vervoerssector. Al helemaal niet.
10: Want nee, niet om een reden.
8: Die doen het niet voor niks. En als je zelf wil reizen met de bus, ja, dan weet je nog niet of die wel of niet rijdt. Ga er maar eens even vanuit. Van niet, denk ik dan.
10: Ja,
8: hoe richt je dan je dag in als je er toch op uit wilt? Ik weet het niet, maar je kunt het ons wel laten weten. En overigens, je kunt alles laten weten aan ons. En vragen stellen en om vragen beantwoorden trouwens.
10: Ja, wat merk jij van zwerfafval, willen we wel van je weten. En opengebroken vuilnisbakken bijvoorbeeld. Want sinds de invoering van statiegeld op blikjes neemt die overlast fors toe. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Laat het weten in de app dus van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
8: Nou, daar hebben we het zo meteen ook in de uitzending over in dit uur van Utrecht is wakker. En we gaan nog even bellen zo meteen.
10: Ja,
8: doen
10: met
8: we
10: een heel, ja, ik vind het een superleuk onderwerp. Want ja, dieren natuurlijk. Een dierenonderwerp. De directeur van Oude Hans Dierenpark in Renen bellen we straks over de kleine panda Lange Yu. Die vertrekt. Die verhaalt Renen voor China.
8: Ja.
10: Ja, en wat komt daarbij kijken? En waarom eigenlijk?
8: Ja. Jaren geleden, dat was volgens mij zo'n fokprogramma.
10: Ja.
8: Maar, nou ja, de hoed en de rand.
10: Ja, de pandapolitiek heet het.
8: Heet dat echt zo?
10: Ja, dat is echt een begrip, pandapolitiek.
8: Ja. Oké, dan gaan we zo meteen even over bellen inderdaad. Ja. 19:07, Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. Fijne muziek natuurlijk dus ook. The Babies, Every Time I Think of You, hoor je zo meteen. Maar eerst Give Me the Night. George Benson in Utrecht is wakker.

0: Suzanne en Frank. Niet meer weg te denken. En ik hoop dat het ook heel lang zo blijft dat ik dat kan blijven zeggen. Dat
1: nou, ja.
0: In Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. Hun huidige pijnstiller is een nieuwe single. Een huidige single dus. Ja, we zitten een beetje met de handen in het haar. Niet helemaal natuurlijk, want we hebben genoeg stof om over te praten. Bijvoorbeeld over het zwerfafval gaan we zo doen. Maar we proberen contact te leggen met... Ja. De directeur van Oude Hans in verband met de panda die gaat vertrekken. Maar,
1: ja, nou. Precies. Nou, dat moet nog even wachten. Want we krijgen hem nog even niet te pakken aan de telefoon. Dus dat stellen we even uit.
0: Precies. Wel heel veel reacties op het zwerfafval. Van alle kanten worden we bestookt. Fijn. Via de app van RTV Utrecht. WhatsApp er dus even met de studio. Of via Facebook, waar we die vraag hebben gesteld. Heb je er last van? Herken je dat? En wij hebben er ook al over gesproken. Ja, ja. Jij herkent dat meteen.
1: Nou, ik zie dat wel in Utrecht stad, hoor. Want sinds de invoering van dat statiegeld op blikjes neemt die overlast... echt fors toe.
0: Nou.
1: Van die rondslingerende afval op straat.
0: En ook vernieling van afvalbakken. Je ziet ook steeds afvalbakken die of in de fik worden gestoken... of als het niet kan, ja. Versloopt zijn en zo. Ja, dat is al sinds jaar en dag zo. En dat kost natuurlijk heel veel geld, ook voor de gemeente. Dus ook voor de inwoners.
1: Ja, ook dat. Nou, dat is wel een dingetje. We hebben een reactie van Hans, die zegt... Goedemorgen, ja, opengebroken vuilnisbakken hebben we hier in het dorp geen last van. Dat er in containers voor het PMD-afval wordt gezocht... ja, dat heb ik wel eens gezien.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook nog wel aan het orde van de dag. Daar hebben we ook nog Michael, die zegt goeiedag. Als de persoon een prullenbak of zakken zelfs openmaakt... ja, dan wordt het overige afval er gewoon naast gegooid... om te zoeken naar die blikjes.
0: Oh, toch
1: dan
0: wel.
1: Komen de vliegen en de vogels er flink op af, zegt hij. Nou, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nou...
1: Nou, we hebben Marja die zegt, goedemorgen, we hebben ondergrondse containers en zwerfafval. Het komt meestal van de jongeren die in de avond eten bestellen op de parkeerplaatsen.
0: Oh ja.
1: En de troep daarachter laten. Ja. Ja, die zijn juist veel mensen die er geld aan zien om die lege blikjes te zoeken en in te leveren. Nou, moet ik zeggen, ik ben laatst, er belde iemand bij mij aan. Mevrouw, heeft u nog plastic of statiegeld dingetjes?
0: Ja.
1: Ik kwam gewoon langs de deuren om het op te halen.
0: Ja, maar goed, dat is natuurlijk om een soort verdienmodel.
1: Ja,
0: was een
1: het heeft geld op.
0: Kind of kinderen waren dat?
1: Nee, een meneer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, nou ja,
1: dat is
0: goed.
1: Een oude meneer. Nou ja, goed. Misschien had hij het voor een goed doel nodig, voor zichzelf. Je weet het nooit.
0: Dat kan ook natuurlijk,
1: zitten.
0: Ja. Maar goed, ja. Het belandde in elk geval niet op straat, maar zo ben je ook niet, ja. Natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Michel zegt, wanneer ik een blikje of ander vuil zie liggen, dan pak ik het gewoon op. Juist dat kleine vuil waait overal heen. Ja, dat is waar. Maar ja. Ik moet je zeggen, ik laat dingen wel vaak liggen. Ik denk, ja, wel. Want ja, wat is er weer gebeurd? Er ligt er bijvoorbeeld iets, laten we zeggen, een plastic bakje of zo. Mm. Jij kan het wel oppakken.
1: Ja.
0: Een etensbakje. Ja. Dan vind ik A, vies. En B, heeft er niet een hond over gepiest bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet je ook niet wie dat
0: is. Dan loop ik op straat en heb ik vieze handen. Ja. Ik bedoel, ik ben niet... schuw om vies te worden, maar in dit geval is dat niet zo fris.
1: Nee, Gretzie. Ja. Ik zie ook wel eens een dame bij ons in de stad lopen... die sigarettenpeuken oppakt met zo'n knijper, zeg maar. Ja.
0: Nou, dat vind ik fantastisch. Überhaupt vind ik het heel erg dat mensen het op straat gooien. Wat je ook doet natuurlijk, maar ja.
1: Ja, die peuken, dat is me toch een... Oh, het zit helemaal tussen die voegen van die stenen, weet je. Wat ziet er niet uit? Ja, ruim het gewoon op.
0: Goor, ja.
1: Ja. Daar word je echt niet goed van.
0: Zwerfafval, we praten daar een hele dag over. Blikjes en andere dingen. Dat, ja. En wat is er nou echt aan te doen? Want ja, het opruimen, hoe kunnen we dit aanpakken? Het is al sinds jaar en dag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, toen ik 50 jaar geleden op straat liep... lagen er ook gewoon spullen, zeg maar.
1: Ja,
0: die er niet hoorden.
1: Dus, ja. Dat is een probleem inderdaad. Nou, we willen graag weten wat jouw ervaringen ermee zijn. Laat het weten in de app van RTV Utrecht... of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 7:45 inmiddels geworden. Even weer lekker muziek van lang geleden. Jackie Wilson en lang geleden. En dan denk ik aan zaterdag start. De week van de Sixties bij Radio M Utrecht. Oh. En volgende week, niet aanstaande, maar volgende week vrijdag nog de top 100 van het jaar 1966, 50 jaar geleden.

0: Bananarama. Ja, we vonden het altijd een leuke titel. Naam moet ik zeggen van de groep. Maar ze hebben wel leuke muziek gehad. En een wereldhit hadden ze al. Ook nog Venus hadden ze. Natuurlijk onze Shocking Blue hit. Dat was zelfs een nummer 1 hit. Bijna in alle landen in de hele wereld, geloof ik. Bananarama bij ons met Robert De Niro's Waiting. Nou, ik kan blijven wachten. Wij wachten eventjes maar op het nieuws uit de regio. Hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het nieuws. Wat heb je?
1: Ja, uiteraard die OV-staking. Wil je met de bus vandaag? Hou dan rekening met uitval. En na een muizenplaag kan een supermarkt in Soest weer open.
0: Je hoort het zometeen.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
6: 1 minuut over 7:30. Verkeersinformatie van de ANWB hoor je zometeen na het regionieuws door Marjolein. En ja, dat begint volgens mij wel met de OV-staking.
7: Daardoor rijden er minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao, meer loon, minder werkdruk en een betere regeling voor oudere werknemers. Welke bussen vandaag wel of niet rijden is afhankelijk van de chauffeurs of ze meedoen aan die staking. Reizigers moeten dus rekening houden met een langere reistijd en uitval. En meer over de staking hoor je zo ook van verslaggever Robert-Jan. Door een grote Ziggo-storing in Utrecht konden duizenden mensen gisteravond niet online of geen tv kijken en bellen. Volgens het bedrijf hadden zo'n 20.000 inwoners last van de netwerkstoring. Na uren werd het probleem rond 10 uur opgelost. De oorzaak is nog niet bekend. Na een muizenplaag kan een supermarkt in Soest weer open. Vorige week ging de Hoogvliet dicht na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dit moest voorkomen dat bacteriën en ziektes werden verspreid via muizenpoep. Het pand is helemaal leeggehaald en schoongemaakt en mag nu weer worden ingericht. Vrijdag kunnen klanten weer boodschappen doen. Een maand nadat de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels werd gestaakt, is hij gisteravond uitgespeeld. En GVVV won met 3-0.

0: Op september werd die wedstrijd in de rust gestaakt omdat een speler van IJsselmeervogels hard in zijn gezicht was geslagen door de assistent-trainer van GVVV. Beide trainers van die club moesten daarna weg. De levensboom in de tuin van Museum Catharijnenconvent in Utrecht is net geen boom van het jaar geworden. De grootbloemige cornoelie werd tweede, kreeg bijna 4000 stemmen, maar wel iets minder dan een rode beuk in de provincie Groningen. Het gaat bij deze verkiezing om het verhaal en in de Utrechtse boom hangen zilveren naamplaatjes van dak- en thuislozen, zodat hun naam blijft voortbestaan. En hoe dat eruit ziet, dat kun je ook vinden in onze app.
1: Dan nog een weerwoord.
0: Ja, nou daar kan ik kort over zijn. Een mooie nazomerdag, flink wat zon, droog en 18 graden.
1: Wat een lekker vooruitzicht, Marjolein. Ja, ja. Uurtje of 2:30 ben je los, toch? Of niet?
0: Dan wel, ja. Dan kan ik naar buiten. Ja.
1: Dan is de zon er ook bovenbij. Ja, dank je wel. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk, ja. Dank voor het regio nieuws. Zo meteen weer, 8:00.
0: Tot zo.
1: Tot zo dan. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 al langzaam rijden tussen Apeldoorn en Amsterdam. Preciezer tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten tijdverlies. En vanuit Den Haag richting Utrecht deze kant op komen. Nog net even voordat je de regio bereikt. Verdraagt het van Gouda tot Nieuwebrug. Ook hier 10 minuten extra.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
5: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Utrecht is wakker met Bob

0: Utrecht is wakker met Shout, schreeuwend van de daken van de Trams. Wat een lekkere muziek. Meer muziek is onderweg. En we hebben contact gehad met de directeur van Oude Hans Dierenpark in Rhenen. Ja. Er is iets misgegaan in de communicatie. Nou ja, goed, de jongste
1: kan
0: panda,
1: gebeuren.
0: Die panda van twee, die gaat naar China toe. Dat is afgesproken. Wij zouden hem eerder in de uitzending hebben. Niet de panda, maar wel de directeur. Robin, je hebt even contact gehad met hem. Volgende uur?
1: Ja, precies. Om 21:50 spreken we hem.
0: In Utrecht is wakker, zometeen meer daarover. Het streekvervoer, ja, daar hebben we het over. Want bussen, trams, metro's, het ligt vandaag in Nederland zo goed als plat. Want onderhandelingen, mooi woord, voor een nieuwe CAO, die zijn weer vastgelopen. En volgens de vakbonden behandelen de werkgevers hun personeel als sluitpost. Die acties die moeten daar verandering in brengen. En waarschijnlijk met ingang van vandaag elke week een dag staken. Dat is niet nogal wat. Verslaggever Robert Jongboy die is op het Jaarbeursplein in Utrecht. Dat is een van de plekken waar de stakers zich verzamelen.
2: Ja, het was eerst de Moreelse Park, maar die is kennelijk verplaatst. De verzamelplek naar het Jaarbeursplein. Daar sta ik nu bij de tentjes waar de koffie te verkrijgen is, waar staakjes zich kunnen registreren. Ik schat er dat nu een mannetje, vrouwtje, hoe doen we wil, rond 30 hier zich verzameld heeft. En deze chauffeur is juist in gesprek met de FNV-bestuurder Carl Kleinoort. En ik hoorde in mijn linkeroor, meneer, dat het ging over de touringcar waar u eerst op zat.
3: Ja.
2: En heel Europa doorgezworven.
3: Ja, Europa is hartstikke mooi, maar Nederland ook.
2: En toen was het 2 jaar terug. En toen dacht hij, ik ga naar het openbaar vervoer.
3: Dat had ermee te maken dat ik bij een bedrijf in de buurt van Nijmegen werkte. En als je dan per maand €500 aan brandstof in je tank staat te stoppen,
2: ja,
3: dan moet je even gaan nadenken.
2: Ja.
3: En dan is het OV hier in Utrecht een stuk dichterbij.
2: En dan bent u aan het staken?
3: Uiteraard ben ik aan het staken.
2: Had u vier jaar geleden dat gedacht, of niet?
3: Kijk, we zijn ons jarenlang zijn we ons voorgelogen door allerlei economen. Die besloten hebben dat marktwerking veel beter is. Maar iedere econoom kan je ook vertellen dat marktwerking gaat om centen verdienen.
2: Ja.
3: En dat gaat gewoon ten koste van personeel, materiaal en onderhoud.
2: Waarom staat u precies?
3: Vanwege de verslechtingen die het kabinet voornemens is te nemen.
2: En kabinet?
4: De werkgevers,
3: sorry. Ja. Het wordt er niet beter op.
2: Het wordt er niet beter op?
3: Onze rechten worden uitgehold.
2: We horen dat de werknemers behandeld worden als sluitpost, meneer Kleinoort.
3: Klopt. Dat klopt.
2: In hoeverre is dat zo?
5: De vorige spreker zei het al. Het is een marktwerking die natuurlijk niet echt een marktwerking is. En eigenlijk zeggen de werkgevers, wij willen ons winst behalen over de rug van de werknemers.
2: En wat betekent dat in de praktijk voor de chauffeurs?
5: Voor de chauffeurs betekent het dat ze langere werkdagen krijgen. Dat ze meer uren pauze onbetaald krijgen. Dat ze eigenlijk nog maar 2 dagen van tevoren weten welke diensten gaan rijden. Dus je privéleven is helemaal een galamiezen.
2: En langere werktijden?
5: Langere werkdagen, ja.
2: Waarbij moeten we dan aan denken?
5: Nou, dan ga je toch wel gauw naar de 19 uur per dag.
2: In plaats van 8 uur?
5: Ja.
2: De werkgevers vinden dat ze een prima aanbod hebben gedaan.
5: De werkgevers die hebben alleen nog maar verslechteringen voorgesteld. Dus dat is eigenlijk geen aanbod.
2: Nee? Heeft het ook met het loon te maken?
5: Het heeft ook met het loon te maken. Kijk, we weten allemaal, de prijzen die stijgen nog steeds. De inflatie gaat dit jaar ook weer naar de 3%. Dus wij willen dat ook terugzien in de loonontwikkeling.
2: U wilt 9%, ruim 9% in 2 jaar. Klopt dat?
5: Dat weet ik niet precies. Dit jaar is het in ieder geval 3%. En als het tegen zit, dan gaat het naar de 4%. En wij willen gewoon inflatiecorrectie. En werkgevers willen niks.
2: Ja, het werk is nu neergelegd. Ik bedoel, rijden er nog bussen eigenlijk? Heeft u daar zicht op?
5: Er rijdt nog wel een enkele bus. Want dat is ook de sector. Er wordt heel veel gewerkt met uitzendkrachten. En zelfs met gepensioneerde chauffeurs. En die rijden gewoon door.
2: Ja, ja. Tot wanneer, tot van hoe laat gaat deze actie door?
5: Vandaag is het een 24-uurs staking. En we hebben aangekondigd dat we de komende weken dat herhalen. Totdat werkgevers om tafel komen. En gewoon fatsoenlijk met ons in gesprek gaan over echte voorstellen.
2: Ja, de reizigers hebben nakijken natuurlijk.
5: Helaas.
2: Die hebben eerst meegemaakt in 9 september een staking. Ja. Alweer. Ja. Wordt er nu een beetje te veel voor van het goede?
5: Nou, wat ons betreft wel. Want wij willen gewoon een goede CAO afspreken. En als werkgevers dat daar ook mee over de brug komen, dan hebben de reizigers ook weer vervoer. Alleen soms dan heb je dit nodig om een doorbraak te forceren. Helaas.
2: En zo staan we hier op het Jaarbusplein. De chauffeurs verzamelen zich. En ik ga hier eventjes verder rondkijken.
5: Prima.
4: Ga je gewoon.
0: Dus we gaan er meer over horen. Nog meer over deze landelijke staking in het streekvervoer. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Blijf je op de hoogte houden van de situatie in het streekvervoer en andere zaken in Midden-Nederland. Nu muziek van de Backstreet Boys.

0: Boys. Quit playing games with my heart. Stop met het spelen van spelletjes. Nou, we hebben heel veel spelletjes bij Edwin al straks tussen 9 en 10. Bij Pieter natuurlijk weer, woordbouwer sinds jaar en dag. Dus,
1: stem van hem.
0: Wij kunnen daar niet genoeg van krijgen. Dat moet ik zeggen, ik wil erop terugkomen, maar dat doe ik zo. Gaat goed met de panda? Want in het volgende uur gaan we praten over die Chinese panda. Nederlandse panda die naar China gaat.
1: Ja, nou, hij is ook eigenlijk zij is in China geboren. Dus ze mag eigenlijk weer terug naar het land van herkomst.
0: Oh, zo is het, ja.
1: En de ouders ook. Maar de ouders gaan niet mee trouwens, maar die komen ook uit China. Panda-politiek. Hoe zit dat? Waarom hebben wij panda's uit China en waarom gaat die weer terug? Dat willen we weten van de directeur.
0: Ja, die gaan we bellen. In het volgende uur, 9:10. Dus over een half uurtje ongeveer. Oh, en gisteren kwam een berichtje binnen van Tineke. Die berichtte toen al. Goedemorgen, lieve mensen van de radio. In de ochtend, dat is waar wij.
1: Ach.
0: Tineke, goedemorgen. Ik ben grote fan van deze zender en nu wil ik voor... vandaag geworden als Cliff Richard 86 wordt. En dat is hij. Sir Cliff Richard is vandaag 86 geworden. Geboren op 14 oktober 1940. Ik wil een plaat aanvragen die ik eigenlijk nooit hoor van Cliff. En dat is Maria Lomas. Ik geniet echt elke dag van jullie heerlijke muziek. Groeten van Tineke. En dan moet ik het nummer wel helemaal uitdraaien.
1: Oké.
0: Nou, dat gaan we doen. 2 minuten lang Maria Lomas van Cliff Richard en The Shadows niet te vergeten. En erachteraan hoor je het weer met Margot Ribberink.

0: leuke singeltje van Cliff Richard. Het staat ook op zijn album, uitgekomen in 1962, best wel lang geleden. When in Spain. Ja, en dan zul je eigenlijk moeten zeggen, jij zet meteen een congratulations.
1: Een celebration.
0: Ja, dan moeten we het eigenlijk op zijn Spaans zeggen. Felicidades. Maar hij is vandaag dus jarig. En ik vond een mooi verzoekje van jou, Tineke. Hebben we hem helemaal gedraaid. Ja. Maria no mas. Mas. We willen mas weten over het weer. Mago, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Fijn dat je weer bij ons bent. Mago, voorgaande uren hebben we gesproken over dat het best een mooie dag gaat worden. Vet met ruimte voor zon. Temperatuur op dit moment, waar zitten we ongeveer op in Midden-Nederland? Het is nog denk ik best wel frips.
2: Ja, de temperatuur ten opzichte van een uurtje geleden is nog een beetje gedaald. Maar dat is heel normaal, hè, want de minimumtemperatuur bereiken we altijd net iets na zonsopkomst. Dus op dit moment 6,9 graden in De Bilt en 8,2 in Cabauw. En daarbij is het licht bewolkt. En de mist die vorige uur nog aanwezig was in De Bilt, die is opgelost. Dus daarvan is geen sprake meer. Het zicht is overal goed. Het is nog wel een beetje fris, maar als je naar boven kijkt, dan zie je slechts een klein beetje sluierbewolking. Het wordt een hele mooie oktoberdag. De zoveelste natuurlijk. En de temperaturen die gaan ook nog eens even lekker omhoog. Gisteren werd het in onze provincie op een enkele plaats nog 20 graden. Ja. Ik had niet meer gedacht dat nog zou lukken. Maar in De Bilt was het 19,8. En in Cabauw wel, die 20,1. Nou, vandaag gaan we dat net niet halen, denk ik. Ik denk dat we uitkomen op een hele mooie 17 of 18 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Veel zon. Een klein beetje sluipbewolking. Vanmiddag ook een paar stapelwolkjes, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Nee, de zonnepret die is er vandaag, dat mag duidelijk zijn.
2: Ja.
0: Zeg, we hebben mooie dagen dus in oktober gehad, zeker wel. Ga door, zou ik zeggen, want de maand is nog niet voorbij. Hoe is morgen dan?
2: Ja, we doen gewoon even copy-paste, hè, omdat jij erom vraagt.
0: Ja.
2: Komende nacht wordt het ietsjes minder fris. Ik denk naar 9 graden gaat de temperatuur. En morgen krijgen we met een zuidelijke wind nog eventjes een vleugje Franse lucht. En dat betekent temperaturen van 19 graden. Zeer lokaal misschien weer een 20 graden met opnieuw heel veel zon. Ja. En een klein beetje bewolking. Dus wat dat betreft ook morgen een mooie dag. En er komt natuurlijk een einde aan. En wanneer komt dat dan? Nou, vrijdagochtend beginnen we nog met een klein beetje zon. Maar in de middag neemt de bewolking toe. Vanuit het westen passeert er een koufront met een beetje regen. En dat is dan ook het moment dat de wind naar de frisse noordhoek draait.
0: Oh ja.
2: De temperatuur kan vrijdagochtend nog even oplopen naar 18 graden. En in het weekend, dan is het een stukje frisser met noord- en later noordoostelijke winden. Dus dan gaan we terug naar een graadje of 14, denk ik. Dus wat dat betreft is dat heel normaal voor deze tijd van het jaar. Ja, en het weer is gewoon weer prima hoor. Met zaterdag misschien nog een enkele bui. Maar er is ook weer ruimte voor de zon. Dus we gaan alleen een beetje omlaag wat betreft de temperatuur.
0: Ja, maar voor de rest zijn de vooruitzichten best oké, zeg ik ook voor deze tijd van het jaar. Het is wel vaker mooi geweest in oktober, maar we mogen niet klagen wat dat aangaat. Maar goh, wat heb je voor vandaag voor weerspreuk? Hoe komen we door de weerspreuken? Dat zijn altijd een mooie ondersteuning, vind ik. Hoe komen we door de woensdag heen?
2: Ja, ik vond deze wel een beetje passend. Een gouden zon in de herfstmaand geeft vreugd. Dat doet de mens en de natuur.
0: Deugd.
2: Ja, goed zo.
0: Tot zometeen weer, hè? Om 8:50 spreken we hier dan weer. En dit is Chef Special. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. De vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
11: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
10: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne, vertelt correspondent Boris van der Spek.
12: In Costa Rica ligt al een paar jaar het moordcijfer historisch hoog. Er worden zware wapens gebruikt. Mensen voelen zich onveilig. En ja, dat heeft dus alles te maken met die voortdurende strijd tussen drugsbendes die de macht willen over internationale drugsroutes die door Costa Rica lopen.
10: De gevangenis is gebouwd naar het model van de megagevangenis in El Salvador. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. Die wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
13: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
10: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Luister naar Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland was dat van de NOS. NOS Journaal gevolgd door nu natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein.
14: Vervoerder Willemsen de Koning heeft een miljoenenaanbesteding gewonnen en mag de komende jaren het leerlingenvervoer in Utrecht blijven doen. De afgelopen jaren kwamen er veel klachten van ouders over deze vervoerder, over lange wachttijden en wisselingen van chauffeurs.
6: Ja.
14: Door een staking rijden er minder bussen en trams vandaag. De vakbonden die willen een betere cao, meer loon, minder werkdruk en ook een betere regeling voor oudere werknemers. En ook bij ons in de regio zal dat natuurlijk goed te merken zijn. Na de maandenlange droogte is er langzaam weer herstel van de Utrechtse Heuvelrug. Volgens het waterschap stroomt er weer wat water over een stuw in Leersum. Maar nog steeds is de grondwaterstand heel laag. Nou, ook dat zo om 8:30.
15: Dat is wel goed nieuws. Ik was daar van de zomer nog. Er was een hele plas opgedroogd, de Leersumse plassen, door de hoogte.
14: Ja, gek hè? Ja. Maar hopelijk toch door de regen dat het weer een beetje goed komt. Gelukkig.
6: Ja, ja, precies. Maar vandaag niet. Morgen ook niet.
14: Nee.
15: Duurt
14: lang. Vrijdag weer wel.
6: En we hadden net jij in het nieuws ook over de staking inderdaad. Dat zou je dan denken, dan gaan mensen bijvoorbeeld met de auto naar het werk. Nou, dat blijkt niet uit de verkeersinformatie die ik nu voor me heb staan op het beeldscherm.
14: Dat is op zich fijn voor mensen die wel met de auto zijn.
6: Maar ik denk zeker. Maar ik denk dat er veel mensen toch thuis werken dan of zo. Ja. Die dus niet onderweg gaan, die normaal gesproken de bus pakken.
15: Ja, maar het is gewoon thuiswerkdag over het algemeen gedaan.
6: Ja, nou, we gaan ervoor. Marjolein, tot zo weer trouwens.
14: Zo.
6: Voor het nieuws om 8:30 uit de regio. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb 3 meldingen. De Apeldoorn, Apeldoorn Amsterdam, de A1, dat moet ik zeggen. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ja, de regio uit met afrit Geldermals, afrit Kerkdriel in het vooruitzicht. Een 10 minuten vertraging daar. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 minuten extra.
16: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
17: 0348-44-1800. Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
19: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
21: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: En meerdere onderwerpen. Sterker nog, we hebben een volle bak wat dat
15: betreft. Zo, het komende half uur hebben we enorm veel radio om te maken.
6: Zeker. Ja, en te bellen ook natuurlijk. We gaan dat doen met Tom van Lamoen. Moet ik dat goed zeggen?
15: Ja, mooi achternaam.
6: Hij is de fractievoorzitter van Partij Amersfoort voor Vrijheid. Ja, het gaat over windmolens. Die hele hoge, komen die nou wel in Amersfoort aan de rand tegen Soest aan of niet? Daar is nog het een en ander over te doen.
15: Ja, er wordt al 12 jaar over gepraat in de gemeenteraad van Amersfoort. Dus dat is een behoorlijke periode. Ja, hoe komt het dat er nog niet een beslissing is gevallen. Waarom is dat zo ingewikkeld? Daar praten we zo meteen met meneer Van Lamoen over door.
6: En gaan we ook met een panda bellen, of niet?
14: Ja, zeker. Ja. Oh, kijk er ook naar uit. De directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ja. Ze gaan afscheid nemen van de kleine panda.
6: Ja.
14: En hoe werkt dat dan? Want die gaat dan weer terug naar China. Waarom is die hier geweest? Ja, het is onderdeel van panda-politiek. Daar gaan we zo meteen met de directeur over verder praten.
6: Ik heb even het idee dat die panda hier geboren was. Maar dat is dus niet zo, deze panda niet?
14: Nou, dat weet ik even niet aan mijn hoofd.
6: Ja, ja, ja. Dus
14: vragen. Ja.
6: Een klein pandaatje geboren.
14: Maar... ouders komen uit China in ieder geval.
6: Ja, dat komt. Ja. Nou, mijn ouders niet trouwens. Robert Jan zijn ouders ook niet. Robert Jan zelf ook niet. Die komt gewoon uit Midden-Nederland vandaan. En die is nu in Utrecht. Je was net op het jaarbeurs Pijn in Utrecht. Waar het een drukte van belang was. Waar mensen zich registreerden als staker. Want vandaag worden gestaakt in het streekvervoer. Robert Jan, is het minder of drukker geworden juist?
0: Nou, ik ben even van locatie gewisseld.
6: Ook dat nog? Nou, fijn dat ik dat weet. Vertel.
0: Op het Jaarbeursplein waren zulke 30 chauffeurs, hoor. Maar nu ben ik bij de afdeling bushaltes. De plek waar de bussen vertrekken dus.
6: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik zie toch verschillende bussen vertrekken. Richting verschillende richtingen in de streek. Dus ja, er komt weer een bus voorbij. Tegelijkertijd zijn mensen weer aan het kijken van... ja, gaat mijn bus nou of gaat mijn bus niet? Ja. We are long waiting, sir.
1: Yes, I'm waiting for already about 20-30 minutes.
0: Yes.
1: And yeah, I think everyone here on this area already left because there are no buses enough to go to our jobs.
0: Yeah, some buses drive, some buses do not, hè?
1: Yeah.
0: It's a bit uncertain.
1: Yeah.
0: Dat is een beetje de onzekerheid natuurlijk. Maar mensen zijn wel aan het wachten in de hoop dat de bus dus vertrekt. En kijk, terwijl we praten, vertrekt daar de bus naar Zeist. Dus, ze rijden wel. Maar ja, in grote hoeveelheden, dat is natuurlijk niet het geval.
6: Ja, en als je die onzekerheid niet aan wil gaan, ja, dan moet je niet gaan reizen, denk ik, vandaag. Hé, hey, heel wat horen we er al vandaan komen. Zometeen meer, na 8:30, hè, nu Utrecht is wakker, Robert Jan.
0: Tot zo.
6: Tot zometeen.

0: Ene staande ovatie, Chai Coltrane en Go Like Ilaya 13 over 8. Zometeen horen we meer over de panda. Die gaat weer naar China, of die gaat naar China toe. In Ouwans, Rhenen is dat. Maar we hebben eerst even een heel ander onderwerp.
1: Ja, al 12 jaar wordt erover gepraat in Amersfoort. De komst van 2 windmolens op het industrieterrein Isfold. Nu het moment daar lijkt te zijn dat er een knoop wordt doorgehakt, lijkt de meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad tegen het plan te zijn. Hoe komt dat en wanneer valt de beslissing? We praten erover door met Tom van Lamoen. Hij is fractievoorzitter van de partij Amersfoort voor Vrijheid. Goedemorgen, meneer van Lamoen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoe kan het dat er al jarenlang geen beslissing wordt gemaakt hierover? Wat maakt dit zo ingewikkeld?
2: Het initiatief is allereerst begonnen door een klein aantal inwoners van Amersfoort. En die hebben eigenlijk nooit het plannen concreet kunnen maken in het begin. Oh. En ook nooit de fondsen daarvoor gehad. En eigenlijk pas, toch ook al jaren geleden, in de vorige periode, zo'n 4-5 jaar geleden, zijn de plannen wel wat concreter geworden met behulp van de gemeente. Waardoor ze ook gewoon de investeringen, et cetera, konden krijgen.
1: Ja, en het duurt dan dus ook gewoon lang voordat dat plan concreet kan worden als er windmolens ergens moeten komen, begrijp ik.
2: Ja, klopt. En sowieso deze locatie paste eigenlijk niet. En daardoor hebben ze een BOPA nodig, heet dat. Een ingewikkelde term. Mm-hmm. Ja, er zijn genoeg ingewikkelde termen.
1: Ja,
2: een buitenplanse omgevingsplan. Mm-hmm. En daarvoor is het sowieso een heel lang traject. Moesten er heel veel onderzoeken gedaan worden over de veiligheid en over de natuur, et cetera. En daar heeft het wel heel lang geduurd.
1: Ja, want uw partijen en het merendeel van de raad overigens, zoals de VVD, ChristenUnie, CDA onder andere, is tegen de komst van de windmolens. Wat is de voornaamste reden dat u dit een slecht idee vindt?
2: Nou, de voornaamste reden is natuurlijk de veiligheid voor de omwonenden. En we hebben nu landelijk worden er vanaf 1 januari weer nieuwe normen, nieuwe regels vastgesteld. En die zijn eigenlijk nog steeds heel laag volgens onze partij. Als je kijkt naar omliggende landen, dan heb je bijvoorbeeld in België en in Duitsland is het minstens 4 keer de tiphoogte waar er geen woningen mogen staan. Mm-hmm. Dus dat betekent zo 4 keer zo hoog als de windturbine. Mm-hmm. Nou, hier op de Isselt zullen de windturbines rond de 250 meter hoog worden. Dat betekent dat er dus binnen 500 meter geen woningen zouden mogen staan. Maar er staan op de Neonweg, de dichtstbijzijnde woning, zijn 190 meter afstand.
1: Oh, ja, dat levert problemen op, kan me voorstellen. En nog even over die veiligheid. Wat is er onveilig aan deze plek dan?
2: Kijk, de windturbines die brengen gewoon verschillende risico's met zich mee. Je hebt natuurlijk de kleine risico's. Dat is gewoon als er echt een windturbine om zou vallen of als er een wiek af zou vallen. Maar dat wordt wel gewoon berekend. En de windturbines staan natuurlijk op de waterzuiveringslocatie.
1: Ja?
2: Dus als er iets gebeurt, dan kan het wel een enorme ramp opleveren.
1: Okay.
2: Er zit naast dat bedrijf ook een CV-zoekbedrijf. Dat is Smit & Zoon. En die hebben, die werken met hele zware chemicaliën. Dus als er iets gebeurt, dan kan het ook echt fout gaan. Daardoor heeft de veiligheidsregio Utrecht ook een negatief advies afgegeven, bijvoorbeeld.
0: Klinkt inderdaad risicovol als ook de VRU, de veiligheidsregio Utrecht, daar zo over denkt. Zijn er andere locaties waar wel aan gedacht kan worden dan, als het aan u ligt?
2: Dat is lastig. Hè. Het is allemaal een beetje dicht bevolkt natuurlijk. En er zijn lang geleden wat zoeklocaties geweest. En het enige andere wat er nog ligt is eigenlijk in Hoogland-West.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, in Hoogland-West zijn we ook wel een beetje met de gemeenteraad al lange tijd dat het een heilig gebied is, dat het gewoon recreatie en groen moet zo blijven. En ze zijn nu wel gaan kijken naar het andere bedrijventerrein op de Wieken, waar dan misschien een kleine windturbine zou komen te staan.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaan ze ook onderzoeken. Maar het is nog heel lastig, want dat zou dan ook maar een lagere windturbine kunnen worden. En Amersfoort ligt ook in een windluw gebied, zoals het heet.
0: Ja, maar zou het dan niet op een gegeven moment zo zijn, want je krijgt toch iets toegewezen. De provincie Utrecht wil bijvoorbeeld ook natuurlijk dat ergens een windmolenpark of in elk geval een aantal windmolens plaatsen. Dat je dat opgelegd krijgt van bovenaf, dus vanuit de provincie?
2: Ja, dat is mogelijk natuurlijk. Het bevoegd gezag ligt ook bij de provincie. Maar goed, het is ook zij zullen dan moeten onderbouwen of dat het veilig genoeg is. Dus wij denken nog steeds dat het dan niet hierbij op de Isselt zou kunnen.
1: Ja, exact. Ja. En kijk, stel, die windmolens komen er niet. Dus vanmiddag valt de beslissing in de gemeenteraad. Hoe dan verder? Gaat het dan nog meer jaren duren voordat er een nieuw plan is gemaakt? Hoe ziet u dat voor u?
2: Ja, dat lijkt me wel. Zelfs als er opnieuw begonnen moet worden voor andere locaties, dan zitten dezelfde termijnen er wel een beetje aan natuurlijk. Kijk,
1: ja.
2: Er moeten dan weer onderzoeken voor de veiligheid en de omgeving gedaan worden. Dus het blijft altijd heel lastig.
1: Ja, precies. En een alternatief waar u net over vertelde, dat ligt ook nog niet concreet op tafel, begrijp ik.
2: Nee, klopt.
1: Ah, oké, helder. Dit was Tom van Lemoen van Partij Amersfoort voor Vrijheid over de mogelijke komst van de windmolens in Amersfoort. Dank je wel.
2: Yes, dank je wel.

0: Lekkere muziek uit de jaren 60. Vanaf komende zaterdag start de week van de 60's hier bij Radio M. Utrecht is het overdag echt genieten van die klanken van het prille begin van 1960 tot het staartje in 1969. En dan zit je behoorlijk in de flower power tijd. Dat is lang geleden, maar sowieso is die 60's...
1: Ja, dat komt er weer aan.
0: Lang geleden, ja.
1: De week van de 60's hier bij Radio M. Utrecht.
0: Zo is het.
1: Allemaal platen uit de jaren 60.
0: Zullen we het eens even hebben over... De panda's in het algemeen.
1: Ja, ze moet binnenkort op eigen poten staan. De kleine panda uit Oude Hans Dierenpark, Lang Yu, als ik het goed uitspreek, kunnen we zo meteen even vragen. De dierentuin neemt namelijk afscheid van haar, omdat ze naar China gaat om het behoud van de reuzenpanda voor te zetten. We praten erover door met Robin de Lange. Hij is de directeur van Oude Hans Dierenpark in Renum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je gaat nu een geluid horen. Dat herkent u vast uit duizenden als dierentuindirecteur. Komt ie hoor.
0: Ja. Je lacht er al om, Robin, hè? Want dit is wel heel apart als je het nog nooit gehoord hebt. Dit is dus het geluid van wat jullie dus meemaken in het dierenpark.
2: Ja, niet heel vaak. Twee keer nu, maar dit is een jonge panda. Als een panda geboren wordt, is het een heel klein, bijna cavia-formaat beertje. En dit geluid maakt hij.
1: Zo leuk. Klinkt ze ook zo? Heb ik Lang Yu goed uitgesproken overigens?
2: Ja, dat is goed. Ja, Lang Yu.
1: Okay, ja. Lang Yu, ja.
2: Ja, het blijft altijd lastig, want het is een Chinese naam. Dus of het helemaal goed doen, weet ik ook nooit zeker. Maar...
1: Nee, precies. Bezoek je haar vaak? Nu kan dat nog, hè?
2: Ja, elke dag. Ja, het is een bijzonder moment. Eind oktober gaat het gebeuren. En voor de tweede keer in de historie van de Oude Hans Dierenpark gaat er een panda terug naar China. Nou ja, dat is waar het ook om begonnen is. We zijn in 2017 zijn ze aangekomen in Oude Hans Dierenpark. Mm-hmm. Natuurlijk om zoveel mogelijk mensen in Nederland een mooie reuzenpanda te laten zien. Maar ook om te zorgen voor extra nieuwe panda's. Ja, en dat is nu twee keer gelukt. En ook deze Lang Yu gaat dus terug naar China om daar weer een rol in het programma in te nemen.
1: Ja, nou Lang Yu is nu 2 jaar oud, wordt zonder haar ouders naar China gestuurd. Sommige mensen zullen dan denken, ja, is dat niet sneu? Waarom gaat dat op deze manier?
2: Ja, we proberen het in de natuur en gaat het eigenlijk niet anders. En na het tweede levensjaar gaat het jong op eigen avonturen en op zoek naar een partner uiteindelijk. Dus het is het natuurlijk gedrag. Dus in die zin, ja, in de natuur gebeurt het, bij ons gebeurt het ook. Natuurlijk is het wel een moment, ook als zo'n jong dan uiteindelijk de moeder verlaat. Ja, dat is toch ook wel iets bijzonders, dat merk je ook wel aan de dieren. Ja. Maar uiteindelijk, in de natuur gaat het zo en we proberen alles zo natuurlijk ook na te bootsen. En dit is er een onderdeel van.
0: Maar waar merk je dat aan? Dat de moeder bijvoorbeeld op een gegeven moment wat minder tijd besteedt dan aan het jong in dit geval?
2: Zeker, ja. En het is vooral andersom. Het jong gaat op avontuur steeds meer. Die trekt bij de moeder weg en die gaat echt het eigen leven leiden. Ja. He, dat zie je echt wel gebeuren.
0: Hoe lang, of beter gezegd, hoe zwaar is Lang Yu nu eigenlijk, vraag ik me af. Want zo'n panda die voedt zich natuurlijk van alles.
2: Ja, maar het is eigenlijk al een volwassen beer geworden inmiddels. Ja? Dus bijna 200 kilo. Echt,
0: wow.
2: Eet veel bamboe. Hè. Dat is natuurlijk
0: bamboe,
2: dat maakt het zo bijzonder. Ja. Ja. 5 soorten bamboe per dag. En ongeveer 50 kilo per dag ook per panda.
0: Nee, dus echt
2: ongelooflijk veel.
0: Maar dan valt 200 kilo wel mee. Als ik 50 kilo per dag zou eten, dan haal ik het einde van het jaar niet meer.
2: Ja, het is licht verteerbaar.
1: Wat gaat Lang Yu in China doen om de reuzenpanda als diersoort te kunnen behouden op de wereld?
2: Ja, Lang Yu gaat terug naar Sichuan, midden China, het natuurlijk leefgebied van de panda's ook. En daar zijn ongelooflijk veel fokcentra en opvangcentra voor panda's. Nou, dat is ook een speciaal centrum gebouwd waar panda's terugkeren vanuit buitenlandse dierentuinen. Mm-hmm. Want er zijn ook door heel de wereld zijn natuurlijk panda-dierentuinen. Deze panda's komen terug. Acclimatiseren op zich. Het klimaat is ongeveer hetzelfde als in Nederland, dus dat valt wel mee. Mm-hmm. Maar dan worden ze uiteindelijk door de coördinator van dat fokprogramma gekoppeld aan een mannetje of vrouwtje. In ons geval een mannetje. Dan gaan ze ook weer een stelletje vormen. En dan hopen we natuurlijk dat ook Lang Yu weer nakomelingen gaat voortbrengen. Zodat uiteindelijk die soort in aantal toeneemt. Want daar is het ons allemaal om te doen. Ze zijn kwetsbaar in China. Niet meer bedreigd, maar wel kwetsbaar. Er zijn er 2000 in het wild ongeveer. Iets van 600 in fokcentra. Dat is nog lang niet genoeg. Dus met elkaar proberen we die soort in stand te houden. En dit is er al een onderdeel van.
1: Ja. Hoe neemt de dierentuin straks afscheid van haar?
2: Ja, dat gaat niet zomaar.
0: Ik denk, Robbie, dat het met muziek gaat. Wat denk je?
2: Chinese muziek, drakendans. Ja, hoor. Een mooie afscheidsceremonie. Daar komt de burgemeester is er vanzelfsprekend bij. En hoogwaardigheidsbekleding. Ook van de Chinese ambassade zijn daar mensen.
0: Ja.
2: Natuurlijk, onze abonnementhouders hebben de mogelijkheid tot uitzwaaien. Heel veel kinderen. Dus eerst een officieel moment. En dan zal de vrachtwagen met Langeur wegrijden. En dan gaan we allemaal heel hard zwaaien.
1: Oh.
2: Nou, dan zijn we een beetje droevig, maar ook wel heel blij dat het zo'n succesvol programma is.
0: En wanneer staat dit gepland dan? Is er al een vaste
2: datum? Eind oktober. Het is snel al. Alleen we wachten nog even op de bevestiging van het vliegtuig. En als dat nou helemaal rond is, dan kunnen we echt de exacte datum communiceren. Maar het zal echt eind oktober zijn.
1: Nou, houden we de agenda in de gaten.
0: Precies. Ga jij zelf of gaat er nog iemand mee vanuit
2: dierenpark? Dierverzorgers vanuit Ouwehands gaan mee. Er zijn ook Chinese experts die nu al bij ons komen. En die gaan samen met Langje op het vliegtuig richting Sichuan, Chengdu.
1: Superleuk. Nou, dankjewel. Dit was Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
0: Dank voor je tijd, Robin. Hè. Fijne dag.
2: Ja hoor. Dag. Graag gedaan. Dag.
0: Zo. Ik denk, doe even nog een Chinees muziekje erbij. Ja, wat jij uitgezocht trouwens. Hoe kom je hier aan, zeg?
1: Ja, dat pluk ik gewoon van het internet.
0: Oh, boefje dat je bent. Ja. Niet te geloven. Wel leuk trouwens. Zometeen het nieuws uit de regio. Gelukkig niet in het Chinees, want ik versta er geen baal van.
3: Ik vind het wel lekker kalm zo.
0: Ja, he? Ja, inderdaad. Ja.
1: Calming Chinese music.
0: Oh. Een beetje relaxed zometeen. Het is al bijna 8:30, dus het komt mooi uit. Marjolein, hè? Ik ga er zelf ook rustig van worden. Dat is eigenlijk wel goed, hè? Want ik ben heel
3: opgefokt typeje. Adem in.
1: Adem uit.
0: Zeg, vertel even, Marjolein, zometeen. Wat heb je in het nieuws?
3: Ik heb een opvallende winnaar van de aanbesteding van het leerlingenvervoer in Utrecht. En ik heb het over de boom van het jaar.
0: Nog even geduld.

0: RTV Utrecht.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
3: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
2: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
3: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
2: Geweldig idee.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Ja hoor, het is 8:30 geworden. Die paar minuten geduld moest je even hebben voor het regionieuws. Toch Marjolein hier bij Radio M Utrecht.
10: Over het leerlingenvervoer in Utrecht. Vervoerder Willemsen de Koning heeft een miljoenenaanbesteding gewonnen en mag de komende jaren het vervoer in Utrecht blijven doen. Dat is opvallend, omdat er de afgelopen jaren veel klachten waren over de vervoerder die momenteel ook kinderen naar speciaal onderwijs brengt. Ouders baalden van de vele wisselingen van chauffeurs, van lange wachttijden en de gebrekkige communicatie. De gemeente zegt strenge eisen te hebben gesteld en er komt een wekelijks spreekuur voor de ouders. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao. Meer loon, minder werkdruk en een betere regeling voor oudere werknemers. Welke bussen vandaag wel of niet rijden is afhankelijk van de chauffeurs of ze meedoen aan de staking. En reizigers moeten dus rekening houden met uitval. Na maanden van droogte is er langzaam weer herstel van de Utrechtse heuvelrug. Er stroomt volgens waterschap de Stichtse Rijnlanden weer wat water over een stuw in Leersum. Maar nog steeds is de grondwaterstand op veel plekken laag. Om die reden blijft het onttrekkingsverbod van kracht en mag geen water uit de bodem worden gehaald. De levensboom in de tuin van Museum Catharijnenconvent in Utrecht is net geen boom van het jaar geworden. De grootbloemige cornulje werd tweede, kreeg bijna 4000 stemmen, maar helaas minder dan een rode beuk in de provincie Groningen. Het gaat bij deze verkiezing om het verhaal. In de Utrechtse boom hangen zilveren naamplaatjes van dak- en thuislozen, zodat hun naam blijft voortbestaan. En hoe dat eruit ziet kun je ook vinden in onze app. Dan het weer. We krijgen een mooie nazomerdag met flink wat zon, droog. En vanmiddag is het rond de 18 graden.
9: Marjolein, dankjewel. 9:30, dan ben je er weer natuurlijk op de zender.
10: Met jazeker, tot straks weer.
9: Die muziekjes over, over en uit. Zijn de olifant. Ja, ik doe niks. Ik heb nog een ander muziekje. Dat betekent verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Kom maar deze kant op, maar wel vertraging tussen Reewijk en Woerden. Toch bijna een kwartier extra, meldt de ANWB.
11: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
12: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
13: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel uit.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Utrecht is wakker met Bob.

0: zal je niet ontgaan zijn dat er vandaag gestaakt wordt in het streekvervoer. En de last train to Clarksville, of die rijdt, dat maakt ons helemaal niks uit. Maar in Midden-Nederland zijn er wel problemen. Sterker nog, er zijn problemen, maar waar rijdt die bus bijvoorbeeld dan wel of niet? Hoe kom je op je plaats van bestemming? Nou, Robert Jan Boy, in Utrecht, in het Moreelse Park ben je geweest, op het Jaarbeursplein, allerlei plekken bij de busstations niet te vergeten, waar gereden wordt dan wel niet gereden wordt. Hoe reageren de Utrechters tot nu toe om je heen, Robert Jan?
1: Ja, ik sta hier tussen de mensen inderdaad. Perron 10, perron 9 zie ik staan. Deze mevrouw komt uit Nieuwkoop.
2: Ja.
1: Kijkt, ja, dat was juist een kijk op het grote rittenbord.
2: Ja. Ja.
1: Wat is uw analyse?
2: Dat er veel uitvalt.
1: Ja. Maar er rijden ook wel verschillende bussen. Want ik zie daar een stuk of 5 bussen al zo staan hier om ons heen.
2: Ja.
1: En ja, maar het is een beetje onzeker, hè?
2: Het is zeker onzeker. Ik hoop dat, dat deze gaat komen.
1: Waar moet u naartoe?
2: Nou, niet zo heel ver, naar Kanaleiland. Dus dat valt wel mee. Maar als je het moet lopen, is het wel weer stuk. Dan kom ik te laat.
1: Ja, ja, ja, ja. Wat vindt u van de staking?
2: Een paar weken geleden was er ook al een staking. Dus ik vind het lastig.
1: 9 september, ja.
2: Ja, ja. En ik weet echt niet waarom deze staking is.
1: Betere cao.
2: Oh, ook, ja. Ja.
1: Maar
2: ja,
1: chauffeurs goed. Voelen zich als sluitpost behandeld.
2: Ja, nou ja, dat... Dat kan ik me best wel iets bij voorstellen. Ik heb er alleen wel veel last van.
1: Ja.
2: Ja, dus misschien toch voort aan fietsen.
1: Nou ja, dat op zich een mooi ritje vanuit Nieuwkoop natuurlijk.
2: Zeker.
1: Nou, er komt nog geen
2: bus
1: aan.
2: Ik heb al een ritje naar Bodegraven gedaan, want de trein rijdt ook al niet vanuit Alphen.
1: Nou, je bent in ieder geval niet de enige die aan het wachten is, want ik zie daar een hele kluwe mensen staan.
2: Ja.
1: Allemaal in de veronderstelling, ja, gaat hij nou niet of gaat hij niet? Ja. Een afwachting eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou, goede rit. Hopelijk komt u op de plek van bestemming.
2: Ja,
1: ik sprak zojuist een van de chauffeurs die inderdaad gewoon aan het rijden was.
2: Ja, nou ja, ik hoop dat er nog één is.
1: Oké, we gaan dan even naar luisteren.
2: Ja hoor.
1: Nou, u rijdt?
3: Ik rij zeker, ja.
1: Waar gaat de rit naartoe?
3: Deze rit gaat naar Nieuwegein. Vanuit Beeldhoven naar Nieuwegein.
1: Ja. Ja. En waarom rijdt u? Want er wordt gestaakt, hè, door de collega's.
3: Ik rijd altijd, ik staak niet mee. Dus dat gaat... Ik vind als we gaan staken, dan moet je het allemaal gaan doen.
1: Ja.
3: Dan moet je niet enkele bus wel of niet. Want dat vind ik, dat maakt voor reizigers eigenlijk alleen maar moeilijker. Dus ik zie eigenlijk het nut er niet van om het maar met een paar mensen te doen.
1: Maar zijn het een paar mensen? Ik begrijp van de wonder dat er toch wel... Laat maar zeggen, redelijk gestaakt wordt.
3: Ja, over het geheel van alle filialen die we hebben, alle vestigingen, dan zult er best wel aardig wat zijn, denk ik. Maar zoals je ziet, er rijdt nog regelmatig wel een bus.
1: U schat in dat in het Utrechtse, zeg maar, Utrecht-omgeving, dat het nog wel redelijk rijdt?
3: Er wordt nog wel nagedacht hoe je mensen toch nog wel ergens kan brengen.
1: Ja. Maar hoe zit dat met uw cao? Want we horen verhalen over lange werken, roosters die op het laatste nippertje worden ingevoerd, meer loon, et cetera. Chauffeurs en sluitpost.
3: Nou ja, het is zoals eigenlijk overal, alles willen ze met minder gaan doen. En ik vind wel, je moet er wel reëel in blijven. We hebben al hele krappe reistijden. En als je dan ook nog eens een keer gaat zeggen, want je wil je pauzes die ertussen hebben ook nog onbetaald gaan maken. Ja, dan gaat er nog veel meer uitvallen en wordt alleen de reiziger nog te dupe, denk ik.
1: Ja, sorry, ja. Maar goed, wacht even, komt iemand tussendoor. Ja, ga je gang.
4: Gaat deze trein naar Zuilenstein, tramhalte?
1: Zuilenstein. Of deze bus naar Zuilen gaat.
3: Deze gaat naar Nieuwegein.
1: Nieuwegein.
4: Ja, Nieuwegein.
3: Er gaat één tram rijden, dus tram 21.
4: Ja.
3: Die rijdt wel, dat is van Utrecht naar IJsselstein.
4: Ja, inderdaad. Maar ik zit op de school, die ICT-school, maar er gaan bijna geen bussen meer. Dus ik dacht misschien, deze gaat ook ergens daar in de buurt. Dan kan ik ook een stukje lopen, maar...
3: Ja, nee, ik kom niet bij Zuilenstein.
4: Nee, oké, top, dank u wel.
1: Beetje verwarrend met de bussen zeker, meneer. Ja. Beetje verwarrend allemaal.
4: Ja, inderdaad, ja, zeker.
1: Ja, zo zie je dat. Verwarring.
3: Ja, het is heel vervelend voor reizigers die dit hebben. Dus, de ene rijdt wel, de andere rijdt weer niet.
1: Ja.
3: Ik verbaas me eigenlijk best nog wel hoeveel mensen nog wel bij halte staan.
1: Ja.
3: Want ik zou het er toch zelf persoonlijk niet op riskeren van, joh, komt er nu wel of geen bus als ik ergens naartoe moet.
1: Maar even wat anders, wordt het nou niet gezien als stakingsbreken door de collega?
3: Nee hoor, iedereen is vrij om te doen later wat iedereen wil. En gelukkig wel. En dit is niet de eerste dag van de staken, maar ik ben nog nooit vreemd aangekeken door een collega, laat ik het zo zeggen.
1: Dus het gaat nog door tot en met de kerst. dat dus zeggen, uw dag komt misschien nog wel?
3: Nee hoor, nee. Dat, oh. ik blijf er zo in staan zoals ik er nu ook in sta. Dus dat gaat. Ik hoop gewoon dat ze het snel oplossen voor de andere mensen allemaal, laten we het zo zeggen.
1: Aan tafel.
3: Zullen we dat maar doen? Doen we er wat lekkers ook bij.
1: Goeie rit.
3: Dankjewel.
5: Utrecht is wakker.

0: Geweldige muziek maakt deze man. Het is echt een geweldige artiest.
1: Fantastisch.
0: Ik blijf zijn achternaam overigens wel een beetje apart vinden. Teddy Swims. Laten we zeggen, Henk Zwemt. Ja, het is heel
1: dat
0: gek.
1: Dat klinkt
0: eigenlijk
1: natuurlijk raar, ook in het Nederlands. Ja. In het Engels klinkt het alweer cool.
0: 9:15. Ja, daar is hij weer.
2: De vuilnisman.
0: De vuilnisman. Ja, zeker.
2: Wij zijn de vuilnisman.
0: Ja, dat klinkt gezellig, maar ja... Gezellig is het als het een feestje is, maar soms is het een feestje op straat in de negatieve zin van het woord. Want ja, zwerfafval komt overal voor. Opengebroken bakken, vuilniszakken die opengescheurd zijn allemaal. Blikjes op straat of blikjes die uit zakken gehaald worden vanwege het statiegeld, dat komt allemaal voor. Wat merk je van zwerfafval? Het komt steeds meer voor, hebben wij het idee.
1: Ja, sinds de invoering van dat statiegeld op blikjes, dan neemt die overlast wel echt fors toe, blijkt dus nu. We zijn benieuwd naar je ervaringen. Er zijn wat mensen die hebben gereageerd op onze vraag. Het kan op Facebook of via de app van RTV Utrecht. Ja, even kijken hoor, wat er allemaal bij is gekomen.
0: Nou, veel, nou, veel.
1: Ja, Jan die zegt hier, gelukkig hebben wij hier in Ermelo niet zoveel last van zwerfafval.
0: Oh, hoe kan dat?
1: We hebben hier netjes kliko's staan voor het geval waar alles in wordt gedaan.
0: Oké,
1: ja.
0: Mensen gaan dan ook niet in die bakken lopen graaien die dan de blikjes eruit halen of zo. Nee. Trouwens, dat zou dan ook nog wel kunnen, wat ik graag vind, maar goed, oké.
1: Ja, toch?
0: En die blikjes horen natuurlijk in de supermarkt bijvoorbeeld, hè, om in te leveren.
1: Ja, precies, ja, en dat lever je dan gewoon in. Mm-hmm. En dan zijn mensen natuurlijk heel netjes en trouw verplicht worden om het afval te scheiden en dat thuis allemaal netjes in aparte bakken te doen. Zoals jij over trouwens, wat je ook hebt verteld.
0: Ja, ik heb 3 vuilnisbakken. Dat is voor papier, voor karton. Sorry, papier is blauw. Papier voor groen, dat is zo. En voor plastic. En dan hebben we een ondergrondse container voor alle rest.
1: Ja, dat is netjes. Ja, op sommige plekken kan dat helaas niet. Waaronder dus de binnenstad van Utrecht. Dus dan krijg je dit soort problemen. Waar de meeuwen lekker viesten op dat vuilnis. Nou, Gerda zegt ook goedemorgen allemaal. Het is per wijk verschillend waar ik woon. Maar er lopen veel vrijwilligers die het trouw iedere week opruimen. En ook kinderen die ruimen op hier.
0: Oh ja.
1: Ja, we spreken natuurlijk wel eens Anton de Plandelman, die plandelt, dus wandelt en plastic afval opruimt.
0: Ja.
1: Ja, dan maak je er ook een soort activiteit van. Dat is natuurlijk ook wel leuk, dat je dan en zwerfafval opruimt en een lekker wandelingetje doet.
0: Ja, nou, ik moet je wel zeggen, als ik dan mensen zie, en dat zijn gewoon bewoners van een wijk, als je daar langs fietst bijvoorbeeld of, of loopt, dan heb ik er wel respect voor dat je dat doet.
1: Ja, ik ook. Ja, ja, ik zou het dan ook willen doen, maar dan denk ik, ja, heel egoïstisch misschien, maar ik ga even op bed liggen.
0: Ja, dat is heel egoïstisch.
1: Ja, maar ik begrijp voel me ook het wel, zo als ik het hardop zeg. Ja,
0: ja. Nou, jong geleerd is oud gedaan, is de uitdrukking. Els die reageerde van een WhatsAppje en een fotootje. En daarom zeg ik dat. Els Joosten, dank je wel daarvoor. Je ziet daar een heel jong meisje met inderdaad zo'n grijper, zo'n prikker. En die pakt een emmertje zat erbij. Het afval uit, maar in dit geval uit een beetje de rand van het gras. Bij een grasveld, bij misschien een kinderspeelplaats.
1: Ja.
0: Wat leuk om te zien. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
1: Ja, we hebben nog een reactie van Sera die zegt goedemorgen. Ja, gelukkig valt het in de wijk waar ik woon ook erg mee. Maar in een andere wijk waar veel flats staan en vuilcontainers staan, ligt de vuilnis naast. Dus als die vol zit, dan denken mensen, ik zet het er gewoon naast. Maar ja, dat is vragen om problemen. Want dan wordt het natuurlijk ook door dieren of mensen gewoon kapot gemaakt.
0: Loslopende panda's en zo. Die,
1: bamboestokje?
0: Ja, precies. Nee, toch een blikje. Toch een zakje wat er niet in thuis hoort. Maar goed, we gaan daar vandaag ook nog over doorpraten aan tafel.
1: Ja, en in Utrecht komt thuis bij Aard. Dus kon je naar praten nog over verder hier op Radio M Utrecht. Dus je kunt een reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: We worden er toch een beetje vrolijk van. Ook van de muziek. Ik denk, laten we deze even horen. Paloma Planka. De George Baker Selection en over vrolijke... Je hebt een gunstig zonnig vooruitzicht zo meteen. Maar gewoon neem ik aan voor het weeroverzicht.
3: Zeker, zeker, zeker. Het wordt een mooie dag.
0: Kijk eens aan, dat weten we alvast. De voorbode van het gesprek zo meteen met Margot. Het weer voor Midden-Nederland.

0: Una Paloma Blanca, de grote doorbraak van George Baker. Niet in Nederland, want dat deed hij al natuurlijk. Hij was al razend populair met de Selection samen. Maar ook bijvoorbeeld in Duitsland en heel veel andere landen. Iedereen vond het leuk. Zelfs Margot is aan het meezingen geweest, ook de afgelopen
1: heet. Ja, zeker.
0: En ja, nou laat ik eerst even op deze manier officieel introduceren. Want jij zei net tegen mij, toen dit nummer startte, en ik wilde even weten of je er was, dat jullie dit vroeger in de auto ook zongen, op weg naar de wintersport. En jullie zongen niet Una Paloma Blanca, maar...
1: Nee, mijn broertje, die zong dan altijd Una Paloma Plankgas.
2: Haal de creatief, hè.
0: Op naar de wintersport.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, zeker, ja. Ja. Nou, wij gaan wat jodelen. Dat wil zeggen ik wel, maar jij niet natuurlijk.
1: Ja.
0: Buiten de uitzending op dat maar. Hey, en we staan er goed voor, hè, qua weer vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja, het wordt de zoveelste mooie, aangename herfstdag. We zijn natuurlijk wel fris begonnen, hè, want de temperaturen zijn toch nog eventjes gezakt onder de 7 graden. Maar op dit moment lopen de temperaturen alweer op. En dat komt omdat de zon schijnt. We zien overigens, als je recht naar boven kijkt, wel wat hoge sluipbewolking en wat vliegtuigstreepjes. Komen straks ook nog een paar kleine stapelwolkjes bij van het vriendelijke soort. Maar de wind komt uit het zuidwesten en dat is de warme hoek. Dus die temperaturen die gaan snel oplopen. En waar komen we dan uit? Nou, niet op 19 of 20 graden zoals gisteren, maar 18 graden. Dus het is heerlijk aangenaam herfstweer. En er komt er nog één. Morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer met de zuidelijke wind, na een nachtje met temperaturen van 9 graden. En vrijdag gaat die temperatuur nog één keer in de ochtend omhoog naar 18 graden. Maar in de middag komt er vanuit het westen een koufront. En de naam zegt het al. Achter dat front, met een beetje regen in de loop van de middag, draait de wind naar de koelere noord en later naar de noordoosthoek. En dat merken we aan de temperaturen in het weekend. 15 graden op de zaterdag, 14 op de zondag. Dat zal best even wennen zijn. Maar het weer ziet er best aardig uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon die schijnt. Dus wat dat betreft gaan we nog even door met deze kurkdroge maand. Hè. Want de neerslag hebben we nodig, maar die komt er voorlopig nog niet aan. Dus wat dat betreft is het wat het is.
0: Ja, precies. Ja. Maar we hebben een soort van abonnement op mooi weer, hè, deze maand.
1: Ja, dat is zo, hè. Dat komt telkens weer door die grote hoge drukgebieden. Vandaag ligt er ook eentje op de oceaan. Die schuift even ten zuiden van ons langs richting Duitsland. En heel opvallend is een hele diepe depressie met hele lage luchtdrukwaarden in de buurt van IJsland. Mm-hmm. Het is een beetje een record, moet ik wel zeggen. Daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Maar het is wel zo dat tussen dat lage drukgebied bij IJsland en de hoge drukgebied boven het Europese continent de stroming bij ons heel gemakkelijk weer uit die zuidhoek waait. Ja. Maar ik zie er wel een einde aan komen. Dus vandaag, morgen en vrijdagochtend nog een zuidelijke wind. En daarna gaan we echt naar een andere windregime. De wind die draait in het weekend dus naar het noorden tot noordoosten. En volgende week hebben we misschien wel een oostelijke wind te maken.
0: Oh, dan wordt het kouder. Ja. Dan wordt het koud.
1: En dan wordt het wel kouder. Ja, de winter is nog niet in zicht, hoor. Maar dan lijkt het toch echt wel afgelopen te zijn met de temperaturen rond de 19 of 20 graden. Okay. Dan zitten we weer rond normaal, rond 14, 15 graden. Met wat dat betreft de zon erbij.
0: Ja, maar goed, we horen je natuurlijk vanmiddag weer aan tafel bij Aart, ook in Utrecht komt thuis. Trekken we even de agenda's. Anna, kun jij morgenochtend ook weer?
2: Ja, dan zijn we gewoon weer present. 6 uur.
0: Jij mag gewoon ook, hè, toch? Hè? Okay.
1: Ik ook, hoor.
0: Dank voor vandaag, hè. Doeg!
1: Joehoe.
0: Voor Utrecht is wakker, dus vanmiddag blijf je ook weer op de hoogte als we gewoon het over het weer hebben. Edwin zometeen zit al in de studio, heeft er ook zin in. Natuurlijk heeft hij er zin in.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
10: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op momenten. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
9: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
11: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
9: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van oktober tot kerst is het STEK Festival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het STEK Festival. Van oktober tot kerst.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
18: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
19: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
20: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Harry Jekkers, inmiddels ook afstand genomen van zijn publiek. Hij laat het nu vooral voor wat het is, hè? Klein orkest, klein en fijn vooral deze muziek om de werkdag mee te beginnen. En nu is hij zelf eigenlijk ook een soort van koos werkeloos, maar gewoon als pensionado zelf voor gekozen. Ja, niet iedereen overigens aan het werk vandaag ook. Maar hier wordt niet gestaakt bij Radio en Utrecht op dit station. Dus stap gezellig in. Onze hitcarousel gaat draaien met het Nederlandse lied. Ik ben Edwin en een goeiemorgen.

0: Danny Nijmannen staat.
1: 3 is prijs.
0: En hopelijk weet je mij wel te vertellen hoe de drie heren heten vandaag in het spelletje. En we beginnen niet onregelmatig dit uur in Hits uit Holland ook met een dansje. Nou, vandaag 3 stuks even op een rijtje. De vraag is, ben je er klaar voor? En als je de goede naam geeft, want 3 is prijs, kan je de uitzending komen, mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel. Er zitten wat nieuwe spulletjes in. Hè? De cap bijvoorbeeld, die is nu al favoriet. De schrijfset doet het ook goed, maar ook nog altijd een puzzelboek of een shopper of een schort waar je uit zou kunnen kiezen. Nou luister, ben je er klaar voor? Daar komen ze.
1: 1.
2: En met onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta.
1: 2.
2: Alleen aan

Er zitten wel wat klassiekers tussen. En een vleugje Vlaams. De tja-tja-tja, de foxtrot. En ook nog een dansee in het midden. Nou, laat me horen welke namen erbij horen. En straks na 9:30 zal ik ze nog een keertje voorbij laten komen. Als het allemaal iets te snel ging of iets te lastig is. Laat het maar weten in de app. Ondertussen nu Monique Smit en Guido van de Graaf samen. Is het

En Treintje is er wel gewoon vanmorgen op dit station. Een zee van muziek met de hits uit Holland. Vanaf zaterdag duiken we dus in de jaren 60. Ook met een Nederlandse lied uiteraard in de ochtend. En nu alvast even een stem die ook hoort bij die tijd. Maar die ik vandaag graag ook even wil laten horen. Want het is namelijk zijn 100ste geboortedag. 14 oktober 1926. Dat was Kareltje Verbrugge. Willy Alberti.

0: BNB, dat staat in dit geval voor Bente en Bluff. Nou, zometeen zijn we weer terug met de hits uit Holland. Ik ga zo meteen deze draaien.
1: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst.
0: En ook nog eens drie dansjes dus in ons spel. Drie is prijs. Zometeen laat ik de fragmenten nog een keer horen. Maar eerst is het tijd voor het Regio Nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Over de uitval van bussen door een staking. Al rijden sommigen dan weer wel. En een muizenplaag hield een supermarkt in Soest dicht.
0: Oh, dat horen we zometeen. En vergeet onze televisiecollega's niet, hè?
3: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed bewakingsbeeld van drie oplichters die maar liefst 70.000 euro stelen van een bejaard echtpaar uit Hilversum. Ook goed beeld van oplichters die toesloegen in Utrecht en Veenendaal. Ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. En veel opgelichte slachtoffers schamen zich omdat ze erin zijn getrapt. Slachtofferhulp vertelt hoe je dat aanpakt. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke spieljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Het Regio Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen.
2: Over de staking in het openbaar vervoer. Door die staking rijden er minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao, meer loon en minder werkdruk. Maar niet iedereen doet mee vandaag.
9: Ik rij zeker, ja.
10: Waar gaat de rit naartoe?
9: Deze rit gaat naar Nieuwegein. Ik rij altijd, ik staak niet mee. Dus dat gaat. Ik vind als we gaan staken, dan moet je het allemaal gaan doen. Het is heel vervelend voor reizigers die dit hebben. Dus, de ene rijdt wel, de andere rijdt weer niet.
2: En dus kunnen reizigers het erop gokken vandaag, maar zekerheid is er niet. De vakbonden willen tot aan kerst wekelijks een dag staken. Vervoerder Willemsen de Koning heeft een miljoenenaanbesteding gewonnen en mag de komende jaren het leerlingenvervoer in Utrecht blijven doen. Dat is opvallend, omdat er de afgelopen jaren veel klachten waren over de vervoerder die momenteel ook de kinderen naar speciaal onderwijs brengt. Ouders die baalden van de vele wisselingen van chauffeurs, van lange wachttijden

0: en de gebrekkige communicatie. De gemeente zegt strenge eisen te hebben gesteld en er komt een wekelijks spreekuur voor ouders. Een maand nadat de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels werd gestaakt, is hij gisteravond uitgespeeld. GVVV won met 3-0. Half september werd die wedstrijd in de rust gestaakt omdat een speler van IJsselmeervogels hard in zijn gezicht was geslagen door de assistent-trainer van GVVV. En beide trainers van die club uit Veenendaal moesten daarna weg. Na een muizenplaag kan een supermarkt in Soest weer open. Vorige week ging de Hoogvliet dicht na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dit moest voorkomen dat bacteriën en ziektes werden verspreid via muizenpoep. Het pand is helemaal leeggehaald en schoongemaakt en mag nu weer worden ingericht. En vrijdag kunnen klanten dan weer boodschappen doen. En wil je daar meer over weten? Dan kun je even naar onze app. Het weer dan. We krijgen een mooie nazomerdag. Flink wat zon, droog en het is vanmiddag zo'n 18 graden.
1: Dankjewel Marjolein. Dan heb ik hier nog één file die zojuist op mijn scherm verscheen. Dus het valt mee deze ochtendspits. Apeldoorn naar Amsterdam, dus de A1 tussen Kootwijk en Hoevelaken. Die vertraging is daar ongeveer een kwartier.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
4: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
6: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
7: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: toontje lager met Erik Meijsie. Als de stiekemert in dit geval. En ook in 3 is prijs vandaag voetjes op de dansvloer. En alles behalve stiekem. De vraag is, wie hoor je?
1: 1.
2: En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta.
1: 2.

0: was hij dat nog in de jaren 70 en Dancing. Volgens mij is hij wel te doen vandaag. Je hebt nog even tijd als je wat later bent gaan luisteren om de namen door te geven in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl met ook een vleugje Vlaams dus erin. En daarover gesproken, hier is Pommelien Thijs.
1: Ik zit

dat gevoel dat je echt nooit alleen bent. Een vriend die met je lacht, met je huilt, voor je vecht

0: is prijs.
1: Ook een vriend van de show, Frank Karregat, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
1: Vanuit Volendam.
2: Ja, ja, zeker.
1: Daar woon je. Maar daar ben je niet op dit moment.
2: Nee, ik ben op dit moment ben ik in Amsterdam-Noord, vlakbij, zeg maar.
1: Ja, vertel nog even, dat er mij al een beetje kort uitgelegd, maar aan de luisteraars wat je precies doet.
2: Ik ben hier portier. Bij een grote elektriciteitsbuffer wordt hier gemaakt. Van een grote elektrische... Van de grote energiemaatschappij.
1: Heel goed. Je bent al eens eerder op de radio geweest. Je weet dat je niet alles zomaar mag zeggen qua bedrijfsnamen en zo. En producten. Nee. Nou goed. Waar bestaan je werkzaamheden zo al uit? Ik kan me wel iets voorstellen bij een portier, maar het is toch niet saai, hoop ik?
2: Niet saai. Ja. Meestal heb je er wat klusjes bij. Dat je bijvoorbeeld even een bij springt of even wat andere werkzaamheden.
1: Ja.
2: Maar je ontvangt mensen, je maakt passies, je wijst ze de weg, je doet andere bezigheden. Bij de hoop kantoormensen hierachter, dus. Ah, dat is

0: wel prima. En je luistert wel radio, hè?
1: We hadden het er al even over net. Volendam komt muzikaal ook niet onregelmatig voorbij hier. Zeker ook met de hits uit Holland. Dat zal vast ook bij je dorpsgenoten wel opgevallen zijn. Dat zou weten. We weten dat de muziek hier toch regelmatig voorbij komt.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En dat, er luisteren al meer mensen naar Radio B, want ik maak natuurlijk een hoop reclame voor jullie.
1: Heel goed.
0: Ja, dat vind ik wel lekker. Ja,
1: leuk. Gezellig. En portier is wel een beroep in ieder geval waar je dan toch ook nog een radio lekker af en toe even baan kunt hebben.
0: Ah, heerlijk. Lekker een beetje vrij. En hij staat een uurtje of 10:30 staat hij aan. Dus prima.
1: Nou, goed.
0: Ja.
1: En je was er ook als de kippen bij met ons spelletje 3 is prijs. 3 dansjes vandaag. We gaan eens even luisteren.
2: 1.
0: Ja.
1: Vleugje Vlaams, hè?
0: Ja.
1: Dat was de eerste. Heb je hem wel eens gedaan, de cha-cha-cha, overigens? Of niet?
0: Oh ja, ik heb nog wel eens een cha-cha-cha. Maar niet echt op de dansschool, hoor, maar meer in het uitgaansleven.
1: Oké. Okay. Ja. En wie was dit die we horen in deze plaat?
0: Die eerste is Raymond van Groenewoud.
1: Ja, en dan? Deze moest je even zoeken, hè?
0: Ja, dat moest ik even zoeken.
1: Kan ik me voorstellen?
0: Die hoor ik niet elke dag. Nee.
1: Nou, zeg het maar. Wie heb je gevonden?
0: Vincent.
1: Vincent,
0: twee
1: ja.
0: Zets.
1: De enige Vincent met 2 zetten, inderdaad.
0: Ja.
1: En dan deze.
0: Ja.
3: Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond.
1: Nog zo'n klassiekertje hier.
0: Ja, dat mag niet zeggen.
1: Zeg het maar.
0: Nico Haak.
2: 1, 2, 3 is prijs.
1: Nou, dat betekent dat ik jou zo'n mooie kip mag sturen. Want dat is even een nieuwe prijs die je graag wil hebben. Het zonnetje schijnt. Hopelijk heb je een mooi gebied en dan kun je het mooi opzetten. Het is 20 graden, hè, vanmorgen. Een zonnige dag dus.
0: Ja, heerlijk. Dude. Staan open. De ramen staan open. Prachtig.
1: Ik ga naar je toe sturen naar Volendam. En welke zou ik nog even helemaal voor je draaien?
0: Doe maar Raymond van Groenewoud. Alhoewel ik Nico Haak ook fantastisch vind, maar Raymond van Groenewoud een tijd geleden.
1: Ja, dat is wel een kwestie van kiezen inderdaad. Dit is wel een leuke Raymond van Groenewoud. Begin de dag met een dansje, zeggen ze wel eens. En van dit nummer word je ook vanzelf heel vrolijk. Ik wens jou een fijne dag. En werk ze daar in Amsterdam.
0: Ja, eens gelijk. We spreken elkaar. Oké, dank je. Oké.

De keuze van Frank vandaag dus uit Volendam in het spelletje Driesprijs. Zometeen woordbouwer, overigens niet met Pieter, dus zonder de P, maar wel met Koop. Hij is er de komende twee uur. En daarna Connie aan tafel, die gaat het onder meer hebben over Meidrecht en Apeldoorn, waar de Nationale Reparatieweek wordt gevierd. En Bas Erlings komt langs als schrijver van het boek Het Spel van de Populist. Geef mij nu je angst. Daar hoor je straks allemaal meer over. En vanmiddag ben ik graag bij je terug met Studio 60's. En nu nog even voor Tine, die andere Edwin.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is in het begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt €30. Inmiddels is dat €87. Dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is het lichaam, een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van een man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, het is vandaag zonnig, vooral in de ochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen ook zonnewolken en iets warmer dan vandaag met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eén file kan ik nog even met je delen. Goedemorgen, Koop hier. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Je hebt een vertraging van ruim 10 minuten.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
13: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
14: Voordeelhaartjes.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: M bij de koffie, met Koop Geersing.

Ach, ze zong zo lekker. Diana Ross, het is 6:10. Goedemorgen. En schrijf maar aan hoor, de koffie is warm en de ochtend die ligt nog helemaal open. En wie vandaag de bus wilde nemen of de trein, die heeft echt een plan B nodig. Buschauffeurs in het stads- en streekvervoer die staken de hele dag. Kijk dus even voor jouw vertrek of jouw bus rijdt. En wie weet wordt het gewoon een mooie fietsdag. Ik moest hier helemaal omrijden bij de studio. Dus ik heb het ook zwaar gehad, zullen we zeggen. Ik werd in een fuikje geleid, waardoor ik allemaal rondjes gereden heb. En daarna maar geparkeerd heb. Toen startte mijn parkeerapp niet. Dus die staat daar illegaal. Ik zal de straat niet zeggen dat in de hoop dat daar geen controle langskomt vandaag en ik niet een boete krijg van €50 of zo. Bah. Straks de koffiekeuze, 2 liedjes en jij kiest wie er na 22:30 mag klinken. En op het 20:30 natuurlijk het regionieuws. Maar we gaan even beginnen met waar je natuurlijk voor op zit te wachten, hè? Dat is ons spelletje woordbouwer. Even kijken, ik heb er een aantal. En de letters die zijn de B van Bernard, 2 keer de I van Isaac, de U van Utrecht, de W van Willem, de 2 keer de N van Nico, de D van Dirk, de T van Tinus, de R van Rudolf, de E van Eduard en de S van Simon. Nou, dat is niet niks, hè, zou ik bijna zeggen. Het is heel wat. Je kunt hem ook zien op radio-mutrecht.nl. Dus kijk maar eventjes wat je gaat doen. En doe lekker mee, want het is hartstikke gezellig. Woordbouwers spelen op een dinsdagochtend. En kijk eens naar buiten. Hartstikke lekker weer hier in de Hengeveldstraat. Bij jou ook? Zing lekker mee, hè, als je kan. Engelbert. Tell me.

Smokey Robinson, The Tears of a Clown. Op de circusmuziek van Stevie Wonder schreef de zanger over Pagliacci, de opera-clown die huilt achter zijn schmink. En de woordjes zijn van Smokey zelf. En daarvoor Texas Hold'em met banjo-speelster Rhiannon Giddens. Is het te vroeg voor de koffiekeuze van vandaag? Nou, nee toch. Nee, kan allemaal, hè. Straks om 10:30, over zo'n ruim 10 minuutjes... heb je alle tijd om even te luisteren naar het regionieuws. En ja, in alle consternatie over het openbaar vervoer wat te ligt en koop die verkeerd geparkeerd staat, ben ik natuurlijk helemaal vergeten dat als je meedoet met ons spelletje Woordbouwer, dat je dat kunt delen met ons via de RTV Utrecht app of via de studio@rtvutrecht.nl. Misschien weet je nog een telefoonnummer uit je hoofd. Mag bellen, hoor. Ja, dan check ik dat ook nog even. 09096-93-1. Tijd voor de koffiekeuze dus. 2 liedjes op tafel. Jij bepaalt welke er na 10:30 zal klinken. Stemmen ook weer via die gratis RTV Utrecht app of met een mailtje. studio@rtvutrecht.nl. Zal ik even horen wat we hebben vandaag, wat op het menu staat? Keuze 1, hè? Leuk, hoor.

Butterfly van de Fransman Daniel Gérard. Hij zong het in meerdere talen en in half Europa fladderde dit liefdesliedje over een vlinderde hitlijst. 1. Keuze 2 is dit.

Rodgers, hè, dat heb je gehoord natuurlijk. You picked a fine time to leave me, Lucille. Mooi moment gekozen, Lucille, hè, om hem los te laten. In een bar vertelt een man hoe zijn vrouw Lucille hem achterliet met 4 hongerige kinderen en een oogst op het land. Nou, wat een triestheid allemaal. Keuze 1 of keuze 2, dan draai ik ze straks heel erg lekker helemaal voor jou. En ik ga even tellen natuurlijk, hè, hoeveel mensen er op Lucille hebben gestemd en hoeveel mensen op Butterfly. Oh, we gaan meteen even een versnellingje lagen. Dat kan hoor. The Bengals.

0: Crocodile Rock. Op tournee naar Australië viel die voor Eagle Rock van Daddy Cool. En tekstschrijver Benny Torpin die droeg op de hoes een speldje. Daddy Who. En dat was een knipoog van Elton John. Het is bijna tijd voor het regionieuws met Marjolein. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat gaat over een jarenlange celstraf die geëist is tegen een oplichter. En ook over Ouwehands Dierenpark. Want de dierentuin neemt afscheid van panda jong Lang Yu.
0: Ah, tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: En daarmee is het 10:30 geworden. Tijd dus voor het regio-nieuws met Marjolein.
9: Ja, dat begint in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige man uit Nieuwegein die een belangrijke rol speelde bij oplichting. Hij regelde bijna 40 keer nepagenten en gaf instructies welke spullen er in woningen lagen. In 26 gevallen lukte het om sieraden, geld en bankpassen mee te nemen. Dat onderzoek begon in Friesland, maar de criminele organisatie maakte door het hele land slachtoffers. En vaak waren dat ouderen. Een kliniek voor transpersonen in Utrecht krijgt vanaf volgend jaar een structurele financiering. De transkliniek kan daardoor worden voortgezet. Hier kunnen mensen naartoe voor onder meer hormoonbehandelingen. De gemeente gaat jaarlijks €80.000 betalen. En ook de GGD betaalt mee voor aanvullende gezondheidszorg. Ook nu zijn er nog problemen bij Albert Heijn. De site en de app werken nog niet. En ook is onduidelijk wanneer supermarkten voorraad krijgen. Door het cyberincident zijn veel schappen leeg. Vooral bij de afdeling groente en fruit. En bij de Albert Heijn XL in de Utrechtse wijk Overvecht zijn divers producten ook moeilijk te krijgen. En daar raken ook de zuivelproducten op. Oude Hans Dierenpark bereidt zich voor op het afscheid van panda Yong Lang Yu. 2 jaar geleden werd ze in de dierentuin in Renen geboren en binnenkort gaat ze naar China om een rol te spelen in het wereldwijde fokprogramma van de reuzenpanda. Een gek gevoel om afscheid te nemen, zegt verzorger Monique.
10: We hopen dat uiteindelijk weer door die medewerking van Lang een nieuwe generatie jonge panda's zal komen. Ja, het is het tweede jong wat wij mogen verwelkomen. Ja. Dus dat is hartstikke mooi en het zou mooi zijn als we dat nogmaals kunnen meemaken. Zeker missie volbracht. Ja, afscheid met een heel mooi einde.
9: Ja, en eind van de maand, dan vertrekt ze echt dus Lang Yu. En hoe ze dat afscheid gaan nemen, dat kun je ook nog teruglezen op onze app.
8: Ik vind het wel wat hoor, want je gaat toch van zo'n dier houden.
9: Absoluut, ja.
8: En dan moet het weg.
9: Natuurlijk weet je dat het gaat gebeuren.
8: Ja, maar toch. Maar ja.
9: Even slikken.
8: Sterkte.
9: Het weer dan nog even. Het is een mooie nazomerdag. Flink wat zon, droog en zo'n 18 graden.
8: Dat is hartstikke lekker. Spreek je over een uurtje weer, Marjolein. Dank je wel. Even op de weg kijken. Ja, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is er nog steeds. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld staat een file. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is ongeveer 10 minuten. Sterkte allemaal.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Draai 98 in Driebergen.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: En bij de koffie met Koop Geers.

0: Joe, the longest time hier op Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. 10:07, de vroege ochtend van een dinsdag 14 oktober. Prachtig weer is het als bij... Ik zeg dinsdag. Nu realiseer ik dat het woensdag is. Zie je wel, ik ben wat in de bar. Ja, iedereen bedankt die me daar op attent gemaakt heeft. Je hebt helemaal gelijk. Oh. En ik heb het nu pas door, hè. Oh, zo kun je toch met je hoofd ook met hele andere dingen bezig zijn. Ik kwam een beetje rommelig hier ter plekke. Ik weet, het is voor iedereen rommelig, want er is vandaag een stakingsdag in het OV. Maar tegelijkertijd, ik werd hier omgeleid en kwam in een soort loop terecht. Over het water heen staat mijn auto illegaal geparkeerd. Ja, dan moet je nog even een stuk rennen voordat je hier bij de Hengeveldstraat bent. Dus ik kwam, neem het me maar niet kwalijk, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb de koffiekeuze voor 10:30 aan jullie voorgesteld. Met twee liedjes, Daniel Girard en Kenny Rogers. Nou, het was eigenlijk heel erg duidelijk, hoor. Ah, we gaan een beetje naar een heel triest verhaal. Luister maar eens naar die tekst. En een beetje country natuurlijk, hè. Dit was hem. Bedankt voor het reageren, trouwens.
1: In a bar in Toledo, across from

0: Ja, de Engelse popmuziek zat vol met mondharmonicaatjes en de Golden Earrings. Die besloten dat ook maar te doen. Please Go, ook zo'n liedje, hun allereerste plaatje. Van de Tornado's naar de Golden Earrings dus. Ja, en dat betekent dat wij eventjes iets kunnen vertellen over de week van de 60's. Zaterdag begint hij bij ons. Stem op je drie favorieten voor de top 100 van 1966 in de RTV Utrecht app of op radio.mutrecht.nl. Ja, dan hadden we toch een vrij pittige opgave bij Woordbouwer. Nou, ik kan je voor het tweede uur vertellen, die wordt nog veel moeilijker. Maar als je een beetje gaat lezen op rtwutrecht.nl, kan dat een beetje helpen. Zal ik dat maar vertellen? Nou, dat is hartstikke goed, hè? We gaan eens even iemand bellen, want er is natuurlijk wel flink meegedaan vandaag. En er is ook flink goed meegedaan. Dus ik heb eigenlijk geen foute antwoorden.
1: Hallo. Onbekende bellers staat uit.
0: Nou zeg, dat moet je natuurlijk niet doen. Want als jij bij mij in de uitzending mag komen, dan mag jij vertellen wat jouw opgave is geweest. En dan mag je een greep doen uit ons. Want als jij bij mij in de uitzending mag komen, dan mag jij vertellen wat jouw opgave is geweest. En dan mag je een greep doen uit ons, ja, zeg maar, prijzenpakket. Dat is jammer. Want ik had je graag een prijs gegund. Maar we gaan het eventjes oplossen met een ander telefoonnummer. Maar dat moet ik wel even intoetsen natuurlijk. Even kijken hoor, daar gaan we achter. Dat is ook eigenlijk wel leuk, hè. We gaan eventjes zien of jij opneemt. En dan moet je even opletten. 06, het is veel 06 tegenwoordig, hè. Ik zal het niet hardop doen. Zo, dat heb je niet gehoord. Ik heb het raam openstaan, hoor je het? We gaan kijken eventjes of...
2: Gebruik. Controleer het nummer en...
0: Oh, dat kan mijn fout natuurlijk zijn, hè? Nou ja, weet je wat we doen? Ik ga eventjes bellen en even kijken wie ik te pakken krijg. We hebben nog een lekker liedje, hoor. En dan doen we het gesprekje zo meteen wel. Tina Turner, ik ben een fan. Het is 9:09. Ja, het is 9:09 alweer. Het is woensdag, hè? Ik weet het nu zeker, hoor. 14 oktober. Mijn dochter Annemarie is jarig. Gefeliciteerd.

0: Nou, we hebben een held aan de telefoon hoor. Berry van Leeuwen, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Ik begrijp dat ik je op je werk stoor, hè?
1: Ja, jullie staan heerlijk op de achtergrond, iedere dag lekker aan.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Maar ja, ik heb hem nu even uitgezet.
0: Nou, dat is voor deze even goed. En bovendien hoor je de uitzending via de telefoon, dus je mist helemaal niets.
1: En perfect.
0: Mag ik vragen waar je werkt?
1: Ik werk in Woerden.
0: Ah, kijk eens aan. En wat voor werkzaamheden doe je zo in het dagelijks leven?
1: Administratieve werkzaamheden.
0: Oh, dan is zo'n telefoontje tussendoor wel eventjes afwisselend, toch?
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja, dat is hartstikke fijn. Het is een prachtige dag vandaag. Het is hartstikke mooi weer. Ben jij nog afhankelijk van het openbaar vervoer?
1: Ik zou bijna zeggen, nee, gelukkig niet.
0: Nee, want het ligt allemaal een beetje stil vandaag. Dus je bent goed op je werk gekomen.
1: Absoluut.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat heb jij kunnen ontdekken in de 12 letters die ik een klein uurtje geleden heb gedeeld?
1: Ik was heel erg blij met de eerste letter, want dat helpt me altijd meteen heel goed op weg. Ik heb gevonden windturbines.
0: Ja, dat is hem, hè. Windturbines. Gefeliciteerd. Ja. Vandaag adviseert de gemeenteraad van Amersfoort over 2 windturbines van ruim 240 meter op Isselt. En dat is een plan waar al sinds 2012, dus mind you, 14 jaar lang over wordt gesteggeld. En meer daarover kun je lezen op rtvutrecht.nl. Wij gaan even naar de prijzenkast. En daar zit in een shopper, een puzzelboek, een Radio M Utrecht cap. Dat is een nieuwe. En we hebben een schrijfset en we hebben een schort.
1: Ik ga althans, probeer ik voor het schort.
0: Dan is hij bij deze voor jou,
1: dus,
0: hoor.
1: Dus hartstikke leuk, een nieuwe cap. Maar ik ga nou eerst lekker voor het schort.
0: Nou, dat schort dat gaan wij naar jou toesturen. Ik bedank je voor het meedoen. Leuk dat je even tijd gemaakt hebt voor Radio M Utrecht. En je mag de radio weer aanzetten, hoor.
1: Heel graag gedaan. En gaan we meteen doen.
0: Oké, Berry, een fijne dag gewenst, hè.
1: Van hetzelfde.
0: Alle goeds. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl. Hey,
5: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
5: pearl. Hey, Remol. Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit. wordt een heerlijk dagje Kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: M bij de koffie met Koop Geersing.

Tekstschrijver Stephen Brady kreeg dat middenstuk van het liedje maar niet rond. En Madonna liep de studio binnen, pakte de microfoon en zong het zo in. Ja, Madonna op haar best. Tweede kopje koffie staat klaar en het licht valt al wat lager door het raam. Welkom. Dit is zonder Pieter, dat zul je gehoord hebben. Die heeft even een dagje andere bezigheden. En daarom mag ik hier zitten. Ik heet Koop. En het is woensdag, dat weet ik ook. Ja, wat een uurtje geleden noemde ik het nog dinsdag. Nou, zo snel gaat een dag niet. Ik had het gewoon mis en fout. Ik zat met mijn kop. Heb je dat wel eens? Dat je dan denkt, ik heb echt zo'n gevoel dat het die dag is en blijkt het een dag later of vroeger te zijn. Nou ja, hoe dan ook. Utrecht heet de fietshoofdstad van de wereld, maar kan de fiets ook een soort medicijn zijn? Vanavond schuiven zorg, wetenschap en politiek aan tafel bij de Utrechtse fietsburgemeester. En die is zelf fysiotherapeut om uit te zoeken hoe trappen ons gezonder maakt. Volgens mij is het heel gezond. Straks natuurlijk 11:15 op het half uur het regionieuws. En na 12:00 neemt Connie het stokje over met aan tafel. En het gaat over reparatiecafés voor kapot speelgoed. En er is een schrijver aan tafel. Nou ja. En jij zit te wachten op het tweede potje woordbouwer. Je had het al kunnen vinden op Radio M Utrecht of via onze RTV Utrecht app. Maar ik lees natuurlijk hartstikke graag die verse letters. En kijk maar eens eventjes wat je ervan kan maken. Ja, het is pittig. Het zijn er 15. Daar gaan we. 2 keer de C van Cornelis. De N van Nico. 2 keer de I van Isaac. De R van Rudolf, de V van Victor, E van Eduard. 4 keer mensen, de A van Anton, de D van Dirk, de G van Gerard en de T van Tinus. Dat is wat, hè? Ja. 1 keer nog, 2 keer de C van Cornelis, de N van Nico, 2 keer de I van Isaac, R van Rudolf, de V van Victor, E van Eduard, 4 keer de A van Anton, de D van Dirk, de G van Gerard en de T van Tinus. Oh, het is veel hoor. Ja, het is een hele hoop, maar je moet er maar eens even mee gaan puzzelen. Hartstikke leuk werk, 15 letters in de goede volgorde zetten. En als je denkt het te weten, nogmaals, stuur je oplossing naar de RTV Utrecht app. Heb ik meteen je telefoonnummer. Maar ook naar studio@rtvutrecht.nl. Zet daar je telefoonnummer dan eventjes bij. Hè? Dat is wel even verstandig. En je mag bellen hoor, 09096-391-391. Ik ben er nu toch. Ricky Martin en Christina Aguilera zometeen. En Supertramp.

0: Nobody wants to be lonely. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, daar is het hoog tijd voor. Vanaf zaterdag draait Radio M Utrecht een week lang om de jaren 60. En daar hoort de King natuurlijk bij. En welke drie hits mogen er van jou in die week niet missen? Stemmen kan in de RTV Utrecht app of op radioemutrecht.nl. En dat is een hele leuke prijs. Je kunt een 60's koffiemok winnen. Nou, lekker meedoen, hè? Kwart over Elvis en dan nu Such a Night. Ja, eerst zongen de Drifters het, maar Elvis nam het op voor Elvis is Back, zijn eerste plaat na zijn diensttijd. Met een stem die smeekt, kreunt en lacht, maakt hij er een avond van om nooit te vergeten.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: Let Your Love Flow, geschreven door een roadie van Neil Diamond. En die liet het zelf liggen trouwens. Johnny Rivers ook, maar twee broers uit Florida die grepen hun kans. Je hoorde de Bellamy Brothers, Radio M Utrecht. Zo dadelijk Thijs, tijd voor het regionieuws met Marjolein. Goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen. Ja, celstraf geëist tegen een oplichter. En we hebben het over de stakende buschauffeurs. Want ze doen dat niet alleen voor meer geld.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: Compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Het is 11:30 geweest, Radio M Utrecht. En dan nu het regionale nieuws met Marjolein Heijen.
7: Over de staking in het openbaar vervoer. Hierdoor rijden er veel minder bussen en trams. In Utrecht rijdt een kwart wel. De vakbonden willen een betere cao. Meer loon en minder werkdruk. En ook willen de chauffeurs langere pauzes.
8: Het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kan strekken. Dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan.
7: Ja, de vakbonden die willen tot aan kerst wekelijks een dag gaan staken. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige man uit Nieuwegein die een belangrijke rol speelde bij oplichting. Hij regelde bijna 40 keer nepagenten en gaf instructies welke spullen er in woningen lagen. In 26 gevallen lukte het om sieraden, geld en bankpassen mee te nemen. Het onderzoek begon in Friesland, maar de criminele organisatie maakte door het hele land slachtoffers en vaak waren dat ouderen. Een kliniek voor transpersonen in Utrecht krijgt vanaf volgend jaar een structurele financiering. De transkliniek kan daardoor worden voortgezet. Hier kunnen mensen naartoe voor onder meer hormoonbehandelingen. De gemeente gaat jaarlijks €80.000 betalen. En ook de GGD betaalt mee voor aanvullende zorg. Na maanden van droogte is er langzaam weer herstel van de Utrechtse heuvelrug. Er stroomt volgens waterschap de Stichtse Rijnlanden weer wat water over een stuw in Leersum. Maar nog steeds is de grondwaterstand op veel plekken laag. Op die plek, om die reden, blijft het onttrekkingsverbod van kracht. Er mag geen water uit de bodem worden gehaald. En er komt vandaag ook geen water bij. Het is een mooie nazomerdag met flink wat zon. En het blijft droog bij 18 graden.
6: Dat is goed om te horen. Een beetje, ja, bijna een beetje zomersdag. Je kunt zo naar buiten toe. Hoeft geen jas aan. Hartstikke lekker. Marjolein, dankjewel. Over een half uurtje bij Connie.
7: Dan gaat Casper het stokje van mij overnemen.
6: Hartstikke fijn. Wens ik jou een fijne dag nog.
7: Dankjewel.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
9: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
10: Hart van Maarsen.
12: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit... Wat een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: En bij de koffie met Koop Geersing.

0: Het is samen met de Spaanse Danny Daniel geschreven. Ooit dacht een journalist in een eethuisje dat de radio aanstond. Maar het was Donna Hightower. Goedemorgen, Connie.
1: Dag, Koop. Goedemorgen.
0: Hey. Hoi, hoi. De stokjes liggen klaar. Die ga ik straks aan je overdragen rond 12 uur. Ja. En dan weer 2 uur heerlijk bij jou de lunch gebruiken.
1: Zeker.
0: Als ik zeg reparatiecafé, zegt jou dat wat?
1: Ja, zeker. Ik ga daarover praten, want dat schijnt... Ja, dat is ook heel toevallig.
0: Niet mogelijk.
1: Het is zeer populair. En hoe komt dat nou, denk jij? Zijn we toch wat groener geworden dan dat we denken?
0: Nou, het is ook goedkoper, denk ik. Ja. Nou, ik zeg het omdat ik in M voor Mekaar in het weekend heel vaak met het reparatiecafé te maken heb.
1: Ja.
0: En je kunt daar dus met je kapotte lamp naartoe, maar ook met andere dingen. En je wordt daar om niet geholpen.
1: Ja.
0: Tenzij je een onderdeeltje moet betalen, begrijp ik, hè?
1: Ja, maar dat is ook niet meer dan logisch.
0: Nou ja, ik denk dat we wel meer circulair denken, hè? Dus dat we het belangrijk vinden dat iets niet zomaar weggegooid wordt, maar gerepareerd wordt.
1: Ja.
0: En ik denk ook een stukje onhandigheid of zo. Dat,
1: ja, of geen geduld. Vroeger zat je toch uren te pielen als je klokje kapot was. En nu denk je van ja, je koopt voor heel weinig geld een nieuwe. Dat is misschien ook een beetje de weggooicultuur.
0: Ja, ja.
1: Maar wat heel leuk is, ze hebben buiten dat reparatiecafé een speelgoedcafé. Dus is er een arm af van je populaire beertje van je kind of je kleinkind, dan kun je er ook naartoe.
0: Ja.
1: En je kunt erop wachten. Kortom, je krijgt een kopje koffie. Ja, waarom niet? Je zou bijna een speelgoed kapot maken om daar naartoe te gaan.
0: Het is ook heel gezellig. Maar het zit echt overal, hè?
1: Ja, het is heel breed verspreid over Nederland. Dit gaat een beetje over Stichtse Vecht en daar die omgeving. Nee, ik ga er alles over vertellen.
0: Is dat hetzelfde als Repair Café?
1: Ja,
0: denk
1: dat
0: het
1: is het wel. Maar dan specifiek voor speelgoed. En dat is nieuw.
0: Oh, dat is het.
1: Ja.
0: Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat ik een beertje van vroeger heel lang bewaard heb. Maar daar hing ook alles slap van. Dus dat helemaal, het viel uit elkaar.
1: Ja.
0: En toch heb je daar een enorme waarde aan. Je wil het eigenlijk graag bewaren. Dus je kunt het daar naartoe brengen.
1: Ja.
0: En dan repareren ze het reparatiecafé. Leuk hoor.
1: Mijn zoon heeft Nino. Hij is inmiddels 18, maar die had Nino. Hij heeft hem nog steeds. Dat was een blauw konijntje. Nou, dat hangt van ellende uit elkaar. Ja. Maar hij heeft het nog steeds.
0: Ja, zo zie je maar. Ja. Wat leuk. Ik heb wel gezegd dat je nog een gast krijgt. Maar daar hoef je alleen de namen van te noemen. Want ik zei, dat hou ik nog even dat hou ik nog eventjes voor me.
1: Nou, dat is best wel heel interessant. Hij heet Bas Erlings. Hij staat in het theater. En het heeft te maken met het populisme. Wat tegenwoordig overal de kop opsteekt.
0: Spannende uitzending vandaag.
1: Een mooi liedje vind ik dit.
0: Dat is Sommieux.
1: Ja.
0: En het heet Feels en het is deel 2, part 2.
1: Leuk.
0: Dankjewel, Connie. Tot na 12 uur, hè.
1: Tot zo.
0: Eet smakelijk.

Twee prachtige liedjes achter elkaar. Jesus is Just Alright, oorspronkelijk een gospellied van Arthur Reed Reynolds en zijn koor. En de band maakte er een beetje psychedelische rock van eigenlijk. Hè, met zo'n brommend orgel en gierende gitaar. En daarvoor bekende geluid Mr. Tambourine Man, liedje van Bob Dylan. Alleen Roger McGuinn die speelde mee op zijn 12-snarige gitaar. En de rest werd gedaan door studiomuzikanten, want de band was nog niet helemaal klaar voor dit soort muzikale geweld. En toen Dylan het hoorde, zei hij verrast dat je er zo waar op kon dansen. Ons dubbelgoud van vandaag van The Birds. Dankjewel voor alle reacties die ik vandaag gehoord heb en gelezen heb en die via de mail binnenkwamen. Ik kan niet alles beantwoorden, maar ik kan wel eventjes iemand gaan bellen die onze woordbouwer goed had. Moet je opnemen, hè? Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Als hij nu gaat, ben ik het, hoor. Het is een 030-nummer. Ja, mensen, neem dan op. Prachtige prijs allemaal. Het zit er niet in, denk ik, hè? Nee, het zit er niet in. Even nog.

0: Fairground Attraction, dat is een kermisapparaat, hè? Zo'n ding. Ja, perfect heet het. En het is 8:48. Goedemorgen, Christa.
1: Hey, goedemorgen, Koop.
0: Moest jij nou vanmorgen naar de tandarts, schrijf je?
1: Ja, vind je niet zielig?
0: Nou, ik heb met je te doen, maar was dat een groot probleem voor je vooraf, zullen we zeggen?
1: Ja, vooraf, en ik weet al dat het meevalt, maar vooraf, ja, ik ben gewoon een tittenbol erin.
0: Echt waar? Ja, en waar ben je dan bang voor, vraag ik even?
1: Nou, dat vraag ik me ook af, want ik weet als die gaat boren, gaat hij me verdoven. Dus ik hoef helemaal nergens voor bang te zijn, maar ja, dat zit er gewoon in.
0: Was het een operatie vanmorgen?
1: Nee hoor, nee, we hebben een vullinkje aangeplakt.
0: Dat,
1: nou, dat
0: heb ik
1: zelf
0: toch
1: zeker overleefd.
0: Ja, dus een volgende keer gewoon rustig aan en het komt allemaal wel goed, hè, denk ik.
1: Ga ik er zingend heen.
0: Ja, nou leuk, heb je een goed gebit trouwens?
1: Nee, nee.
0: Oh.
1: Nee, als ik een worteltje eet, dan zit er meestal een stukje kies bij.
0: Eerlijk waar, joh. Wauw, ja. Dus een paar keer per jaar naar de tandarts is voor jou wel een soort verplichting.
1: Ja, ja. Want er zit weer een gat hierin en dan breekt weer daar een stuk af. En
0: ja. Maar je hebt nog nooit gehoord dat je misschien een gloednieuw gebit zou moeten nemen?
1: Nee, maar ja, zolang dat ook niet hoeft, wil ik dat niet.
0: Nou, dat zou ik ook zeggen, maar tegelijkertijd, ja, als je steeds problemen hebt. Maar je houdt het vol, begrijp ik, hè?
1: Tuurlijk.
0: En toen kwam je thuis en toen dacht je, ik doe toch nog even mee.
1: Ja, ik ga het nog even gaan proberen.
0: Nou, dat heb je goed gedaan, want we hebben je even uit de hoge hoed getoverd, zoals Pieter dat altijd zegt.
1: Leuk.
0: Het was een ingewikkelde, had ik zelf het idee. Hoe ben je erop gekomen?
1: Ja, door de letters eigenlijk, ja.
0: Ben je gewoon gaan puzzelen?
1: Ik denk GC's, en ja, ja. Van het vorige uur kon ik niet achterkomen. Want ik heb het dus ook niet gehoord dat het geweest is.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, met deze wel.
1: Ja.
0: Wat heb je eruit gehaald?
1: Vaccinatiegraad.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. Dat is hartstikke knap, hoor.
1: Wat een knap het, hè?
0: Dat ben je zeker, ja, ja. En dan ook nog bij de tandarts geweest met goed gevolg, hè? Ja, nou, ik heb het woord gekozen omdat in Utrecht die vaccinatiegraad is gedaald van 93% naar 84%, waardoor ziektes als mazelen, kinkhoest makkelijker uitbreken. Dat lijkt altijd van die oude ziektes van vroeger. Maar ze zijn er weer en de gemeente wil met een actieplan die vaccinatiegraad weer omhoog krijgen. Heel verhaal hoor, staat op rtwutrecht.nl. Het was een mooi woord in woordbouwen, vind ik.
1: Ja, vond ik ook wel, ja.
0: Ik vind dit een heerlijk woord, eerlijk gezegd. Zullen we eens even kijken naar de prijzenkast? Want we hebben er een paar nieuwe dingen in zitten. Er zit nog steeds een shopper in, een puzzelboekje, een schort. Radio M Utrecht cap, dat is een mooi petje, zwart met wit daarop. Radio M Utrecht, ja, hartstikke leuk. Er is ook een schrijfset.
1: Ja, die wil ik heel graag.
0: Dat schrijfzetje?
1: Ja,
0: nou, dan gaan we dat voor jou. Als jij nog even aan de telefoon blijft, dan gaan we eventjes jouw details doornemen. En dan wens ik jou nu alvast heel veel plezier met die schrijfset. En met het luisteren naar Radio Utrecht bedank ik je alleen maar. Want jij doet wel vaker mee, heb ik het idee, als ik zo kijk in jouw app geschiedenis, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ga je nog wat doen vandaag?
1: Straks even lekker een stuk fietsen met het mooie weer.
0: Nou, dat is het zeker. Nou, veel plezier dan, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: En wij horen jou graag nog een keer, hè.
1: Dat is goed, hoor.
0: Alle goeds, hè. Doeg.
1: Hoi, hoi.
0: Veel plezier met Connie na 12 uur. Nog één liedje. Maxine.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag, 2 minuten over 12 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Agenten in kogelwerende vesten zijn gisteravond een woning in Amersfoort binnengevallen. Een man werd geblinddoekt naar buiten gebracht. Waarvoor die wordt verdacht is niet bekend. In Utrecht rijdt ondanks de staking ongeveer een kwart van de bussen. Vooral ZZP'ers zitten achter het stuur. En boeren met koeien, schapen en geiten in wolvengebieden krijgen vanaf april geen schadevergoeding meer als zij hun dieren niet goed beschermen. Er komt wel meer subsidie voor wolfwerende maatregelen.
13: Oké, meer over een half uurtje.
14: Tot zo.
15: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. en word ook superhelper.
7: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
19: Voordeelhaartjes.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
25: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Lijkt me zo lekker als je de saxofoon op deze manier kunt spelen. Dat het uit je tenen komt. Clarence Clemons en Jackson Browne.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, 8:08. Het lunchprogramma aan tafel op deze mooie zonnige dag. Dat is even wat anders dan gisteren. En de week van de 60's, hè, ja, die komt eraan. Volgende week dan is het zover. Allemaal leuke dingen die we ook in aan tafel gaan doen. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar we draaien de hele week de mooiste muziek en halen herinneringen op uit die jaren 60. Zometeen gaan wij het hebben over een reparatiecafé. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Je kunt daar iets laten maken. Misschien een kapotte föhn of een kapot koffiezetapparaat. Het kan daar allemaal gemaakt worden. Dat wisten we al wel. Maar er is nu ook een speelgoedcafé. Dus als je een wiel van je favoriete auto van je kleinkind kapot is, of een arm van een pop of zo, dan moet je even blijven luisteren. Dan kun je vandaag aan de gang gaan. Dit is muziek uit Liverpool.

0: Mooie stemmen. Shanna Spyrou was dat op Radio M Utrecht. Het is 11:45. Heb jij al eens een keer iets naar een reparatiecafé gebracht? Nou, ze duiken in heel veel plaatsen op en je kunt er naartoe met je kapotte föhn of koffiezetapparaat als je er helemaal niet meer uitkomt. Ik heb ook wel eens een keertje wat geprobeerd en dan werd het alleen maar erger. Dus voor mij zou het sowieso heel handig zijn. Maar heel veel spulletjes die worden minder snel weggegooid. En dat zijn goede zaken natuurlijk. In het kader van de Nationale Reparatieweek hebben de repaircafés in Meidrecht en in Abcoude iets unieks bedacht. Het Speelgoed Repair Café. Ik praat erover met Koen Baving. Koen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Heb jij er zelf wel eens gebruik van gemaakt dat je iets daar naartoe brengt om te laten maken?
1: Ja, laatst nog. Ik had als het herfst is, draag ik altijd veel armbandjes.
0: Ja.
1: En er was eentje kapot. Dat is een van mijn favorieten. Dus die heb ik gebracht en die kon meteen gemaakt worden.
0: Wat leuk. Het wordt georganiseerd door een welzijnsorganisatie Samens uit de gemeente De Ronde Venen. Eerst even iets over die reguliere repaircafés. Heb jij enig idee hoe dat ooit ontstaan is eigenlijk?
1: Het is begonnen in ieder geval in onze gemeente, begonnen in Meidrecht door Rob van Tol, dat is onze vrijwilliger, die het nu nog steeds in Meidrecht coördineert. En die is begonnen in Meidrecht. En toen is er in Vinkeveen wat bijgekomen, in Abcoude, Baanbrugge en een paar jaar geleden in De Hoef ook zelfs. Dus nu hebben we er 5 in de hele gemeente. Die allemaal een beetje zelf opereren, ook hun eigen specialisme hebben.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in De Hoef zijn ze heel goed met computers. Maar het gaat nog steeds, is het groeiende.
0: Ja, leuk hoor. Het heeft een behoorlijke vlucht genomen. Wat zegt dat over ons? Zijn we met z'n allen wat groener geworden, denk je?
1: Ik hoop het.
0: Ja, hè? Ja. Minder snel weggooien. Wie zijn die mensen allemaal die dat helpen repareren? Hebben ze inderdaad, net zoals je zegt, allemaal hun eigen specialisme?
1: Ja, dus bij elk repaircafé hebben we verschillende mensen met verschillende specialismen. Dus je hebt altijd een paar mensen die goed zijn met naaien, met verstellen van kleren. Dat wordt ook veel gebracht. We hebben iemand die sieraden kan repareren. We hebben dus in De Hoef mensen die heel slim zijn met computers. Die kunnen daar Linux installeren als je Windows computer niet meer geüpdate wordt.
0: Oh ja, dat is ook handig.
1: En mensen die gewoon heel handig zijn, ja. Het zijn vooral mensen die net met pensioen zijn en nog graag wat willen doen en heel handig zijn. En het leuk vinden om 1 of 2 keer per maand lekker te knutselen aan een stofzuiger of een föhn.
0: En mensen blij te maken.
1: Ja.
0: En dan vandaag speelgoed. Hoe is dat ontstaan? Is dat ook door zo'n expert die dacht van ik ga speelgoed beginnen?
1: Niet eens. Nee, het is deze week de week van de reparatie. En dat is een landelijke week. En we hebben de pech, we hebben 5 repaircafés in de gemeente. Maar geen enkele die deze week is.
0: Oh.
1: Die zijn allemaal in andere weken. Dus we gingen met de coördinatoren van alle repaircafés even bij elkaar zitten. Van wat kunnen we nou doen in deze week? En er was één coördinator van Baanbrugge. Die opperde van, hey, kunnen we iets doen met speelgoed? Want dat is iets wat we wel kunnen repareren. Maar wat eigenlijk heel weinig gebracht wordt.
0: Ja, het is ook nog eens gratis. Met een beetje geluk is het vanmiddag ook al gefixt. Wat komt er zoal aan speelgoed binnen, denk jij?
1: Ik denk veel teddyberen, veel knuffels. Ik heb zelf 2 jonge kinderen en ik weet hoe hardhandig daarmee gespeeld wordt. En hoe vaak die ook kapot gaat en wat een drama dat dan is als dat zo is.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd wat er binnen gaat komen aan speelgoed.
0: Nou ja, dat kan dus allemaal. Wel nog vandaag. Dus als je dit hoort en je denkt van ja, dat wil ik, dan moet je nog wel daarnaartoe. Het is namelijk van 2:30 tot 4:30. Maar tot 4:00 kun je, laat maar zeggen, je spullen komen brengen. Je speelgoed wat kapot is. Dat is dan in de buurtkamer Meidrecht. En ook buurtkamer Abcoude. Ik zal zo meteen het internetadres eventjes noemen. Is dat ook een kwestie van dat je er gewoon op kunt wachten, Koen?
1: Je kan gewoon wachten?
0: Nou, dat als je iets brengt, dat je erop kan wachten dat het gemaakt wordt? Of wordt het weer toegestuurd? Ja. Hoe gaat dat?
1: En vaak kan het meteen al gerepareerd worden. Dus als dat kan, dan kun je gewoon even blijven zitten. Het zijn buurtkamers. Dus we hebben er ook bordspelletjes. Er is koffie, thee, limonade voor kinderen. Dus je kan er gewoon wachten en een spelletje spelen totdat je speelgoed weer gemaakt is. Als het langer duurt, dan hebben we een plek waar we het kunnen stallen. En dan kun je het later bij een volgend regulier repaircafé kun je het gewoon ophalen.
0: Nou, ik vind het een fantastisch initiatief in deze vergroenende wereld, om het maar even zo te zeggen. We gooien tegenwoordig veel te snel iets weg. Alle informatie is te lezen op www.stichtingsamens.nl, hè?
1: Ja, Klopt.
0: Oké, Koen, dankjewel voor je toelichting. En ik wens jou nog een hele leuke middag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi.

De mannen van Tavares op Radio en Utrecht. Mijn volgende plaat is Faith van George Michael. Nou, daar zullen vast wel wat fans zijn. Er komt een bioscoopfilm uit over hem. Op 5 november in de Nederlandse bioscoop. George Michael, de Faith Tour, zo heet het. Eigenlijk is het een concertfilm, hè, met beelden van zijn legendarische Faith Tour uit 1988. Vastgelegd met allemaal bijzondere camera's. En voorafgaand aan het concert wordt er ook nog een korte film uitgezonden. Met zeldzaam archiefmateriaal. En ik heb ook begrepen dat tegelijkertijd er een live album verschijnt met 18 niet eerder uitgebrachte nummers. Dus voor de fans van George Michael, er komen mooie tijden aan, 5 november.

0: Joe Dolan op Radio M Utrecht. Het nieuws komt er zo meteen aan met jou, Casper. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, nog even en je kunt weer...
0: Wat kan je, sorry?
1: Je kan weer...
2: Hamsteren!
1: Hamsteren, inderdaad. Want de problemen bij Albert Heijn lijken opgelost.
0: Ah, dat is fijn. Dat en meer zo meteen.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance.

0: langs.
1: Hey, Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper.
6: De distributiecentra van Albert Heijn draaien vanmiddag weer als normaal. Gisteren was er een cyberdreiging, daardoor ging alles plat, of eigenlijk gebeurde dat maandag. Bij enkele filialen zijn er nog lege schappen. In Overvecht zijn vooral verse producten schaars en raakt ook zuivel op. Op Utrecht Centraal zijn de schappen leeg. Maar er zijn ook filialen waar het allemaal wel meevalt.
7: Ik verbaas me hoeveel er ligt. Mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
6: In Amersfoort is gisteravond laat een man opgepakt bij een flinke politieinval in een huis. Agenten braken de voordeur aan de Potstraat open met een stormram. De arrestatie werd gedaan door een speciaal politieteam dat voortvluchtigen opspoort. De man werd geblinddoekt meegenomen. Waarvoor die werd gezocht is niet bekend. Een foto van de aanhouding kan je vinden in onze app. Veehouders in wolvengebieden krijgen vanaf april geen geld meer na een aanval als ze hun dieren niet goed hebben beschermd. De provincie verhoogt wel de subsidie voor wolfwerende maatregelen naar 3 ton. Bijna alle boeren in het oosten van de provincie kunnen die krijgen, bijvoorbeeld voor rafters. En in Utrecht rijdt ondanks de staking ongeveer 25% van de bussen, vooral ZZP'ers die werken door, omdat zij hun geld per gereden uur krijgen. Buschauffeurs staken om een nieuwe cao. Het gaat niet alleen om meer loon, maar bijvoorbeeld ook om betere arbeidsvoorwaarden voor oudere medewerkers. Dan nog het weer. Droog, weinig wind, 18 graden. Vanavond en vannacht helder en 9. Morgen schijnt de zon flink en wordt het 19 graden.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: tafel.
1: Goedemiddag, 7:07. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel op Radio M Utrecht natuurlijk. Volgende week, de week van de 60's. En sowieso vind ik het al feestelijk, omdat mijn lieve collega Robert-Jan Boy weer de hele week te horen is in dit lekkere lunchprogramma. Want hij gaat ook naar plekken die er toe deden in die tijd. Zo gaat hij het aanstaande maandag hebben over het Hammond-orgel. Was heel populair in de jaren 60. Het was eigenlijk een thuisorgel voor psalmen en voor popmuziek. En hij gaat naar Zeist voor een bezoek aan een enthousiaste muzikant van de Hammond Orgelclub. En dat schijnt dan weer een jonge gozer te zijn van in de 30 of zo. Ja, dat Hammond Orgel, dat was wel heel erg populair. En hij gaat het ook hebben over het EK zwemmen in 1966. Dat was nota bene in onze stad Utrecht. Het werd namelijk gehouden in zwembad Den Hommel. Dat ligt in Utrecht-West. En het was een EK voor meerdere leeftijdscategorieën. Ada Kok deed mee, die ken je misschien nog wel, Ada Kok. Dus Robert-Jan ook volgende week lekker de hele week te horen hier in het lunchprogramma Aan Tafel in het kader van de Week van de 60's. Dan, zometeen, na de volgende plaat, gaan wij het spelletje weer doen. De stem van M. En misschien maak jij kans op onze portable radio.

0: helemaal niet onder de indruk. Deze Shania Twain. Het is 1:15.
1: De stem van M.
0: Ja, dat leuke spelletje om zo makkelijk mee te doen, hè. Wij zijn weer op zoek naar de stem van een bekende Nederlander. Mocht je hem weten, het is een hem, dan mag je dat gaan doormailen naar mij. stemvanm@rtvutrecht.nl. En als je een gokje wil wagen, natuurlijk altijd hartstikke welkom. Dus luister goed, want dit is de opgave.
2: Dat mag je eigenlijk nooit vragen.
1: De stem van M.
0: Wie is deze man? Mocht je het weten, stuur dan meteen een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En daarmee maak je kans op de Portable Radio. Die gaat er morgen uit, hè, aan het einde van Aan Tafel. Het weerbericht komt er zo aan. Naar Jerry.

0: van Liverpool, hè. En ook van Leenhuizer, hè. Ook niet te vergeten. Het is 1:15. Oh, wacht even, deze. Ik had even een verkeerde instart, maar goh, dat kan wel eens gebeuren.
1: Vond ik ook wel leuk, hoor.
0: Ja, vond je het een leuke? Ja. Ik ga hem zo helemaal draaien voor jou.
1: Fijn, ja.
0: Margot, vandaag woensdag 14 oktober. Het is ander weer dan gisteren, hè?
1: Ja, het is ander weer, want we zijn fris gestart en we hebben de zon erbij. Ik vind dat lekker, hoor, na zo'n frisse start. In de beeld was het vanmorgen een graadje of 6. Maar met die zon erbij en een zwak windje uit een zuidwestelijke richting zijn de temperaturen natuurlijk aan het oplopen. Ja. Het voelt heel anders aan als gisteren, want gisteren hadden we ook vrij hoge temperaturen. Zelfs een enkele twintiger in Cabau. Maar dat was natuurlijk ook met bewolking. En af en toe wat regen. En vandaag krijgen we de zon erbij. Ja. 15 graden is het op dit moment in IJsselstein en 17,7 in Werkhoven. En ik denk dat we vanmiddag naar zo'n 18, 19 graden gaan. Dus op de thermometer iets lagere temperaturen, maar voor het gevoel en voor ons humeur is het allemaal wat hoger.
0: Nou, en als je kijkt naar die kleuren, ik kijk nu even naar buiten, het ziet er fantastisch mooi uit, hè?
1: Het ziet er fantastisch uit en de komende dagen, je zult nu echt merken, vooral vanaf het weekend als de temperaturen ook wat lager uitkomen met naar oosten draaiende winden, dat die verkleuring dan wat sneller gaat. Zeker als we wat koudere nachtjes gaan krijgen, maar voorlopig nog niet, want vanavond en vannacht is het wel vrij helder, maar blijft het nog relatief zacht, 8, 9 graden. En morgen wordt het misschien wel 19 graden, dus iets hoger dan vandaag. En dat heeft te maken met de zuidelijke wind. En we krijgen nog zo'n dag met flink wat zon, dus dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Maar dan begint het te veranderen. Op vrijdag beginnen we nog droog met een klein beetje zon, maar in de middag komt er een koufront met een beetje regen langs, een beetje. Niet genoeg, want we hebben natuurlijk nog steeds een droogte, een neerslagtekort. Maar achter die regenzone draait de wind van de zachte zuidwesthoek naar de noordwesthoek. Ja, dan begrijp je het al. Dan komt er langzaam wat frissere lucht onze kant binnen. Dus zaterdag, als de wind uit het noorden draait, dan wordt het overdag niet warmer dan 14, 15 graden. Maar het weer ziet er wel lekker uit, hoor. Met zon, met stapelwolken die lekker opbollen. Er kan een enkele bui vallen en dan dat windje erbij uit het noorden. En na een frisse nacht met 5 graden op zondag zien we wat meer bewolking, maar ik denk wel dat het nog droog blijft. De wind waait dan uit het noordoosten en dan zien we de temperaturen niet hoger dan 12 of 13 graden komen. Dus dat scheelt een jas. Dus wat dat betreft gaan we echt nog 2 dagen tegemoet met temperaturen boven normaal. En daarna vanaf het weekend zakken we een beetje rond normaal. Ja. De zon die doet het prima. En volgende week met die oostelijke windjes zien we wat frissere nachtjes, maar nog geen nachtvorst en overdag 14, 15 graden. En ja, die hoge drukgebieden die blijven maar in de buurt liggen. Dus er valt af en toe eens een keer een bui, maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.
0: Zo is het maar net. Maar goed, dan heb je het al bijna over eind oktober waar je over praat.
1: Precies,
0: dus dan mag het ook wel eens een keertje naar beneden gaan met die temperatuur.
1: Het mag ook een keertje naar beneden gaan en het mag ook wel wat regenen, maar dat zie ik voorlopig nog niet in aantocht komen.
0: Oké, goed. Margot, dankjewel voor nu en wij horen jou heel graag vanavond weer, hè.
1: Gaan we doen. Dag Connie.
0: Dank je. Hoi hoi.

Mooie geluid uit de jaren 80. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Nou, we gaan het straks hebben over, misschien een beetje toepasselijk, over Donald Trump, Geert Wilders, Thierry Baudet, Vladimir Poetin. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ze worden bestempeld als populistische leiders. Het populisme is bezig aan een opmars, dat lezen we overal. En wat moeten we daar nou mee? Komen we er ooit weer van af? Het zijn allemaal vragen die Bas Erlings, oud-campagnestrateeg, kan beantwoorden in zijn theatervoorstelling die ook in onze regio te zien is. Geef mij nu je angst. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eet smakelijk.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere levering van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en per productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Dat blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang in Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOD onderzocht. De slachtoffers waren vrouwen die in de oorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. Enkele jaren na de oorlog werden ze gehoord in het kader van een parlementaire enquête, maar hun getuigenissen verdwenen in een la en kwamen nooit in het eindrapport. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met de dieren. Dat gaat over 2 jaar in. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Volgens het dolfinarium betekent het fokverbod langdurige anticonceptie of dat mannetjes en vrouwtjes gescheiden moeten worden. Dit zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Het weer, het is overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 2:01 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws.
11: Er is vannacht ingebroken in Wilnis bij een brandweerkazerne. De inbreker stikte een ruit in en nam een gereedschap mee. Agenten in kogelwerende vesten zijn gisteravond een woning in Amersfoort binnengevallen. Een man werd geblinddoekt naar buiten gebracht. Waar hij van verdacht is, is niet bekend. En boeren met koeien, schapen en geiten in wolvengebieden krijgen vanaf april geen schadevergoeding meer als zij hun dieren niet goed beschermen.
10: Oké, dankjewel. Straks meer.
11: Zeker.
10: Kijken wij nog even naar de files op de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar staat 19 minuten vertraging door een geschaarde auto met aanhanger. De weg is daar dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. Muziek komt eraan van Jimmy James en de Vagabonds.
12: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
16: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
17: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Goedemiddag, Jimmy James en de Vagabonds op Radio M Utrecht. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Nou, we beginnen meteen maar met een vraag. Wat hebben Donald Trump, Geert Wilders, Thierry Baudet en Vladimir Poetin met elkaar gemeen? Nou, dat ze worden bestempeld als populistische leiders. Het populisme is bezig aan een opmars, kunnen we overal lezen. En wat moeten we ermee? Komen we er ooit weer vanaf? En wat kun je zelf doen? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Het zijn ook vragen die Bas Erlings, oud-campagnestrateeg van de VVD, allemaal kan beantwoorden in zijn theatervoorstelling die ook in onze regio te zien is. Geef mij je angst. Bas, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Waarom is dit liedje van André Hazes de basis van jouw theatervoorstelling?
2: Nou, dat is een beetje samenvat wat populisten eigenlijk ook zeggen. Geef mij je angst en ik geef je de hoop voor terug.
0: Ja.
2: En volgens mij moet het zijn, geef mij je angst en ik geef je de oplossingen voor terug. Mm-hmm. Maar die vond ik wel heel passend.
0: Ja, zo heet het ook. Waarom wilde je deze voorstelling maken?
2: Omdat ik me zorgen maak. Zorgen maak over dat inderdaad het populisme, dus de politiek van boosheid en van wraak en van woede en angst, dat die heel snel groter aan het worden is. Mm-hmm. En dat we in heel veel landen op de wereld en ook de landen om ons heen zien dat dat altijd op dezelfde manier zich ontwikkelt. Altijd tot dezelfde conclusies leidt en een land nooit beter maakt, maar wel heel veel kapot maakt. En dat wil ik aan mensen laten zien, dat gevoel dat je krijgt als je momenteel naar het journaal kijkt, die pijn in je buik, dat daar actief op wordt ingespeeld. Welke principes erachter zitten. En vooral ook wat we allemaal zelf kunnen doen in onze eigen kleine omgeving om dat tegen te gaan en te zorgen dat mensen niet boos en teleurgesteld afhaken.
0: Ja, nou is, jij zegt, de overeenkomst tussen al deze populistische leiders is dat ze eigenlijk allemaal een keer flink zijn afgewezen.
2: Ja.
0: Zowel Nederland als wereldwijd.
2: Dat is iets heel raars, hè? En er is ook een studie die dat laat zien hoe dat werkt, van Kirk J. Schneider. En die laat eigenlijk zien dat als je afgewezen wordt, als je uit een groep gezet wordt, of als het niet lukt in je leven en de rest geeft jou het gevoel dat jij het gedaan hebt, dat mensen dan heel snel heel boos en radicaal kunnen worden. Het is een beetje als wanneer je in een vriendengroepje ruzie hebt, iemand wordt eruit gezet, die zal nooit zeggen, nou, ik vond jullie vroeger een 9 en nu een 7,6. Die zal altijd zeggen, ja, jullie zijn vreselijk. Of een collega die op een vervelende manier vertrekt bij een bedrijf, die wordt meteen heel radicaal. En dat gebeurt mensen ook. Ik heb het zelf gezien tijdens de campagne bijvoorbeeld rond corona. Dan zag ik ene keer mensen op het podium staan die zeggen, ik heb toch wel vragen rond corona. En letterlijk 3 weken later stonden ze op een podium te schreeuwen dat Rutte dood moest.
0: Ja.
2: En zo snel gaat dat. En je ziet eigenlijk bij al die leiders, zie je dat ze op een belangrijk moment er niet bij mochten horen, eruit gezet zijn en boos en teleurgesteld voor zichzelf zijn begonnen.
0: Maar dat hoeft toch niet altijd? Je zou toch ook wel bij jezelf even kunnen nagaan van hoe kan ik hier wat realistischer en wat rustiger op reageren?
2: Zeker. Ik denk wel dat sommige mensen er ook nog meer aanleg voor hebben om dan heel boos te worden en radicaal te worden. Maar ik denk dat we allemaal wel een beetje gevoelig ervoor zijn. Dat die voorbeelden die ik net beschrijf, dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. En daar waarschijnlijk ook allemaal zelf ook wel eens iets te boos geworden zijn. Ja. Als het even niet onze kant op rolde.
0: Ja. Jouw theatershow heet Geef mij je angst. Wat doe jij op het podium? Want je vertelde net tegen mij tijdens de plaat 1,5 uur. Je staat in je eentje op het podium met allemaal blokken. Wat kun je daarover vertellen?
2: In een heel decor. Wat ik eigenlijk wat ik doe samen met de zaal maak ik eigenlijk een reis. Daardoor laat ik mensen voelen en zien wat er eigenlijk gebeurt. Waardoor mensen eigenlijk boos afhaken en teleurgesteld raken. En op populistische leiders gaan stemmen. Waarom dat helemaal niet raar is. Waarom dat vooral heel menselijk is. Dat ons hoofd nou eenmaal zo gebouwd is. Om dat heel makkelijk te laten gebeuren. Maar ook hoe de mensen die dat zelf nog niet zijn, hoe ze daar onbewust zelf ook aan bijdragen dat dat gebeurt.
0: Hoe dragen ze daaraan bij dan?
2: Nou, eigenlijk wat ik net al zei. Kijk, als je afgewezen voelt, of wat je bijvoorbeeld bij heel veel mensen in het leven, we zitten in een tijdsvlak. Ik kom zelf uit zo'n gezin. Sinds de Tweede Wereldoorlog zie je dat mijn opa en oma, mijn ouders waren altijd bezig met iets opbouwen. Stap voor stap werd alles beter.
0: Mm-hmm.
2: En je kon een autootje kopen en een huisje. En je kon eens op vakantie. En ik zie dat bij mijn ouders ook nog steeds. En dat is tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend. Je ziet dat een heel groot gedeelte van de mensen dat gevoel kwijt is. Dat het beste nog voor ze ligt in plaats van achter ze. En dat hun kinderen het nog beter gaan krijgen dan zij het hebben. En dat heb ik geleerd in alle landen waar ik onderzoek gedaan heb. Dat het dan omslaat. En als dan de huidige politiek of de mensen met wie het wel heel goed gaat, jou het gevoel geven, ja, jij bent hier de sukkel, de koopkrachtplaatjes zijn goed, jij hoort er niet bij, het is jouw eigen schuld dat het niet lukt. Dan zie je dus dat mensen heel snel, en ik laat op het podium zien hoe dat precies gaat, hoe mensen dan heel snel kunnen afhaken en naar een boze leider toe gaan die zegt, het ligt niet aan jou, het ligt aan hen, kom maar bij mij, ik ga voor je strijden.
0: Ja.
2: En Maar onbewust doen we dat allemaal zelf. Dus ook stralen we ook uit dat het goed met ons gaat. Of zeggen we tegen mensen, nou zet gewoon je schouders eronder. En zo makkelijk is het helemaal niet.
0: Maar jij zoekt in de voorstelling en ook in het leven waarschijnlijk naar een oplossing. Nou, voor alle luisteraars van Radio en Utrecht die ook zoiets hebben van ja, dat populisme, jeetje, hoe kunnen wij er iets aan doen? Hoe kun je bij jezelf nagaan wat je eraan kan doen?
2: Ja, en dat begint er mee dat we ophouden met de schuld aan de politiek geven. Natuurlijk, dat gaat allemaal niet lekker. Maar dat is te makkelijk, of dat we boos zijn op populisten. Maar dat we dus.
0: Dat maakt je ook een beetje een zuur mens, hoor, vind ik, als ik zo vrij mag zijn.
2: Zeker.
0: Je mag best wel een beetje boos zijn, maar houd het een beetje netjes.
2: Zeker. En maar het is vooral belangrijk dat we naar onszelf kijken. Van oké, maar zijn we niet onbewust. Staan we zelf ook niet aan de goede kant. En laten we mensen die dat vertrouwen wel kwijt zijn, laten we die ook niet in een schop gaar koken. Of zijn we elke keer aan mensen aan het uitleggen dat het zo echt niet zit qua de feiten dat ze het fout hebben. Wat doen we zelf nou om die kloof te dichten en mensen niet meer het gevoel te geven dat ze moeten afhaken omdat ze er niet bij horen.
0: Heb je daar dan voorbeelden?
2: Een
0: abstract.
2: Ik heb zelf iets heel heftigs meegemaakt een tijdje geleden. Ik was in een talkshow, had ik wat gezegd over Forum voor Democratie. Nou, dat heb ik geweten. En ik had ook echt iemand die ik kende, die persoonlijk bij mij thuis geweest was meerdere keren. Met mijn kinderen had rondgelopen, die mij ging bedreigen via de app.
0: Oh.
2: En wat heb ik toen gedaan? Toen werd ik dus niet wat we onszelf hebben aangeleerd. Iemand anders denkt, we gooien hem van onze Instagram af en we worden boos terug. Heb ik teruggeappt met, oké, ik snap dat je boos bent. Fijn dat je me gewoon even appt. Ik schrik natuurlijk wel van je laatste zin. Maar ik ken je goed genoeg om te weten, als jij me dit appt, dan maak je echt zorgen. Maar ik denk ook dat je mij goed genoeg kent, dat als ik dit zeg, dat ik er goede redenen voor heb. Moeten wij niet eens even gaan praten samen.
0: En dat hebben jullie gedaan, toch?
2: En ja, er zijn meerdere keren nu samen de kroeg in geweest. En we snappen elkaar heel goed. Ook al zijn we het niet met elkaar eens. Maar daar begint het wel mee. Dat we als mensen anders denken. Dat we uit die reflex komen met, mensen zijn fout, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Maar dat we nieuwsgierig gaan zijn naar die ander. En waarom iemand bijvoorbeeld op Forum voor Democratie gaat stemmen. Wat er eigenlijk gebeurt. Om die persoon misschien best een punt heeft. En hoe we iemand kunnen helpen om ervoor te zorgen dat het niet meer nodig is.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, je richt je niet tegen mensen die populistisch stemmen, toch?
2: Helemaal niet. Ik leg juist uit hoe dat heel menselijk is om dat te doen. Maar ook dat we met z'n allen een taak hebben om ervoor te zorgen dat het niet meer nodig is.
0: Nou, wil ik niet heel negatief overkomen, want ik vind mezelf best positief qua aard. Ja. Maar hoe moeten wij nou ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt? Terwijl het grote voorbeeld op de televisie in Den Haag ze zo ontzettend het verkeerde voorbeeld geven. Als een leraar in de klas die zegt, je mag niet vloeken tegen zijn kinderen en zelfs staat te voeteren.
2: En dat is natuurlijk echt een heel groot probleem. Maar dat kunnen we allemaal maar heel beperkt veranderen. Het is ook heel makkelijk om achterover te gaan zitten en te denken, in Den Haag maken ze er een puinhoop van. Dan hoef ik ook niks te doen. Het gaat er juist om dat we allemaal in ons eigen kleine kringetje. Zelf ook heel veel kunnen doen om mensen er wel bij te trekken, er wel bij te houden of er weer bij te sleuren. Maar in ieder geval niet meer het gevoel te geven dat ze de vijand zijn en dat ze moeten strijden voor hun plekje. Want daar begint het wel allemaal mee. Ja. Dat is natuurlijk wat populistisch leider altijd doet, is een vijand kiezen en zeggen, het ligt niet aan jou, het ligt aan hen, zullen we met z'n allen te strijden trekken.
0: Ja, het zou mooi zijn als we dat kunnen doorgronden, hè? Dat je ziet dat het ook een trucje zou kunnen zijn.
2: Ja, en daar help ik in de theatershow bij, om dat te zien en dan vervolgens met elkaar te kijken, wat kunnen we nou zelf doen.
0: Hoe is het voor jou? Want je bent campagnestrateeg geweest. Je doet heel veel op dit gebied. Hoe is het voor jou om eentje op het podium te staan? Met de mensen vol, met een zaal vol mensen die van alles nog wat denken en stemmen?
2: Ja, dat is heel erg bijzonder om te mogen doen. Het voelt ook heel eervol en een hele verantwoordelijkheid om dat te mogen doen. Ik heb er nu één gedaan en het was ook even. Het was hard werken. Ik doe heel veel, vaak lezing in het land natuurlijk. En dan hou je gewoon een verhaal. Maar dit is met een heel decor en een choreografie. En ik moet op plekken staan en ik moet met blokken sjouwen. Het is ontzettend leuk.
0: Ja.
2: Maar ja, het is eigenlijk vooral heel bijzonder.
0: Oké, wij laten dit even betijen, Bas, door een muziek. Daarna praten wij door. Zou dat populisme ook, zoals alles in het leven, een golfbeweging kunnen zijn? En gaan we misschien de goede kant weer uit? Dat hoor je zo meteen.

0: op Radio M Utrecht. 13:50, het lunchprogramma aan tafel. Ik heb aan tafel Bas Erlings. Hij staat in het theater met de voorstelling Geef mij je angst. Het gaat over populisme. Eigenlijk wat je er zelf aan of tegen kunt doen. Dat is nogal een belangrijk iets. Je hebt er eentje gespeeld. Je gaat ook bij ons in de provincie spelen. Ik ga zo meteen de data noemen. Nog even voor de mensen die net inhaken. Voor wie is deze voorstelling?
1: Het is eigenlijk voor iedereen die naar het nieuws kijkt 's avonds met pijn in zijn buik en denkt, wat is er aan het gebeuren in de wereld? Waar rollen we met z'n allen heen? En wat ik in de show doe is dat afpellen, dat laten zien welke principes erachter zitten, wat er aan het gebeuren is, in welke vicieuze cirkel we eigenlijk terecht zijn gekomen en wat we allemaal zelf kunnen doen om die te doorbreken.
0: En hoe zijn we erin beland eigenlijk, dit populisme?
1: Ja, er zijn natuurlijk veel aanleidingen voor, maar er is een heel interessant boek. Een Nederlands boek van een tijdje geleden, dat heette Diplomademocratie. En wat hij eigenlijk laat zien is dat waar je vroeger inherente verzuiling had, hè, als je een bepaalde, de ene godsdienst had of de andere, zat je op andere scholen, andere banen, andere clubjes, andere wijken, ontmoette je elkaar bijna niet. En nu is dat opleidingsniveau geworden. Je hebt 1/3 is theoretisch opgeleid, 2/3 is praktisch opgeleid. En die theoretisch opgeleide hebben eigenlijk alle bestuurlijke banen in Nederland in handen. Of het nou gemeenteraad is of landelijk. En die bepalen eigenlijk alles. Maar die hebben hele andere zorgen, andere dromen dan die 2/3. En die spreken ook nog eens een andere taal, dat snapt elkaar niet meer. Dus dat begint ontzettend uiteen te lopen. Die 2/3 begint eigenlijk steeds bozer te worden op die 1/3. En die 1/3 gaat maar door met waar ze mee bezig zijn. Dus snapt maar niet dat die 2/3 hen niet snapt.
0: En je zegt ook dat 1/3, dat zijn de mensen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, die hebben wel allemaal gestudeerd.
1: Allemaal.
0: Maar vroeger was dat anders?
1: Dat was vroeger minder. Maar waar het vooral minder was, was op lokaal niveau.
0: Wethouders en zo.
1: Ja, wethouders was vroeger 7% had gestudeerd. Dat is nu 82, geloof ik.
0: Ja.
1: En dus dat is echt helemaal omgekeerd. En mensen, de praktisch opgeleide mensen komen er ook bijna niet meer doorheen. Als je naar een inspraakavond gaat, zodat je het ergens niet meer oneens bent, moet je eerst door dikke pakken ambtelijke taalgeschreven papier heen werken.
0: Ja.
1: En hebben ze die avond ook nog zo vormgegeven dat je toch je zin niet krijgt aan het eind. Het is ook niet raar dat mensen aan het afhaken zijn, maar we moeten die kloof wel gaan dichten met elkaar.
0: Ja. Jij zegt van, ik wil eigenlijk de mensen in de zaal een beetje handvatten geven van hoe kun je zelf op klein niveau dat populisme tegengaan.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld als je op een verjaardag zit en er zit een oom te zeggen dat alle buitenlanders
1: die oom dat het 3-bier iets te fanatiek wordt. En wat ga je dan doen? Ga je dan boos worden? Ga je uitleggen waarom hij ongelijk heeft? Of ga je, nou, dan ga ik natuurlijk in het theaterprogramma verder uitwerken.
0: Terwijl er ook mensen zijn die dat ook vinden natuurlijk. Hè? En die mogen er ook zijn met
1: absoluut,
0: hun mening.
1: Ja. Absoluut, maar wat niet werkt is om die mensen uit te gaan leggen waarom ze ongelijk hebben. Wanneer jij denkt van oké, ik ben nu aan het nuanceren en ik leg die persoon uit waarom het niet klopt, wordt die ander alleen maar, zie je wel, mijn mening doet er weer niet toe en ik word weer niet serieus genomen hier.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat soort dingen met elkaar doorbreken.
0: Ja. Bijzonder. Je speelt door het hele land.
1: Ja.
0: Ook bij ons in de provincie. Weliswaar volgend jaar pas, maar dat geeft niet. 5 februari te zien in Theater De Flint in Amersfoort. 26 februari in Vigie in Zeist.
1: Daar gaat het gebeuren.
0: Daar gaat het gebeuren, maar noem even de site waar alle data op staan.
1: Als je gewoon kijkt op baserlings.nl, dan vind je daar alle data, kaartverkooppunten. Daar staat het allemaal op.
0: Oké, okay. Moet je vanavond ook, of mag je vanavond ook spelen?
1: Nee, volgende week weer.
0: Volgende week weer?
1: Ja.
0: Nou goed, ik vond het heel leuk hier aan tafel te hebben. Dankjewel daarvoor, Bas.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Zometeen, na het nieuws van 14:30, spelen wij de tweede ronde van de Stem van M. Eerst het nieuws. Wat zit erin zometeen, Casper?
1: Ja, er wordt gestaakt in het OV, maar toch rijden er bussen en trams. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek deze winter het pure noorden met Voigt Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigttravel.nl.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. voigttravel.nl.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Goedemiddag, het is 14:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper.
1: Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer in Vilnis. De inbreker stikte vannacht een ruit in en namen gereedschap mee. De brandweer noemt het LAF en ASO. In Utrechtse brandweerpoften is nu 11 keer ingebroken dit jaar. In Utrecht rijdt, ondanks de staking, ongeveer een kwart van de bussen. Vooral ZZP'ers zijn aan het werk, want die zijn afhankelijk van de uren die ze rijden. Ook zijn er chauffeurs die het nog te vroeg vinden om te staken. Maar deze chauffeur, die doet wel mee.
7: Wat de publieke opinie vaak is dat wij staken voor het geld. Een hoge loon. Nou, dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd. Het doet gewoon heel veel afbraak aan onze CAO. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En dat, op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan, moeten wij staken.
1: Welke bussen en trams wel of niet rijden kan je vinden in onze app. Een onderzoeker van het UMC Utrecht krijgt 3,5 ton euro voor onderzoek naar ziekte waarbij eten niet goed wordt omgezet in energie. De onderzoeker test welke aanpassingen in het DNA nodig zijn om genetische fouten

0: morgen dan schijnt flink de zon en wordt het 19 graden.
1: Dankjewel, Casper.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
3: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Voordeelhuidjes.nl. Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Voordeelhuidjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhuidjes.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ze waren zo beroemd in de jaren 60 in Amerika met hun eigen televisieshow The Monkees. En volgende week dan is het zover. Hè? Dan gaan wij naar de week van de 60's. En dat wordt toch weer een leuke week met allemaal mooie muziek. En ook Robert-Jan die is terug op het honk van aan tafel. Hij gaat elke dag op pad om te kijken van waar zat toch dat gevoel van de jaren 60. Zo gaat hij woensdag naar Everdingen om te praten met het echtpaar Sanders. Onlangs waren ze 60 jaar getrouwd. Meer dus dan over de liefde in de jaren 60. En hij gaat ook praten met een vrachtwagenchauffeur in de jaren 60. Dat waren hele andere tijden. Bertus Brouwer bijvoorbeeld uit Woudenberg, die weet er alles van. Dat was nog niet dat gelikte. Andere vrachtwagens, verre ritten, geen navigatie. Je kon nog eens wat makkelijk een gehaktstaaf uit de muur trekken zonder dat er een teller doorliep en zo. Andere tijden, volgende week in de 60's.
1: Aan tafel.

0: vrij uniek, hè? Dat er een liedje van Django Wagner, dat daar geen accordeon in zit. Hij heeft het een keertje uitgelegd in Aan Tafel. Het gaat over een Zuid-Amerikaanse dans. Het is bijna 2:50.
1: De stem van M.
0: Nou, er wordt wel heel leuk gereageerd op dit spel altijd, hoor. Ook heel veel pogingen. Je mag natuurlijk ook gewoon een gokje wagen. Het werkt als volgt. Ik laat zo de stem horen van een bekende Nederlander. En als je het weet, dan mag je dat meteen gaan doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dan maak je kans op onze portable radio. Morgen mag ik die weer aan iemand gaan weggeven. Misschien ben jij het wel. Vis ik jou morgen uit die hoge hoed. Goed luisteren. Want dit is de opgave.
2: Kinderen mogen inderdaad alles vragen.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is deze man toch? Misschien herken je hem wel. Mail hem maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Was toch eigenlijk hartstikke leuk, hè, die dames. De Dots, de Dolly Dots. Op Radio M Utrecht. Zometeen dan gaan wij het even hebben over de dagvraag. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes neemt de vernieling van afvalbakken en de hoeveelheid zwerfafval toe. Dat ziet de gemeente Utrecht. 1,3 miljoen euro per jaar zijn ze kwijt aan het opruimen daarvan. Wat vind jij ervan? Wat merk jij van zwerfafval en opengebroken vuilnisbakken? Laat je mening even achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of via de app van RTV Utrecht. We praten er zo meteen verder over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
1: Right.

0: is ze ook gelukt. Hè. Ze hebben daarna inderdaad op de cover van een Rolling Stone gestaan. Ik vind het zo leuk dat zinnetje. Ik koop wat extra exemplaren voor mijn moeder. Ik heb een keertje Edwin in de Hitkrant gestaan. Ja. Dan had ik een of andere quiz had ik meegedaan. En toen kwam ik in de Hitkrant te staan. Dan moest ik ook meer kopen voor de familie. Zo gaat dat dan.
1: Ja. Ik heb ook een keer in een gids gestaan. Ja, die ligt ook nog steeds thuis.
0: Echt waar?
1: Ik ben nooit meer weg.
0: Leuk is dat toch, hè? Ja. Wij gaan even naar de dagvraag. Het gaat over zwerfafval. Luister maar.
2: In Utrecht ligt veel meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt aan schoonmaakkosten.
0: Ja, er wordt op gereageerd. Marja die zegt, ja, wij hebben van die ondergrondse containers en zwerfafval komt meestal van de jongeren die in de avond eten bestellen op de parkeerplaatsen en daar de troep achterlaten. Hier zijn juist veel mensen die er geld in zien om die lege blikjes te zoeken en in te leveren. Harm die zegt, ja, makkelijk, statiegeld is dus veel te laag. Maak het hoger en dan is het opgelost. Gerda die zegt, het is per wijk verschillend, maar er lopen veel vrijwilligers die het

0: Vrouw iedere week weer opruimen. En ook kinderen die werken actief mee. Dat is dan weer hartstikke positief natuurlijk. En Peet die zegt, ja, dat fenomeen komt hier ook steeds meer op bij ons in Vollenhoven. Dan zie je bijvoorbeeld naar het bloemencorso allemaal kinderen met vuilniszakken onder de tribunes doorkruipen. En dat ruimt wel lekker op. Hoe is het bij jou in de buurt?
1: Ja, nou, bij mij is dat ook regelmatig hoor. Dat prachtige afvalbakken. Maar ja, mensen zijn soms te lui om het erin te gooien. Hè? Ja. Dan zetten ze het ernaast. Het wordt dan weer opengekrapt door een kat bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of een ander beest.
0: Ja.
1: En ook grof vuil, hè, wat tegenwoordig mensen gewoon bij de bak zetten.
0: Ja,
1: dat wordt vanzelf meegenomen.
0: Dat is van alle dagen, dat ze hele matrassen bij de kliko neerzetten.
1: Een hele bank pas. Ik denk, ja, best nog een mooie bank eigenlijk. Maar ja, dan was al een buitje overheen gegaan. Ja. Maar dat is dus bij ons in de regio, in mijn buurt is het ook zo, ja.
0: Ja, precies. Nou, laat het even weten. Dan kunnen we daar vanavond in Utrecht Komt Thuis over doorpraten. Dus even via de Facebookpagina van Radio M Utrecht of via de app van RTV Utrecht. De 60's, wat ga jij volgende week doen eigenlijk,
1: Edwin?
0: Volgende week,
1: dan hebben wij sowieso natuurlijk Studio 60's tussen 2 en 3... met dan nog wat meer vergeten hits die we af gaan stoffen. In de ochtend doe ik gewoon een Nederlandse lied. Ook de Engelstalige liedjes uit de jaren 60 erbij. En dan vrijdags hebben we de top 100 van 1966. Je kan niet echt stemmen op die lijst, want die staat al vast, hè. Gewoon zoals toen verkocht werden, de plaatjes. Maar je mag wel nog even een leuk liedje eruit halen met een mooi verhaal erbij.
0: Dan gaan wij die verhalen weer vertellen.
1: Zo is het. Ja. En dan maak je nog kans op een mooie mok, hè.
0: Ja.
1: Een mooie 60's mok voor bij de koffie. En dan vrijdagavond, dat is dan de laatste avond, dan hebben we ook nog een soort afsluiting met de swingende 60's. Dat ga ik nog doen. Dus.
0: In de avond presenteer je dat?
1: Dat is maar alleen vrijdags. Hè?
0: Okay.
1: Dus dan hebben we ook nog een mooie slotavond.
0: Volgende week dus de 60's.
1: En jij?
0: Ik ga leuke gasten ontvangen. En Robert Jan, die gaat naar bijzondere plekken die er toe deden in de jaren 60. Ik ga het hebben over de opkomst van de Beatles. Ik ga het hebben over luchtvaart in de 60's. Die Concorde die kwam toen een beetje op. Die jaren later weer naar beneden stortte weliswaar. Ja. Dus van alles en nog wat.
1: Ja. Ja. De Beatles overigens volgende week in Studio 60's ook bijzondere opnames. Dus daar doen we het ook nog bij. Nou, het kan niet op. We hebben veel te weinig tijd als ik het zo allemaal hoor.
0: Nou.
1: Zo meteen ook al even lekker voorproeven. Een uurtje met de jaren 60. Ik ga hiermee beginnen zo meteen. Ja, dat zijn al die dansjes uit de jaren 60 die hierin voorkomen. De Twist onder meer, de Mashed Potato. De Contours zijn dat. Ik heb hier ook weer een oude krant. Als je 50 jaar getrouwd was in de jaren 60, dan haalde je de krant, hè?
0: Dan zat je ook met je hele adres kreeg je in de krant.
1: Ja, staat hier ook inderdaad. En het gaat hier om Antonius en Antonia. Die 50 jaar getrouwd zijn. Ik zal meteen even vertellen waar ze woonden. De eerste paal die geslagen was in Kanaaleiland. Dat is toen nog een hele nieuwe wijk.
0: Ja.
1: Drie flatgebouwen die gebouwd zouden gaan worden. Nou, zometeen meer daarover. En ook nog Justin Hayward, die vandaag 80 jaar geworden is, van Hoodoos. In Kanaaleiland, dat is toen nog een hele nieuwe wijk.
0: Ja.
1: Drie flatgebouwen die gebouwd zouden gaan worden. Nou, zometeen meer daarover. En ook nog Justin Hayward, die vandaag 80 jaar geworden is, van Hoodoos. In Kanaaleiland, dat is toen nog een hele nieuwe wijk.
0: Ja.
1: Drie flatgebouwen die gebouwd zouden gaan worden. Nou, zometeen meer daarover. En ook nog Justin Hayward, die vandaag 80 jaar geworden is, van Hoodoos.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De generatie na mij, ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg, dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld.

0: geld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Hart van Maarsen.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
5: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
7: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.
5: Radio M Utrecht.
9: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Zanger Billy Gordon die had nauwelijks een microfoon nodig. Als je hem zo hoort schreeuwen bijna. Hè? Uit zijn tenen kwam het. Motown-baas Berry Gordy die schreef het oorspronkelijk eigenlijk voor The Temptations. Maar toen die groep er niet was, namen de Contours het op in de studio in Detroit, die toevallig aanwezig waren. Overigens is het ook door een heleboel anderen gezongen, waaronder The Tremolos. Daar heb ik ook een stukje van gevonden. Gaat hij zo.
1: But now I'm back to let you know that I can really shake them down.
0: De Tremolos die hadden er vooral in Engeland weer een groot succes mee.
2: Studio 60's.
0: Goedemiddag, nog maar 3 nachtjes en dan zijn we zelfs 7 dagen lang in dit tijdperk. Van 's morgens vroeg tot het begin van de avond. Ruim 12 uur per dag dus, de jaren 60. Dit is eigenlijk maar een klein uurtje, maar je komt al helemaal in de stemming. We hebben trouwens nog zo'n krachtig stemgeluid klaarstaan voor dit uurtje, want ook de Swinging Blue Jeans zijn van de partij.
1: The hippie, hippie shine.
0: En ook wat zachter dit fluwelen geluid dan weer, deze boodschap van de Bee Gees. En daarna staan we even stil vandaag bij de 80ste verjaardag van Justin Hayward. En ook de 100ste geboortedag van Willy Alberti. En we duiken ook nog even in de krant. En dat is ook een jubileum. 50 jaar getrouwd in de jaren 60. Ja, daar stond je gewoon in het Utrechts Nieuwsblad. Ik ben Edwin. Welkom terug in die tijd.

0: Ursula Clark was dat in Downtown. We gaan zo meteen naar de krant van toen, maar eerst het nieuws, actuele nieuws. Kasper is even aangeschoven, want je hebt nieuws over een schietpartij, hè?
1: Ja, in de Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geschoten. Meerdere meldingen zijn erover binnengekomen, maar het gaat volgens de politie om één schietincident, zoals het dan heet. Rond 14:15 kwamen die meldingen binnen van schietincidenten, onder meer aan de Van Parma-dreef en de Donau-dreef. Op welke plek er nou precies is geschoten is nog onduidelijk. De politie is daar met meerdere voertuigen en de omgeving wordt afgezet. Nou, zodra er meer nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier.
0: Nou, een kwartiertje ben je weer terug. Ja. En uiteraard ondertussen op de app kun je ondertussen ook alles volgen. En op radio.mutrecht.nl. Dankjewel, Kasper. Dan gaan we naar het nieuws van toen. Dat is vooral het goede nieuws, wat we er altijd uit pikken. 14 oktober vandaag. En ik heb hier het Utrechts Nieuwsblad van 1967. Die dag was overigens een zaterdag. Net als gisteren dus weer een dikke zaterdagkrant. En ik lees hier dat de eerste paal is geslagen voor de bouw van 3 hoge flatgebouwen van 18 verdiepingen op de hoek van de Azië-laan en de Livingstone-laan. Het is de slotfase van de bebouwing van het Kanaaleiland in Utrecht. Zo staat het hier geschreven. De plechtigheid werd verricht door burgemeester de Ranitz van Utrecht, die uitsprak dat dit nu in 10 jaar een wijk is geworden die er mag zijn. Dus hij is trots. En dan de Utrechtse politie. Kort berichtje, heeft er een nieuwe diensthond bij. En dat is de 3-jarige Kaban. En de Utrechtse politie beschikt nu ondertussen over 3 honden. En dan sla ik even door. En dan kom ik meteen bij een mooie auto die ik hier zie. Advertentie van de Primula. Dat is een exclusieve auto met een vaste wegligging, met een goede bochtvaardigheid, voorwielaandrijving en ook een dwarsgeplaatste motor van 59 pk. En die haalt wel een snelheid van 135 km per uur. 2-deurs is die en ik zie hij kost 6975 gulden. Deze Primula die dus ook mooi in deze krant vermeld staat. Even door naar het sportgebeuren. Voetbal dit weekend. Morgen Theo Hogeveen, die verdedigt namelijk in Rotterdam het doel van DOS in de wedstrijd tegen koploper Feyenoord. En dan nog even dit gouden jubileum van vandaag in 1967. Wat ik lees in de krant. Het is eigenlijk pas volgende week, want het echtpaar Antonius Versteeg en Antonia Versteeg van Beek, woonachtig aan de Meridiaanstraat 1 in Utrecht. Zij zijn dinsdag 17 oktober namelijk 50 jaar getrouwd. Het huwelijksfeest wordt in huiselijke kring gevierd, want beide moeten helaas het bed houden, maar ze kunnen het gelukkig toch vieren. Dat is nieuws van 59 jaar geleden. Met dit mooie jubileum dus nog even tot slot. En misschien vonden meneer en mevrouw Versteeg dit ook wel een hele mooie muziek. Het staat in de top 10 van dit moment in 1967. Engelbert Humperdinck en zijn Last Waltz.

0: Dat wordt hard werken volgende week, ook voor mijn collega's, want de liedjes zijn kort en krachtig in de jaren 60. Hè? De Swinging Blue Jeans.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En ik ga dus volgende week in dit uurtje tussen 2 en 3 ook bijzondere opnames van de Beatles laten horen. Vandaag ook eigenlijk wel. Het komt uit 1966. Bedacht vooral door Paul McCartney tijdens een skivakantie in Zwitserland. Waar hij toen verbleef met zijn toenmalige vriendin Jane Asher. De oorspronkelijke titel van het nummer was Why Did It Die? En het gaat over een stuk gelopen liefdesrelatie, vervreemding en emotionele kilte. Voor iedereen herkenbaar. Het beschrijft hoe iemand onverschillig en afwezig raakt tegenover een partner, waardoor de liefde langzaam sterft. En eigenlijk gaat het hier alleen maar om Paul en Ringo. De overige twee deden niet mee. John en George. Wel nog een gastmuzikant en dat is Alan Civil. Dus hij was eigenlijk dan een beetje de derde Beatle, in dit geval op de Franse hoorn.

0: een beetje een nieuw geluid hier van de Beach Boys. Thema was het Wilde Westen en de vroege geschiedenis van California. Dat was Heroes en Villains. Nou, zometeen nog meer helden, de Hollies. En nog veel meer in het tweede half uurtje van Studio 60's. We staan onder meer ook even stil bij de 80ste verjaardag van Justin Hayward van de Moody Blues. Eerst gaan we naar Casper. Hij heeft het regionieuws, zo het heet.
1: Ja, je had het over het Wilde Westen. Nou, een klein beetje Wilde Westen in de Utrechtse wijk Overvecht. Want daar is vanmiddag geschoten.
0: Ja, goed. En de televisiecollega's zijn er ook vandaag. Hè?
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed bewakingsbeeld van drie oplichters die maar liefst 70.000 euro stelen van een bejaard echtpaar uit Hilversum. Ook goed beeld van oplichters die toesloegen in Utrecht en Veenendaal. Ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. En veel opgelichte slachtoffers schamen zich omdat ze erin zijn getrapt. Slachtofferhulp vertelt hoe je dat aanpakt. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Hey!
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Het nieuws van 12:30 met Casper Kooij.
1: Goedemiddag. In Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geschoten. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen, maar het gaat volgens de politie om één schietincident. Het zou mogelijk gaan om een auto die beschoten is. Dat hebben we nog niet bevestigd gekregen. Het gebeurde allemaal rond de klok van 14:15. Toen kwamen de meldingen binnen van schietincidenten aan onder meer de Margaretha van Parma Dreef en de Donau Dreef. Op welke plek er nou precies geschoten is, is nog onduidelijk. De politie is er met meerdere voertuigen aanwezig, heeft ook de boel afgezet. Er zijn politielinten, beelden en het laatste nieuws kan je ook vinden via onze app. In Utrecht is een vrouw op het Berlijnplein beroofd van haar telefoon. Een jongen gooide vuurwerk onder haar auto en pakte daarna haar telefoon af. Er volgde een worsteling en hij vluchtte weg. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld. In Amersfoort is gisteravond laat een man opgepakt bij een flinke politieinval in een huis. Agenten braken de voordeur aan de Potstraat open met een stormram. De arrestatie werd gedaan door een team dat voortvluchtigen opspoort. De man werd geblinddoekt naar buiten genomen. Waarvoor die nou werd gezocht, dat is niet bekend. Foto's van de aanhouding kan je vinden in onze app. En de distributiecentra van Albert Heijn draaien vanmiddag weer als normaal. Maandag was er nog een cyberdreiging, daardoor ging alles plat. Bij enkele filialen zijn er nog lege schappen. In Overvecht zijn er vooral verse producten schaars en raakt ook het zuivel op. En op Utrecht Centraal zijn de schappen ook leeg. Maar er zijn ook filialen waar het allemaal wel meevalt.
10: Ik verbaas me hoeveel er ligt. Mensen zeggen allemaal lege schappen. Ja, nou, zo erg is dat niet.

0: gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Dolly is aan het begin van het tweede gedeelte van Studio 60's en Sorry Suzanne. Straks na drieën staan we stil bij de verjaardag van Cliff. We hebben er nu ook eentje.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh. Hey.
0: Leven Justin Hayward, want hij mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen. Geboren in Swindon in Engeland en ja, 60 jaar geleden, hij was toen nog geen 20 zelfs, raakte hij al betrokken bij de Moody Blues en was hij de schrijver van een enorme klassieker. Die hebben we ook even in de jukebox gestopt. Dat is keuze 1, deze.
2: Nights in white satin, never reaching the end.
0: Met zijn jonge stem ook nog.
2: Letters I've written, never meaning to send.
0: En hij schreef het dus net als keuze 2, dat is deze.

Die zou ook best mooi klinken op een woensdagmiddag misschien. Dus ik ben benieuwd welke dan de meeste stemmen krijgt. Welke het meeste voorkeur heeft. Allebei pareltjes. Nights in White Satin of Tuesday Afternoon. Laat het maar even horen. 1 of 2 in onze app. Of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. He went away and you hung around. And bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

Bee Gees zul je ook veel horen tijdens de week van de 60's. Nog met hun jonge stemmen. En opvallend genoeg waren ze nog lager in de jaren 60. En daarvoor hadden we die Angels, My Boyfriend's Back. En volgende week ook in de studio 60's. Wat van die leuke vergeten plaatjes. En Amerikaanse en Britse hits uit die tijd. Die in Nederland niet zo goed verkocht werden. Maar toch wel vaak heel bekend zijn. Dat is pas vanaf zaterdag de week van de 60's. Dit is Studio 60's. En ik heb er dus in de jukebox vandaag tweemaal Justin Hayward van de Moody Blues. Het gaat om Nights in White Satin en Tuesday Afternoon. En het is echt heel spannend. Een nek aan nek race. Nights in White Satin heeft maar een hele lichte voorsprong. Dus je kan nog stemmen. Ja.

0: zondag de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

Alan Shapiro was nog een tiener. Ja, we hebben onlangs ook nog even hebben stilgestaan bij haar 80ste verjaardag. Dat was 1 september. Nou, vandaag dus Justin Hayward. Dus bijna even oud. En ook zijn verjaardag zullen we niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Je mocht dus kiezen uit 2 hits van de Moody Blues. Nights in White Satin en Tuesday Afternoon. Die tweede was in Nederland niet echt een heel groot hit. En toch heel favoriet, heb ik gemerkt. Dank voor je reacties. Er zijn mensen die denken ook dat hij in een top 100 zal staan volgende week. Maar die gaat deze keer niet over de hele jaren 60. Hè, maar alleen over 1966. En toen was deze plaat er nog net niet. Nights in White Satin. Het was wel Justin Hayward die het niet alleen zong, maar ook schreef. Het gaat over liefdesverdriet. En ook het London Festival Orchestra doet mee. Je hoort het vooral aan het intro en aan de finale van het nummer. En het blijft een klassieker. En je zult hem vast tijdens de week van de 60's ook nog wel een keer voorbij horen komen. Maar vandaag ook alvast vanwege zijn verjaardag.

Justin Hayward is vandaag jarig. Het scheelde dus maar heel weinig met Tuesday Afternoon, maar toch iets meer voorsprong voor Nights in Whitesetten. 55%. Een echte favoriet. Heel veel mensen die zich verheugen ook op de week van de 60's. Vanaf zaterdag. Je kan dus stemmen voor de top 100 van 1966. Niet zozeer de volgorde van de liedjes kun je bepalen, maar wel een mooie eruit kiezen en dat gaan we dan voorlezen. Maak je kans op een mok, een 60's mok. Goed, hebben we nog een mooie afsluiter vandaag. Want Justin Hayward die werd geboren op de dag dat Willy Alberti precies 20 werd. Dus even een snel rekensommetje. 80 plus 20. Dus Willy die zou vandaag 100 zijn geworden. Op 14 oktober 1926 lag hij als Kareltje Verbrugge in de wieg. En ook nog even tot slot van dit uur een ode aan hem.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
12: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
13: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
14: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Goedemiddag met Edwin Meerman.

voor de week van de 60's hebben we die van de Supremes dan weer klaarstaan. Hè? Deze kan nu nog net even van Phil Collins. Hij had het dus ook geleend uit de jaren 60. You Can't Hurry Love, een wijze les van weleer. Ja, ik mag ook vandaag nog even nablijven, want Jos heeft herfstvakantie. Ik ben net in, het voelt meer een beetje als lente buiten. En nog een jarige vanmiddag, het kan niet op. We staan ook nog even wat uitgebreider stil, namelijk bij deze meneer. Congratulations. Ja, Cliff Richard. En de vraag is heel simpel, welke zullen we draaien? Het mag uit alle jaren zijn, want hij heeft er immers genoeg. Hè? The young one. Ik laat me verrassen. Ja, Young One is hij niet echt meer. Een oudere jongere van 86 inmiddels. Laat me even weten. Je kunt uiteraard een appje sturen. Harry Roger Webb. Ja, dat is zijn echte naam. Laat me even weten. Gaan we hem vanmiddag eren. Leuk dat je luistert. Goedemorgen.

0: dat is lang geleden. Deerne de Bellmans en The Wanderer was dat nou. We hebben dus een jarige Job vandaag. Zijn naam is Cliff Richard. Wat een gezellige muziek, hè Claudia?
1: Zeker,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Ik kom niet van de plek.
0: Je blijft lekker thuis?
1: Ja, ik ben lekker thuis. Ik kan niet over mijn hart krijgen op te staan.
0: Nee, het is wel mooi weer. Dus misschien wel zonde om de hele dag bij binnen te zitten.
1: Ja, dat is ook doodzonde. Ik ga straks nog wel de deur uit. Maar okay. Ik wacht nog heel even.
0: Je hebt even speciaal gewacht op dit moment.
1: Niet helemaal, maar ik doe alsnog.
0: Oké. Want we hebben dus Cliff 86 is hij geworden vandaag. Wat een leeftijd, hè, inmiddels.
1: Ja.
0: Ja, en dat gaat al zo lang mee, vanaf de jaren 50. Dus dat is een carrière van zo'n 70 jaar bijna, even snel uitgerekend.
1: Absoluut. Ik heb hem ook zeer bewust meegemaakt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, nou ja, ik ben ook de allerjongste niet meer. Dus, en ik ben erg van de zoetgevoiste muziek.
0: De zoetgevoiste muziek, ja.
1: Ja.
0: Nou, dat had hij zeker.
1: Ik kwam wel aan mijn trek in de ficties, ja.
0: Ja, ben je ook wel eens bij een optreden van hem geweest?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Far beyond mijn portemonnee.
0: Oké. Dan hebben we het over zo'n lange periode. Lijkt het me best lastig om er eentje uit te kiezen. Had jij daar moeite mee of dacht je meteen, die moet het worden?
1: Nee, ik dacht niet helemaal meteen, die moet het worden. Want er is natuurlijk inderdaad heel veel keuze. Maar er zijn er toch wel een paar die oppopten in mijn hoofd.
0: Waaronder het nummer wat ik nu klaar heb staan?
1: Oh, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dan welke dat gaat worden van het
0: nummer. Even kijken, je schrijft Constantly of Right Here Waiting For You. Ja, die is die eerste geworden.
1: Oh, dat vind ik ook heel leuk. Ik vind het een prachtig nummer.
0: Moet je dan ook nog aan iemand denken als je deze hoort?
1: Dat verklap ik niet.
0: Ah, dat verklap je niet. Ga er lekker van genieten, zou ik zeggen, Claudia. Hij is helemaal speciaal voor jou. De jonge Cliff.
1: Nou, dat hartstikke zeker nog. Leuk. Dankjewel, fijne uitzending.
0: Oké, dankjewel. Dag.

0: Benno Ballet.
1: Tony Hadley.
0: Beetje uit de hoogte was het wel, hè? Only When You Leave. Vandaag hebben we het dus over de verjaardag vooral van Cliff Richard. Op Facebook ook even gekeken. Veel mensen die de voorkeur geven aan Miss You Nights. Die is toch wel favoriet. Nou, die zal vast nog wel even voorbij komen straks. Heb je zelf nog een mooie van Cliff? Laat het maar weten. Dat kan dus ook via Facebook. Maar liever even dan in de app of in de mail. Dan kunnen we misschien nog even bellen met elkaar. Studio@rtvutrecht.nl.

0: Brooke Fraser is dat, Something in the Water. Ja, zoveel water is er niet momenteel. We horen zo van Casper of het nog een beetje gaat regenen. Ja. Regionieuws.
1: En zometeen ook het laatste nieuws over dat schietincident in Utrecht-Overvecht.
0: Horen we ook zometeen. En deze heb ik klaarstaan. Gezellig de Spinners. En we spelen ook het spelletje 3 van 4. Als je de rode draad van vandaag, de overeenkomst weet te ontcijferen, dan maak je kans op een leuk prijsje.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
8: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
7: Nou, toch wel.
8: Wel?
7: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
8: Oh ja, dat is ook zo.
7: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
8: Ga het meteen doen.
7: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Nieuws van half 4 met Casper Kooij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is zeer waarschijnlijk niemand gewond geraakt bij het schieten in Utrecht-Overvecht. Dat zegt de politie. Die zoekt 1 verdachte en heeft de boel afgezet met linten. Agenten hebben kogelweer in de vesten aan, maken momenteel foto's en doen buurtonderzoek. Je hoort onze verslaggever.
9: Bij de linten staan zo'n 20 tot 30 buurtbewoners die komen kijken wat er aan de hand is. Bouwvakkers in de buurt zeggen dat ze de schoten gehoord hebben. Ze hebben 3 knallen gehoord en hebben daarna iemand weg zien rennen.
1: Het gebeurde allemaal op de kruising bij de Donaudreef en de Maria Theresia Dreef. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Volgens de man was de seks met toestemming. De oppas was toen 16 jaar oud toen het begon. De vader van de kinderen is 40 jaar ouder. De rechtbank ziet ook bewijs voor stalking en smaad en er zou misbruik zijn gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie. Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Wilnis. De inbrekers stikten vannacht een ruit in en namen gereedschap mee. De brandweer noemt het allemaal laf en ASO. In Utrechtse brandweerposten is nu 11 keer ingebroken dit jaar. Veehouders in wolvengebieden krijgen vanaf april geen geld meer na een aanval.

0: Spanjaard, 13e. Ook sportnieuws trouwens kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, droog, weinig wind. Vanavond en vannacht helder, dan 9 graden. Morgen schijnt flink de zon en wordt het een graad warmer dan vandaag, namelijk 19.
1: Nou, het lijkt de herfstvakantie wel voorjaarsvakantie ineens. Hè? Zo, met deze temperaturen. Dankjewel Casper, nog even naar de weg. Want inmiddels begint de avondspits ook vorm te krijgen, meldt de ANWB. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Stroe. Daar staat een auto met pech, dan heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A2 naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en IJsweert. 5 minuutjes ongeveer. En ook de A27 nog Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Ruim 10 minuten.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via wiepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
6: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

wat kon die laag? De Spinners. En deze was geleend ook uit de jaren 60 dan weer. Dus misschien we de volgende week maar even die van de Four Seasons dan laten horen. Working My Way Back to You, als we dus in de week van de 60's zijn. Hè? Nou, nu gaan we het spelletje doen, 3 voor 4. 3 platen met een overeenkomst, een rode draad. Let goed op de titels, de uitvoerende of andere zaken. En als je hem gevonden hebt, dan zou je een appje kunnen sturen. Kun je een leuk prijs mee winnen. Dit is aanwijzing nummer 1.

Heren Praag en Van Bremen. Meer mag ik niet zeggen, want dan wordt het spel te makkelijk. Aanwijzing nummer 1 vandaag in ons spel. Als je het nu al denkt te weten, laat het vooral even horen in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Maar hier is eerst nog even aanwijzing nummer 2.

En ook op een woensdagmiddag heerlijk om mee te zingen. Deze tweede aanwijzing voor ons spelletje van vandaag. We hebben er nog eentje, want we noemen het 3 voor 4. Je kunt een prijsje uitkiezen als je in de uitzending komt. En er zitten allemaal leuke nieuwe cadeautjes in tegenwoordig. Bijvoorbeeld de cap. Die is nu al favoriet. Is al een paar keren weggegeven. De schrijfset doet het ook goed. We hebben ook een schort nog altijd of een puzzelboekje. Of de shopper, ook zeer favoriet al lange tijd. Appen kan of mailen. Je mag ook bellen 0909 6 93 1 93 1.

0: Hij zegt dancing en zij zong dancing in de city. Hè? Opvallend in dit nummer. Aanwijzing nummer 3 was dat. Snel even bellen met iemand die het goede antwoord heeft doorgegeven zojuist. Waren er niet zo heel veel? Leek toch nog een beetje pittig te zijn deze opgave dan.
1: Met Klaas.
0: Klaas, goedemiddag met Edwin van Radio M Utrecht.
1: Hey, goedemiddag Edwin.
0: Hier staat Klaas Seidsma, klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Vanuit Breukelen, hè?
1: Ja, ben je natuurlijk onderweg nu.
0: Daar ben je natuurlijk onderweg. Ik had wel vermoeden dat je daar op dit moment niet was. Hey, je hebt de radio hard staan, denk ik. Vind ik leuk. Maar mag nu wel even iets zachter.
1: Oké, sorry. Ja.
0: Dus, waar rij je ongeveer nu?
1: Ik rij over op het zandpad tussen Maars en Breukelen. En dat was een verkeerslicht en dat stond net even op rood. En toen kon ik mooi even appen.
0: Ja, oh, wat een goed idee voor jou. Nog last van file, zou ik onderweg of alles wel mee nog?
1: Nee hoor, ik heb ze een beetje weten te omzeilen.
0: Goed zo. Ja, want tegenwoordig moet je goed oppassen, want overal zijn wegwerkzaamheden en andere problemen. Hè? Dus ben je ook nog toevallig afhankelijk van het openbaar vervoer of valt het wel mee?
1: Ik ben gelukkig niet afhankelijk van openbaar vervoer, nee.
0: Want dan heb je vandaag ook geen goede dag.
1: Nee, want dan kom je nergens.
0: In ieder geval kun je misschien op de bushalte lekker in het zonnetje nog even staan, maar dan blijft het dan wel bij, hè?
1: Ja, dan blijft het bij,
0: ja. Ik begrijp dat je niet alleen bent in de auto.
1: Nee, mijn vrouw zit naast.
0: Gezellig, met z'n tweetjes.
1: Ja, ja.
0: Hebben jullie deze oplossing allebei ook bedacht of kwam die helemaal van jou af?
1: Nee, allebei wel bedacht.
0: Nou, we nemen ze even door. Waar begonnen we mee?
1: Met City to City.
0: Ja, je moet even weten hoe de naam van de groep dan inderdaad is, hè?
1: De Rode, hè?
0: Ja.
1: En toen was het volgens mij iets van de Bay City Rollers.
0: De Bay City Rollers, ja.
1: En toen Dancing in the City.
0: En Dancing in the City, ja. Dat was hem. Is Breukelen ook een city eigenlijk?
1: Is Breukelen een leuke city is?
0: Ja, nou of het een city is. Nee, hè?
1: Dorp, het is een dorp. Nee, ja. Geen stad.
0: Nee. Maar ja, goed. Het is wel leuk daar, toch?
1: Het is daar zeker leuk wonen. Ja, absoluut.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Ik heb net een rijtje genoemd met prijzen die wij weg te geven hebben. Heb je dat meegekregen toevallig?
1: Nee, heb ik niet gehoord.
0: Oh, de cap zit erbij, een schrijfset, dat is nieuw. Of een schort, of puzzelboekje, of een shopper.
1: Nou, de schort heb ik al en de shopper heb ik al, maar de pet nog niet. De cap, hoe heet dat ding?
0: De cap, ja.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Je had ook een weerstation, doet hij het nog?
1: Ja, die doet het nog.
0: Ja, dat is ook een van onze prijzen geweest die we hadden de afgelopen tijd.
1: Klopt.
0: Maar nu sturen we een mooi petje naar je toe. Ik weet niet of je hem morgen al hebt, want dan zou je hem mooi kunnen gebruiken tegen het zonnetje.
2: En hij is jarig vandaag, hè?
0: Oh, je bent ook nog jarig vandaag, Klaas.
1: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Tegelijk dus met Cliff, hè?
1: Ja, gelijk met Cliff.
0: Die is 86 geworden. Daar komen we straks weer even op terug. Hoeveel herfsten tel jij inmiddels?
1: 70.
0: Nou, dan ben je nog een jonkie, joh. He? Een jongman, zou Cliff zeggen.
1: Ja, vergeleken bij Cliff helemaal.
0: Ja. Nou goed, ik wens je een hele fijne avond. En veel plezier met je cadeautje.
1: Dankjewel.
0: En nog vele jaren, Klaas.
1: Dankjewel.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed bewakingsbeeld van drie oplichters die maar liefst 70.000 euro stelen van een bejaard echtpaar uit Hilversum. Ook goed beeld van oplichters die toesloegen in Utrecht en Veenendaal. Ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. En veel opgelichte slachtoffers schamen zich omdat ze erin zijn getrapt. Slachtofferhulp vertelt hoe je dat aanpakt. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft drie mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al twee mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is al behoorlijk druk op de weg, meldt de ANWB. Diverse incidenten veroorzaken extra vertraging. Ik begin even met de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Stroe. Daar heb je ongeveer een uur vertraging nu. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Knooppunt Bijl, door een kapotte auto. 3 rijstroken zijn dicht, bijna een half uur. De A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg. Nou, dat valt nog mee, 5 minuutjes. De A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen. Dat is bijna een kwartier. En ook op de A27 nodig aan vertraging, zoals op het gedeelte van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos, 15 minuutjes ook. En de A27 richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, daar nu ongeveer 10 minuten. En ook de 28 van Utrecht naar Zwolle, van Maren naar Amersfoort-Vathorst, ook daar zo'n 10 minuutjes. We gaan zo meteen weer terug naar de verjaardag van Cliff Richard. We horen ook van de Bengals.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
15: Voordeelhaartjes.nl. Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Piep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op piep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
19: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
20: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
21: Doet u voorzichtig met mijn vader.
22: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Bengals. Walk Like an Egyptian was dat. En we gaan weer terug naar de verjaardag van Cliff Richard. Congratulations. Ook op Facebook is daar heel veel op gereageerd inmiddels. Gerda, die vindt eigenlijk alles wel leuk. Maar die schrijft, deze springt er toch wel uit voor mij.
1: Power to all our friends. To the music that never...
0: Van het Songfestival deze. Ook voor Miranda is dat een favorietje. En dit is er ook eentje.
2: You are my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely
0: theme. Net ook genoemd op Facebook. Een lief liedje uit zijn begintijd. Met zijn nog jonge stem. Theme for a dream. En Arja, die vond hem vroeger om te zoenen. Dus die schrijft, doe maar Lucky Lips.
2: But you never ever be alone. Cause you've got... Lucky lips.
0: We hebben zoveel keuze. Misschien wil er eentje van een wat oudere Cliff. Dat mag ook. Laat maar horen in de app of even mailen. Studio@rtvutrecht.nl.
3: Goedemiddag.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Maar gaat nog goed mee, ook vandaag de dag. Hè? Earth, Wind and Fire met de Emotions die meezongen destijds eind jaren 70. Dat was de tijd ook dat Cliff Richard nog altijd zeer populair was. Met ook zijn ballads, die toch ook wel favoriet zijn. Er springen er een paar uit. Living Doll dan weer nog van nog langer geleden. Maar ook Miss You Nice, ik had het al aangekondigd. Anja heeft er onder meer even iets over gezegd. En ook op Facebook kwam die titel regelmatig voorbij. Jet van der Valk onder andere. Dankjewel voor jouw reactie ook op de verjaardag van Cliff. Want vandaag is hij dus 86 geworden. En ook had ik nog Ellie, die graag deze dan wil horen. Miss You Nights. Hij zong het 50 jaar geleden. Hij heeft ook nog een geurlijn vernoemd, hè, naar dit nummer. Dus er zit een luchtje aan ditje, maar het is wel erg mooi. Dankjewel. Daar is hij. 50 jaar jonger dus hier, hè? 30. I've had many times. Of iets meer.

0: Heb jij die film gezien toevallig, Casper, Streets of Fire?
1: Nee.
0: Was je nog te jong voor, denk
1: ik. Ik vrees het wel,
0: ja. Je bent ook voor 1984, of niet?
1: Ik ben 1 jaar voor 1984, dat zou je er net zien, hè?
0: Maar je kan hem altijd nog later gezien hebben, uiteraard. Goed, je hebt daar het nieuws, hè, voor ons, zometeen.
1: Ja, in Houten woedt een uitstaande brand in een huis. En het is daar nogal lastig bereikbaar voor brandweer.
0: Goed, zometeen meer erover. En ook onze televisiecollega's niet vergeten.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed bewakingsbeeld van 3 oplichters die maar liefst 70.000 euro stelen van een bejaard echtpaar uit Hilversum. Ook goed beeld van oplichters die toesloegen in Utrecht en Veenendaal. Ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. En veel opgelichte slachtoffers schamen zich omdat ze erin zijn getrapt. Slachtofferhulp vertelt hoe je dat aanpakt. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Het nieuws van 4:30 met Casper Kooi.
1: Uitslaande brand in een huis aan de Vlondertuin in Houten. De brandweer heeft extra mensen en materieel ingezet omdat het huis alleen via een fietsbrug bereikbaar is. Er werden mensen van het balkon gered met een ladder. 2 zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De buurt moet ramen en deuren sluiten door de rook. En net komt het bericht binnen dat de brand onder controle is. Er is zeer waarschijnlijk niemand gewond geraakt bij het schieten in Utrecht-Overvecht. Dat zegt de politie. Die zoekt 1 verdachte en heeft de boel afgezet met linten. Je hoort deze verslaggever.
13: Bij de linten staan zo'n 20 tot 30 buurtbewoners die komen kijken wat er aan de hand is. Bouwvakkers in de buurt zeggen dat ze de schoten gehoord hebben. Ze hebben 3 knallen gehoord en hebben daarna iemand weg zien rennen.
1: Het gebeurde op de kruising met de Donaudrevende Maria Theresia Dreef. In Utrecht is een vrouw op het Berlijnplein beroofd van haar telefoon. Een jongen gooide vuurwerk onder haar auto en pakte daarna haar telefoon af. Er volgde een worsteling en toen vluchtte hij weg. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld. Een onderzoeker van het UMC Utrecht krijgt 3,5 ton... voor onderzoek naar ziekten waarbij eten niet goed wordt omgezet in energie. De onderzoeker test welke aanpassingen in het DNA nodig zijn om genetische fouten te kunnen herstellen. De resultaten komen dan in een databank, zodat andere artsen sneller de juiste ingreep kunnen kiezen. En het is nog niet bekend hoe gisteravond de grote Ziggo-storing is ontstaan. Zo'n 20.000 klanten van dat bedrijf zaten ineens zonder internet. En oh ja, de tv en de vaste lijn lagen er ook uit. Rond 10 uur werkte het allemaal weer.
0: Ik weet het nog, ja, gisteravond. Ik vond het niet zo erg hoor, een tv-loos avondje.
1: Ja, kon je ook zonder wifi, kon je zonder internet?
0: Ja, hoor, prima.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, ik ben nog van de oude stempel, hè?
1: Dat blijkt. Het weer dan nog droog, weinig wind. vanavond en vannacht helder 9 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en wordt het een graad of 19.
0: Heb je toch een veel rustiger leven hoor, uiteindelijk.
1: Oh ja, heerlijk.
0: Dankjewel, Kasper. We gaan nog even naar de files, want ja, op de weg is het wel druk aan het worden nu. Nogal wat incidenten daardoor. Heb je dus vertraging bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, een kwartier. En ook op de A1 naar Apeldoorn, dat is tussen Hoevelaak en Stroep, bijna een half uur. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Nieuwegein, dat is ongeveer een kwartier. En iets meer nog op de A2 naar Den Bosch tussen Knooppunt Everdingen en Beest, bijna een half uur. Geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos heb je een vertraging ongeveer een kwartier nu. En de A27, dat is van Utrecht naar Breda, dat is tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten. En de A28 naar Zwolle vanuit Utrecht tussen de afrit Maren en Amersfoort-Vathorst en die is ongeveer 10 minuten.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar.

0: Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
4: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Johnny Cash.
1: The Ring of Fire.
0: En hij is er best rijk van geworden, van die liedjes. Ring of Fire.
2: Geweldige stem, toch?
0: Ja, ja, mooi. Toch alweer meer dan 20 jaar geleden dat hij overleed. En op de een of andere manier blijft hij gewoon tot de verbeelding spreken. Hè? Aard, na vijven, Utrecht komt thuis. Het wordt weer een drukke avondspits. Die is eigenlijk al in volle gang. Dus lekker veel luisteraars die met je meerijden.
2: Gezellig. En dan gaan we het hebben over een van de grootste ergernissen van mensen. Kijk, hondenpoep staat vaak in de top 3, maar zwerfvuil staat er ook altijd bij. En dat is in Utrecht stad in ieder geval een groot probleem. Vorig jaar heeft de gemeente geloof ik 1,3 miljoen euro uitgegeven aan het opruimen van de rotzooi.
0: Zo.
2: Heeft eigenlijk twee redenen. De statiegeld op blikjes. Ja. Dus er zijn mensen die denken, ja, ik ga eventjes die vuilniszakken en die vuilnisbakken openbreken op zoek naar blikjes om wat centen te verdienen.
0: Om te cashen, zeg maar.
2: Om te cashen. En omdat mensen, en volgens mij zie jij dat als je hier naartoe fietst en in je eigen buurt heel veel. Ja. Mensen die donderen gewoon al hun troep, hun grof vuil bij de vuilnisbak neer. Ja,
0: te lui eigenlijk om het even erin te gooien, het kleine vuil dan. Hè? Dat zal een zak moeten gelukken. Maar dat wordt er gewoon naast gezet. En dan, dan krijg je allerlei ongedierte dat het openbreekt.
2: Ja,
0: zak openbijt. En dan wordt het helemaal een puinhoop overal.
2: Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar mensen in Utrecht stad. Maar ook daarbuiten. Want misschien is het in Veenendaal en Rhenen allemaal wel stukken beter geregeld dan in Utrecht stad. Laat even weten hoe het zit met het zwerf.

0: vuil bij jou in de buurt. Valt dat allemaal mee? Wordt dat keurig in de vuilnisbak gegooid? Of worden ook daar de zakken opengebroken op zoek naar statiegeldblikjes? Laat dat even weten, dan praten we erover.
1: En dan zie je ze uiteindelijk in de supermarkt met een grote vuilniszak en al die blikjes. En dan zijn we nog een half uur te
0: wachten. Ja, als ze voor je staan, wel.
1: Ja.
0: Ja. En verder gaat het over een enorme oplichtingspraktijk. Weer een bejaard stel dat voor 70.000 euro is opgelicht door een nepbankmedewerker. Ja, het is echt verschrikkelijk. Dat blijft maar gebeuren. Het gaat over de staking in het openbaar vervoer. Kortom, van alles en nog wat. En daar doen wij natuurlijk een heerlijke saus van radio en muziek bij.
1: Zeker. Ja, ik zat al te kijken, die veel files, dat zou er ook wel eens iets mee te maken kunnen hebben. Hè, dat mensen toch meer met de auto zijn gegaan.
0: Ja, het is thuiswerken of met de auto naar je werk.
1: Goed, zometeen allemaal na vijven.

0: Dat is de stem van Cher, deze keer zonder Sunny. Op deze Sunny Afternoon, dat weer wel. En Dark Lady, zij vond zichzelf regelmatig opnieuw uit, hè? Kwam ze weer terug. En dat geldt ook zeker voor de man die we vandaag even eren vanwege zijn verjaardag. Gaat vele generaties mee inmiddels. Cliff Richard, 86, toch wel even een bijzondere leeftijd. En je mocht vanmiddag een mooie plaat van hem aanvragen. Ik heb heel veel leuke reacties gekregen. Dank daarvoor. Ik neem er nog eentje. Dat is toch weer een beetje de jonge Cliff die blijkbaar toch nog steeds heel erg favoriet is. Ook voor jou, hè, Greet? Weer er nog? Het is op, is even weg. We gaan gewoon opnieuw bellen. In Wilnis, daar zit ze. En voor haar is het ook nog eens een hele speciale dag. Ja. Morgen. Ja, daar ben je weer.
1: Ik ben er weer.
0: Gelukkig. Ik dacht, je bent zo geschrokken, je hebt opgehangen, maar zo was het waarschijnlijk niet.
1: Nee.
0: Nou, Greet, even kijken. Wat was mijn vraag? Cliff, zijn jonge stem, spreekt die bij jou nog steeds ook tot een verbeelding?
1: Ja, weet je, ik ben de jongste uit een heel groot gezin. En mijn broers die hadden in de 60e jaren dit soort muziek opstaan. En hoe ouder ik word, hoe meer ik dat soort liedjes ga waarderen.
0: Ja, dus als we straks die week van de 60's doen, vanaf zaterdag, dan is het voor jou één grote mooie herinnering, zeg maar.
1: Ja, dat is echt de één grote herinnering aan mijn jeugd.
0: Ja. Ja, de Young Ones. De Cliff heeft ook nog eens een liedje opgenomen met het gezelschap de Young Ones. Dat ken je waarschijnlijk ook wel. Dat is deze. Dat is Living Doll dan weer, hè? Maar jij bedoelt dus echt het liedje. Niet alleen voor Cliff, ook voor jou eigenlijk congratulations. Want morgen is het een speciale dag voor je.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Van harte alvast. Ja, 50 jaar getrouwd, hè?
1: Ja, bizar.
0: Dat gaat dan toch ineens heel snel als je daarover nadenkt.
1: Ja.
0: 1976 hebben we gaan over.
1: Ja,
0: dat was
1: zeker.
0: Na die hele warme zomer, toen jullie elkaar het jaarwoord gaven.
1: Ja, het regende.
0: Het regende, ja. Toen was het dus geen mooi weer.
1: Nee, het was geen mooi weer. Nee.
0: En gaan jullie het ook vieren morgen?
1: Zaterdagavond.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En, met familie en vrienden.
0: En hoe heet je man?
1: Gerard.
0: Nou, bij deze ook voor hem uiteraard van harte gefeliciteerd.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En wij gaan de Young Ones dan draaien. Ja, toen was je zelf ook nog een jong man.
1: Dan gaat hij in de keuken op volle sterkte.
0: Speciaal voor jou. En nog vele jaren
1: dankjewel.
0: Samen. Dankjewel, Greet.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een hele goede middag op deze zonnige woensdag. Het regionieuws met Casper. Hallo.
11: Hallo. Bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht is volgens het AD geprobeerd om Khalid H. te liquideren. Dat is een bekende crimineel die ook betrokken zou zijn bij het Marengo-proces. De burgemeester van Utrecht heeft 2 Indiaanse restaurants aan de Kaatstraat en het Vredenburg gesloten. De arbeidsinspectie onderzoekt naar mogelijke mensensmokkel en uitbuiting van personeel. En de grote brand in een woning aan de Vlondertuin in Houten, die is onder controle. 2 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht.
10: De files met een vertraging van een kwartier of meer. Het is namelijk best wel druk op de weg. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe, 40 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn, ook 20 minuten. Dan de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. En tussen Noordeloos en Werkendam op diezelfde A27 richting het zuiden nog eens 10 minuten oponthoud. De laatste melding komt vanaf de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Strand Nulde ben je 20 minuten langer onderweg. London Beat hoor je zometeen en The King.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Een hele goede middag op deze woensdag 14 oktober 2026.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op de dag dat er werd gestaakt in het busvervoer, veel mensen stonden voor niks op de halte. Hoor je zo meer over. Ook de dag dat er werd geschoten in Utrecht Overvecht. Het doelwit zou een crimineel zijn. En ook de dag van een woningbrand aan de Vlondertuin in Houten. De brandweer ging daar met veel wagens naartoe. Het is ook een historische dag. Het is namelijk de geboortedag van een man die eind jaren 60 een van zijn grootste hits had. Het leverde hem zelfs een Edison op.
2: De

Willy Alberti natuurlijk. Terug naar vandaag. Ik wil met je praten over zwerfvuil op straat. In Utrecht is het een groot probleem. Veel vuilniszakken en vuilnisbakken worden opengescheurd en opengebroken omdat er gezocht wordt naar statiegeldblikjes. Hoe is dat bij jou in de buurt? Is het een rommeltje of is het bij jou allemaal spik en span? Ik hoor het heel graag. Stuur me een appje. En dat kan via de RTV Utrecht-app. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: Stella Lefty. En het prachtige Boston hier op Radio M Utrecht. 16:15. Misschien heb je het gemerkt. Staking vandaag in het openbaar vervoer. Er reden minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao met meer loon, minder werkdruk en een betere regeling voor oudere werknemers. Uiteindelijk bleef een kwart van de bussen rijden. Maar ja, dat betekende dus ook dat het meeste vervoer was uitgevallen.
1: Ik ben niet op tijd en niet blij, nee. Wacht even, ik moet even bericht sturen naar mijn familie.
2: Ik heb nu een taxi geregeld eigenlijk. We moeten voor werk ergens zijn.
3: Zowel begrip dus, als ook wat onbegrip voor de stakers die zich hier een stukje verderop voor het station verzameld hebben.
4: Werknemers moeten lange dagen maken tot meer dan 10 uur. De voorstel van de werkgever is om de pauzes dan niet door te betalen. De diensten die ze moeten rijden, die worden tot 2 dagen voordat ze worden ingezet, dan pas bekendgemaakt.
5: Nu is natuurlijk staken best wel een ingrijpende maatregel. Waarom is daar toch voor gekozen?
6: Nee, ik snap het. Het is inderdaad een heel ingrijpende maatregel. En dat doe je niet lichtvaardig. Daar hebben we echt lang over nagedacht. Wat moeten we doen? Maar we merken dat de werkgevers gewoon heel slecht luisteren. En we hebben het nodig dat we weer in gesprek komen. Maar niet tegen elke prijs. En daarom zeggen we vandaag stop ho.
3: De vakbonden willen tot de kerst acties blijven voeren. En kunnen ze dan op de sympathie van de reiziger rekenen?
2: Ik ben een voorstander van staken. Ik denk dat buschauffeurs meer mogen verdienen. Meer geld mogen verdienen. Dus ja, ze doen goed werk.
7: Het is sympathie plus hinder. Voor mij is het wat lastiger, maar ik heb er sympathie voor.
5: Wat verwacht u van een dag als vandaag?
7: Helemaal niets. Ik verwacht geen resultaat. Ik verwacht niet dat er teruggekrabbeld wordt. Maar ik vind dat het statement wel gemaakt moet worden.
0: Ja, en de belofte is dat dat statement gemaakt gaat blijven worden. In ieder geval tot de kerst. Elke woensdag acties. Ja, totdat er wat verandert, zeggen de vakbonden. Dan naar Bilthoven. We hebben het er al vaker over gehad hier. De overlast op en rond de planetenbaan. Al jaren zorgt een groep jongeren daarvoor overlast. En de gemeente lijkt daar maar geen grip op te krijgen. De buurt is het zat en wil dat de burgemeester in actie komt.
8: Die gele prullenbak daar, die is afgelopen zondag opgeblazen.
9: Vanuit zijn raam heeft de 34-jarige Jesse goed zicht op dit pleintje. Wat hij daar met name 's avonds ziet, daar wordt hij niet vrolijk van.
8: Na 7 uur 's avonds komt hier een groep jongeren die in ieder geval heel veel geluid maakt. Daar begint het mee. Maar vaak ook dus met vuurwerk loopt te spelen. Met scooters veel te hard door de wijk rijdt. Zonder licht, zonder helm.
9: Het is dit soort overlast waar Jesse en zijn medebewoners zich groen en geel aan ergeren. De gemeente doet er de afgelopen jaren van alles aan om het vandalisme, de brandstichting en de straatintimidatie de kop in te drukken.
10: Een sanctie kan zijn een last onder dwangsom.
11: We helpen ook heel veel jongeren naar een baan toe.
12: Aan de andere kant waren er ook een aantal die zeiden van ja, we willen eigenlijk ons niet verbeteren. Ja, dan ben je ook streng en zeg je van nou, hierbij heb je een gele kaart.
9: Maar nadat het een tijdje rustig is, neemt de overlast iedere keer weer toe. En daar is Jesse klaar mee. Hij stelde een brandbrief op, ondertekend door de buurt.
8: Helaas moeten wij constateren dat het tot op heden nog steeds ontbreekt aan effectieve oplossingen en merkbare handhaving. Simpelweg komt erop neer dat we in deze brief de boel heel erg plat slaan. En aangeven, dit is de overlast. Dit zijn de mogelijkheden die gemeente en politie hebben. Die worden te weinig ingezet. En we willen graag dat dat wel gebeurt.
9: Jesse en zijn buurtgenoten willen cameratoezicht, gebiedsverboden en betere handhaving. De brandbrief gaat aangetekend op de bus.
13: Nou, gelukt?
8: Zeker gelukt.
13: En nu?
8: Afwachten.
9: Jesse hoopt op een gesprek met de burgemeester, zodat hij weer vrolijk wordt als hij uit zijn raam kijkt.

0: My Stride. Radio M Utrecht. We gaan het eens hebben over zwerfvuil. Even terug naar een nieuwsbericht dat Marjolein hier gisteren bij mij op de radio las.
1: In Utrecht ligt veel meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt aan schoonmaakkosten.
0: Merk jij dit nou ook in het dagelijks leven? Zie jij op straat heel veel rotzooi liggen? Opengescheurde vuilniszakken? Troep bij de verzamelpunten? Ik ben heel benieuwd of jij dit beeld herkent. Zowel in Utrecht stad als daarbuiten. Laat het me even weten en stuur me een berichtje. Dan maken we een kleine vuilnisinventarisatie. En je kan me bereiken via de RTV Utrecht app. En dit is Cliff.

0: Richard, don't talk to him. Zometeen het regionieuws hier op Radio M Utrecht met Casper. Waar ga je het over hebben?
1: Ben ik er? Ja, ik ben er. Hè. Ik kreeg net een foto binnen van onze verslaggever die in Overvecht is. Bij die schietpartijen van vanmiddag. Ik zie dat de weg daar nog steeds een foto doorgestuurd. Die is nog steeds dicht met een politiewagen en heel veel lint. En die schietpartij vanmiddag, dat lijkt op een criminele afrekening. Zometeen hoor je er meer over.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij de schietpartij in Overvecht is vanmiddag geprobeerd een bekende crimineel te liquideren. Volgens het AD gaat het om Khalid H., die een grote rol speelt in het Marengo-proces. 10 jaar geleden was hij ook al doelwit van een aanslag, waarbij per vergissing iemand anders werd gedood. Hij wist vandaag weer te ontkomen. Het gebeurde aan de Donaudreef. Die werd afgezet door de politie, zag onze verslaggever.
9: Bij de linten staan zo'n 20 tot 30 buurtbewoners die komen kijken wat er aan de hand is. Bouwvakkers in de buurt zeggen dat ze de schoten gehoord hebben. Ze hebben 3 knallen gehoord en hebben daarna iemand weg zien rennen.
1: Ja, de schutter is nog altijd spoorloos en de boel is daar nog altijd dicht. In Utrecht zijn 2 Indiaanse restaurants gesloten op last van de burgemeester. De arbeidsinspectie die doet daar onderzoek naar mogelijke mensensmokkel en uitbuiting van personeel. Het gaat om een zaak aan de Kaatstraat en 1 op het Vredenburg. Werknemers zouden tot 80 uur per week hebben gewerkt, maar voor nog geen 40 zijn betaald. De gemeente bekijkt nu of de horecavergunning ingetrokken kan worden. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Volgens de man was de seks met toestemming. De oppas was 16 jaar oud toen het begon. De vader van de kinderen is 40 jaar ouder. De rechtbank ziet ook bewijs voor stalking en smaad, en er is misbruik gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie, zegt de rechter. En de grote brand in Houten, die is onder controle. Er stond een huis in de fik aan de Vlondertuin. Het was lastig voor de brandweer om erbij te komen. Het is enkel een fietsbrug waar ze overheen konden. Dus met ladders werden mensen uiteindelijk van het balkon gered. 2 zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nou, foto's van die ladders kan je vinden in onze app en op rtvutrecht.nl. Vanavond en vannacht vrij helder. Temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon flink. In de middag wordt het bijna 20 graden. Oeh.
0: Ik zal direct even kletsen met Margot, onze weervrouw. Kijken of we daar nog een paar graadjes bij kunnen peuteren.
1: Oh, dat zou mooi zijn.
0: Over de 20 komen. De files vanaf een kwartier vertraging. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook een kwartier. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar ben je 20 minuten extra reistijd kwijt. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten. En diezelfde A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 10 minuten. En de laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk 15 minuten extra daar. Zometeen Jennifer Page.
7: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht.

0: Nudeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
5: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jennifer Page en Crush, Radio M Utrecht. Ja, de stad Utrecht is jaarlijks 1,3 miljoen euro kwijt aan het opruimen van rotzooi. En die rotzooi die ontstaat rondom vuilnisbakken. Soms zijn die vuilnisbakken ook opengebroken. Vuilniszakken die over straten verspreid liggen, opengescheurd. Vaak zijn mensen dan op zoek naar blikjes. Want daar zit statiegeld op. Maar net zo vaak smijten mensen hun rotzooi gewoon midden op straat neer. Hallo Ineke.
1: Hi Art, goedenavond.
0: Jij stuurt mij een foto van een hele hoop zooi op straat. Ik zie een oude radiator staan als ik het goed zie.
1: Ja, ja

0: zie
1: een bank, ja. Ik zie allemaal kartonnen dozen. Waar is dit?
0: Dit is in Overvecht.
1: Utrecht Overvecht. Ja, bij jou om het hoekje.
0: Dat is bij ons achter. Nou ja, weet je, Art, het is praktisch. Bij elke container ligt rotzooi. Maar dit is dus gewoon. Ik heb een filmpje ervan. Ik heb de persoon erop staan. Die komt met een busje aanrijden. En die gaat gewoon daar voor die school, daar woont een student in. Gaat hij gewoon dus al die troep die jij ziet dumpen.
1: Oh! En, dat komt nog niet eens uit de buurt zelf?
0: Nee, waarschijnlijk niet. Ik heb het filmpje opgestuurd naar handhaving. Want het is allemaal goed te zien. Ook een handelaarsplaatje op de auto, weet je wel.
1: Ja.
0: En ja, zeg handhaving, ja, daar komen we niet voor. Want we moeten hem zelf betrappen. Oh. Nou, het is dus gewoon één grote, gigantische bende.
1: Ja.
0: Ze komen langs en ze dumpen het. Dus ik vraag me ook wel eens af of het wel inderdaad allemaal mensen uit de stad zijn.
1: Nou ja, als ze er speciaal voor naar een andere buurt rijden, dan zijn ze in ieder geval niet uit de wijk.
0: Nee.
1: Maar, en merk jij ook, want dit is natuurlijk mensen die afval komen dumpen.
0: Ja.
1: Zie je dan ook wel eens dat er vuilniszakken worden opengescheurd van mensen die op zoek zijn naar blikjes?
0: Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Wij hebben op het Hoek een winkelcentrum. En bij de Dirk van den Broek komen ze naar binnen. En dan plukken ze bij de flessenautomaat gewoon ook de blikjes eruit.
1: Oh.
0: En dan komt het personeel en dan is het heen wegwezen. En op het plein staan ook vuilnisbakken. En daar staan ook die mensen gewoon in te graaien.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, ja, weet je.
1: Maar als ze nou zelfs wel blikjes vanuit de supermarkt zelf komen jatten om ze daarna weer in te leveren, dat is toch.
0: Ja, nou weet je, het zijn denk ik de dakloze mensen die dat doen.
1: Ja.
0: Want die mensen lopen ook rond op die pleinen. Mm-hmm. Ja, en weet je, elk blikje is geld natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Snap je, maar ja, weet je, het is een groot probleem in de hele stad. En ja, leuk is het niet meer, want elke dag staat er rotzooi.
1: Ineke, overal. Dank voor deze blik even in jouw wijk.
0: Ja.
1: Ik hoop dat daar wat aan gebeurt. We gaan even de provincie uit. Dag Ineke.
0: Ja. Dag Aart.
1: Dag.
0: Doei.
1: Want ook daar worden we beluisterd. Bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost. De Bijlmer. Hallo Jacqueline.
2: Dag Aart met Jacqueline Tap.
1: Ja, want jullie hebben daar vergelijkbaar problemen.
2: Nou, het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat het afgeschaft moet worden. Want ik hoor dus net dat in Utrecht dat 1, zoveel miljoen kost.
1: 1,3, ja.
2: Oh, 1,3. Maar hier. Maar niet alleen hier hoor. Ik kom regelmatig in andere steden. Purmerend en IJsselstein. Het is idem in dito. En ik was toevallig van de week met de metro en dan komt een vrouwtje met een rollator, zo'n hele grote blauwe zak en die zit alles open te maken. Ik denk dat het hele welke daas heeft dit verzonnen, dat het hele probleem achterhaald is.
1: Ja,
2: dit kost gewoon veel meer geld.
1: Ja, het is met de beste bedoelingen bedacht natuurlijk, zodat we die blikjes niet weg zouden gooien. Ja, wat je zou kunnen. Kijk, misschien is zeg maar de opbrengst per blikje te klein. En zou het statiegeld dan omhoog moeten, zodat mensen het niet meer weggooien, maar ook allemaal inleveren?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ze moeten het gewoon helemaal afschaffen. Het is een probleem van de overheid en van de supermarkten. Die moeten dat oplossen. Wij moeten daar niet voor zorgen. Wij moeten niet zorgen dat je op een blikje, want ik koop dus eigenlijk helemaal geen blikjes meer. En zo min mogelijk flesjes dat ik ook weinig hoef in te leveren. Het is gewoon. Het heeft zich, hoe zeg je dat? Het heeft zich achterhaald.
1: Jij bent eigenlijk tegen het hele statiegeldsysteem.
2: Ja, helemaal. Precies zoals je zegt.
1: Okay.
2: Want dat zeg ik, het is niet alleen in Amsterdam waar ik woon, maar ik kom geregeld ook in andere steden.
1: Ja, nee, we horen het net dus ook uit Utrecht. Het is
2: idem in dito. En als je ziet, bijvoorbeeld vandaag was ons marktdag, wat daarna puinhoopjes. Dat wil je niet te geloven.
1: Maar dat wordt wel opgeruimd, toch, mag ik hopen, naar de markt?
2: Het wordt opgeruimd, maar wat denk je wat dat kost?
1: Ja, maar ja, dat hoort een beetje bij de markt, toch?
2: Nee, dat ben ik, nee, dat is vaak. Kijk, bij de markt ruimen ze dingen op. Maar niet wat die mensen allemaal om aan zogenaamd geld te komen. Van een blikje en een flesje en noem het op.
1: Ja, nou, ik snap het als je zeg maar dakloos bent en weinig geld. Ik snap het wel dat je dat dan doet. Dan pak je gewoon die mogelijkheid.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Maar de mogelijkheid moet niet worden geboden.
1: Ik begrijp wat je zegt. Jacqueline, dank je wel voor het meepraten.
2: Okay.
1: Dag.
2: Oké.
1: Okay. Dag. Ook meepraten, dat kan, hè? Hier op Radio M Utrecht. Stuur maar een berichtje via de app.

0: Changes.
1: Ilse de Lange en de Changes.
0: Weerbericht.
1: Het weer hier op Radio M Utrecht. Margo Ribbering, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Aart.
1: Ja, de ene dag is de andere niet. na gisteren toch vandaag eigenlijk een hele mooie dag, hè?
2: Ah, heerlijk, hè? Na regen komt zonneschijn.
1: Ja, ja.
2: En ja, joh, dit is de zoveelste dag in oktober met van dat prachtige herfstweer. Met vanochtend een beetje mist en daarna heel veel zon, een beetje sluierbewolking. Een paar kleine stapelwolkjes in de middag en een zuidwestelijke windje. Dat betekent ook nog eens de aanvoer van lucht vanuit Frankrijk. Dus die temperaturen zijn na een frisse start van de dag opgelopen naar 17,8 graden in de Bilt. En evenzo ook in Cabau.
1: Ja, ja. Lekker hoor. Ja. Hoe gaat dit verder?
2: Ja, het is zo dat die temperatuur op dit moment al dalende is. De zon die gaat natuurlijk snel onder. Dat gebeurt vandaag al rond de klok van 7:15. Oh, jammer toch. En dan zie je ook dat die temperatuur gaat dalen naar 9 graden. Dus heel koud wordt het niet komende nacht. En dat komt omdat we niet helemaal heldere condities hebben. En dat er ook nog een beetje wind blijft staan uit een zuidelijke richting. En die zuidelijke wind die voert morgen nog een keer van die warme lucht aan vanuit Frankrijk. En de zon die gaat het ook morgen prima doen. Hooguit een klein beetje bewolking in de loop van de middag. Maar dat is dan ook alles. En dat betekent dat die temperatuur wellicht ook nog wat hoger uitkomt dan vandaag. Ik schat in dat we nou ruim een graad erbij kunnen tellen. Ten opzichte van vandaag komen we uit op 19 graden.
1: Toe maar. Oké, wij kijken daar naar uit. En ik kijk er ook naar uit om je over een uur weer te spreken. Dan kijken we nog wat verder vooruit. Dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.

0: week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen. Why don't you hear me?
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ja, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Die mocht beginnen dankzij een marktonderzoek waaruit zou zijn gebleken dat er veel belangstelling voor de school is. Staatssecretaris Thiele wil nu de regels aanscherpen of de mogelijkheid van een marktonderzoek helemaal schrappen. De Renaissance School mag voorlopig doorgaan, maar moet over 3 jaar wel 139 leerlingen hebben. Volgens Thiele wordt dat een hele uitdaging. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee ging 1,5 jaar geleden open. De voormalige zeehondenopvang in Pieterburen is erin opgegaan. De bouw was veel duurder dan begroot en de bezoekersaantallen vallen tegen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren, zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En de shows gaan ook door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit zijn de hoofdpunten van het regionieuws met Casper. Goedenavond.
12: Goedenavond. Bij een schietpartij in de Utrechtse wijk Overvecht is volgens het AD geprobeerd om Khalid H. te liquideren. Het is een bekende crimineel die ook betrokken zou zijn bij het Marengo-proces. Een man uit Woudenberg is veroordeeld voor 4,5 jaar cel voor het verkrachten van de oppas van zijn kinderen. En de burgemeester van Utrecht heeft 2 Indiaanse restaurants aan de Kaatstraat en het Vredeburg gesloten. De arbeidsinspectie onderzoekt daar mogelijke mensensmokkel en uitbuiting.
3: De files A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Dan de A2 50 minuten vertraging Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond ook 20. En de laatste file ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam. 20 minuten extra reistijd. Zometeen de Foundations, Bluff en Nielson. En ik ga mijn keel schrapen.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Foundations en Build Me Up Buttercup.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond. Een paar dagen nog en dan is het zaterdag. En op zaterdag beginnen wij met onze week van de 60's. En daar hebben we verschrikkelijk veel zin in. Een week lang de mooiste muziek en herinneringen uit die jaren 60. En vrijdag 23 oktober hebben we dan de top 100 van 1966. Die lijst staat al op onze site radio.mutrecht.nl. En in de app, kijk daar eens naar. En vink je favorieten aan. En misschien heb je daar wel een mooi verhaal bij, een mooie herinnering. Dat horen wij allemaal heel erg graag. Nou, dat komt er allemaal aan. Wat hoor je zo meteen? Ja, een babbeltruc waarbij een nepbankmedewerker maar liefst 70.000 euro van iemand aftroggelt. Hoe dat gebeurt, je hoort het zo meteen. En verder praten we door over rotzooi op straat. Ja, die statiegeldblikjes, het idee was aardig, maar er worden zoveel vuilniszakken en vuilnisbakken opengebroken dat de stad Utrecht alleen al 1,3 miljoen euro kost. Zie jij die rotzooi nou ook? Wat zie jij aan vuilnis en vuil bij jou op straat? Laat het me even weten. Stuur een berichtje naar de RTV Utrecht app.

0: van de film Mannenharten, Bluff en Nielsen op Radio M Utrecht. Tijd om te praten met Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. We gaan een paar zaken doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij beginnen met een overval net buiten de provincie, maar wel een link met de provincie.
1: Ja, zeker. Dat was de vroege ochtend van vrijdag 27 maart. Toen braken drie mannen in bij een juwelier in het Gelderse Kesteren. Nou, dat ging er behoorlijk stevig aan toe. Is ook te zien op de bewakingsbeelden.
0: Ja, kettingzagen.
1: Een grote zaag. Weten ze dan het hek van buiten door te slijpen. En dan weten ze een gat te maken en zo binnen te komen. Binnen slaan ze alle vitrines aan gort. En pakken ze wat ze pakken kunnen. Dan gaan ze door het gat weer naar buiten. Stappen in hun witte Volkswagen Golf en gaan we dan vandoor. En de link met onze regio is dat die witte Golf vervolgens achtergelaten is in Veenendaal op een parkeerplaats. En ja, daarom vraagt de politie dus aandacht van de Utrechtse kijkers in de hoop dat mensen in Veenendaal daar iets van gezien hebben. Die auto werd trouwens achtergelaten aan de Moerschans. Het was dus de vroege ochtend van vrijdag 27 maart.
0: Ja, en dat beeld van die overval is eigenlijk ook best spectaculair. Want Het is gefilmd door iemand die er tegenover woont.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ze gaan rustig met die kettingzaag tekeer.
1: Nou.
0: En zijn ook best eventjes binnen.
1: Ja,
0: een paar minuutjes, denk ik.
1: Ja, en die zaag die maakt dus waanzinnig veel herrie.
0: Ja.
1: En daardoor raakt eigenlijk heel de buurt werd wakker.
0: Ja, gaat dat zien. Ja. Dan een zaak van een echtpaar uit Hilversum.
1: Ja.
0: Die voor 70.000 euro.
1: Ja, het is
0: 70.000 euro worden opgelicht. Maar weer eens door een nepbankmedewerker.
1: Ja, ja. Het is echt bizar. Het is echt aan de orde van de dag. Vorige week hadden wij een slachtoffer dat 30.000 euro kwijt is geraakt. Nou, dit keer dus een echtpaar uit Hilversum dat voor 70.000 euro het schip inging.
0: Ja.
1: Ze zijn op zeer geraffineerde wijze meerdere dagen lang opgelicht. Ze zijn veel gebeld. Ze moesten alles inleveren omdat er zogenaamd iets mis was met hun bankrekening. Passen werden gehaald, pincodes. Er werd veel geld gepind, zowel in Hilversum als in Breukelen. Is ook bewakingsbeeld van. Vervolgens moesten ze zelf nog grote bedragen overmaken naar andere rekeningen.
0: Ja, want ik dacht nog, ik kan niet zoveel geld pinnen in 2 dagen. Maar ja, als mensen ook nog eens zelf geld gaan overmaken.
1: Ja, inderdaad. Grote bedragen. En er werd met het geld werden sieraden gekocht in Rotterdam. Daar is ook goed bewakingsbeeld van. We zien twee mannen dure sieraden kopen. Ja, hopelijk zijn er mensen die dus die drie laffe criminelen herkennen. 70.000 euro. Dat is toch ongelooflijk.
0: Laten we even luisteren naar een dame van slachtofferhulp. Want veel mensen die dit overkomt, die voelen zich een enorme sukkel. Maar iedereen kan erin tuinen. Even horen wat zij daarover zegt.
2: Wat wij zien bij slachtoffers is dat ze vaak ook niet helemaal doorhebben wat er nou precies is gebeurd. Want het gaat zo snel, het gaat zo geraffineerd. Criminelen weten heel goed hoe ze mensen echt moeten manipuleren. Mensen kunnen zich heel erg zorgen maken omdat ze mogelijk heel veel geld verloren zijn en daardoor in de problemen komen. Gevoelens van boosheid omdat ze opgelicht zijn. Maar ook gevoelens van schaamte en schuld. Dus we zien dat mensen vaak het gevoel hebben dat het hun eigen schuld is dat dit een overkomen is. En dat maakt het soms ook lastig om de stap naar hulp te zetten.
0: Ja. Kan iedereen overkomen?
1: Absoluut. Nou ja, jij weet er ook wat van.
0: Ja, mijn vader, 2 weken geleden nog.
1: Ja.
0: Die belde op een maandag op, omdat hij toch een beetje argwaan kreeg. Dat hij op zondag iets te lang een man aan de lijn had gehad. En vervolgens heeft hij zijn pas aan mij gegeven. Heeft hij de gouden juwelen van mijn overleden moeder meegegeven, want die moesten veilig gesteld worden. Toen dacht hij de volgende dag, potverdomme, ik ben erin gestonken.
1: Ja, en je had hem nog gewaarschuwd.
0: Ja, natuurlijk. En ik denk, iedereen waar je het tegen zegt, die zegt, ja, ik stink daar niet in.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij hebt ook wel eens eerder een slachtoffer in jouw uitzending gehad.
1: Die zeggen dat ook.
0: En die had het over een soort van hypnose.
1: Ja.
0: Je wordt bijna gehypnotiseerd.
1: Ja.
0: En je krijgt een gevoel van stress en urgentie. Van, oh jee, er is iets met mijn bankgegevens aan de hand.
1: Ja.
0: En ik word nu geholpen.
1: Ja.
0: Maar daar moet wel haast bij. Er komt wel haast bij.
1: Ja.
0: Dus ja, mijn vader is daar ook met open ogen ingetuind. Daar is toen 500 euro gepind. Dus gelukkig geen 70.000 euro, zoals in dit geval. En er is nog eens voor 40 euro getankt met zijn pas. Voordat we die hele handel hebben geblokkeerd.
1: Ja. En hoe voelt jouw vader zich nu?
0: Ja, die voelde zich wel een sukkel. Schaamde zich een beetje. Maar voelt zich gelukkig niet onveilig hierdoor. Hij was trouwens had een bankpas van de ING. En wij hebben aangifte gedaan. En hij heeft zijn geld teruggekregen.
1: Kijk eens aan.
0: Dus dat is wel mooi.
1: Ja.
0: Maar ja, die juwelen van mijn moeder, die zijn natuurlijk weg.
1: Heel erg jammer.
0: Dat komt niet meer terug.
1: Nee, heel erg jammer.
0: Oftewel, nogmaals, wees gewaarschuwd.
1: Ja, zeker.
0: Geef nooit je passen af. Geef nooit je pincode af.
1: Nee.
0: En kijk naar Bureau Hengeveld.
1: Ja.
0: Dat kan vanavond weer bij ons op televisie. En dat kan ook via de site of de app. rtvutrecht.nl. Sagarko, dankjewel.
1: Yes.

0: Radio M Utrecht, zometeen het regionieuws hier met Casper Kooi. Casper, waar gaan we naar luisteren?
1: Heb jij een beetje trek?
0: Altijd.
1: Altijd? Lekker butter chicken of zo? Of een palkpanier?
0: India's? Kan
1: Daal?
0: Het nog?
1: Daal? Nou, dat is lastig, want er zijn twee restaurants dicht op last van de burgemeester.
0: Oh.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
7: Goedenavond. Bij die schietpartij in Utrecht-Overvecht is vanmiddag geprobeerd een bekende crimineel te liquideren. Het gaat om Khalid H., meldt het AD, die een grote rol speelt in het Marengo-proces. Getuigen zagen vanmiddag het slachtoffer ook wegrennen. De politie die zoekt de schutter. In Utrecht zijn twee Indiaanse restaurants gesloten op last van de burgemeester. De arbeidsinspectie doet daar namelijk onderzoek naar mogelijke mensensmokkel en uitbuiting van personeel. Het gaat om een zaak aan de Kaatstraat en een op het Vredenburg. Werknemers zouden tot 80 uur per week hebben gewerkt, maar voor nog geen 40 zijn betaald. De gemeente bekijkt nu of de horecavergunning ingetrokken kan worden. Ondanks de staking rijdt vandaag toch zo'n kwart van de bussen in Utrecht. Vooral de ZZP'ers die zijn aan het werk, want die zijn afhankelijk van de uren die ze rijden. En ook zijn er chauffeurs die het nog te vroeg vinden om te staken. Maar deze chauffeur, die staakt wel.
8: Wat de publieke opinie vaak is, is dat wij staken voor het geld. Een hoge loon. Nou, dat is mijn bedoeling absoluut niet. Ik staak voor onze arbeidsvoorwaarden. Wat de werkgevers nu op tafel hebben gelegd, het doet gewoon heel veel afbraak aan onze CAO. Daarvoor wordt het werk voor ons wordt zwaarder. En op een gegeven moment kunnen wij dat niet meer accepteren. En dan moeten wij staken.
7: Ja, wat wel rijdt en wat vooral niet rijdt, dat kan je vinden in onze app. En Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. De Veenendaler verloor een 3-set van een Spanjaard, Rafael Godard. Zeg ik het zo goed? Jij bent een tenniskenner.
9: Ja.
7: Ja, precies. Van de Zandschulp. Die staat 41ste. En die Spanjaard, ja, die staat 13e. Meer sportnieuws via onze app. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen dan is het droog, schijnt de zon flink en in de middag wordt het bijna 20 graden.
6: Dankjewel, Casper. De files. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 5 minuutjes langer onderweg. Aan de A2 Utrecht Den Bosch. Een forse vertraging daar tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. De file is 15 kilometer. Het oponthoudt bijna een uur. En dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook daar is dicht. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond, 5 minuten. En op diezelfde A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Radio M Utrecht, waar we praten over vuilnis op straat, rotzooi. Dat heeft de laatste tijd maar al te vaak te maken met statiegeldblikjes. Die zitten dan wel of niet in vuilnisbakken en vuilniszakken. Maar daar zijn mensen naar op zoek die dat geld kunnen gebruiken. En die scheuren dan die boel open. Nou, dat geeft veel rotzooi. Maar ja, er wordt ook van heel veel zwerfafval en vuilnis gewoon naast de bakken gezet. Dus ja, wat is jouw ervaring daarmee? Veel reacties daarop. Martijn die stuurt een berichtje. Ja, hier in Huizen wordt de vuilstortplek veel gebruikt om rotzooi neer te gooien. En dan vooral ernaast. En daar komen allemaal vogels op af. Kraaien en eksters. Ja, dus dat is een bende. Bij Ad in de buurt geen last. Ja, af en toe een blikje of een stukje plastic. Dat valt daar dus mee. Dan gaan we even naar Soest. Hallo Els.
1: Hoi.
0: Els Joosten. Hoe is het daar bij jullie?
1: Ja, eigenlijk valt het wel mee. Wij hebben containers. Dus wat dat betreft geen zakken die opengescheurd worden. Maar ja, er zijn wel mensen die het vuil neergooien. En dat ruimen we dan met vrijwilligers soms ook op.
0: Oh, jullie hebben zo'n ploegje die dan door de wijk heen trekt.
1: Ja, klopt. Wij zijn de streetmasters.
0: Oh, dus dat is nog eens even een chique naam. De streetmasters.
1: Ja. Yes.
0: Ja, en ik zie nu ook. Oh, wacht, je hebt een paar foto's meegestuurd. Ik zie een van deze streetmasters gevaarlijk dicht bij een sloot staan om te kijken of ze de rotzooi uit kan halen. Ben jij dat?
1: Ja, ja. Soms ligt er ook inderdaad in de vijvers ligt er ook wat. Dus ik heb ook een lange grijparm, zodat ik daarbij kan.
0: Ja.
1: En ze inderdaad wel uitkijken af en toe van dat je inkukelt.
0: Ja, ja, in een mooi oranje hesje.
1: Ja.
0: En nog een foto, daar ben jij niet. Dat is,
1: nee.
0: Dat is een klein meisje die ook aan het rotzooi rapen is.
1: Ja, toen had ik mijn kleindochter van 4 meegenomen en die vond het ook leuk om even te helpen.
0: Ah, wat goed.
1: Ja, ik dacht jong geleerd en ik heb zo mijn loopje langs hangplekken. En het was ook een keer bij een voetbalkooi dat er, ik dacht ik ga er niet in, want kinderen zijn aan het voetballen, jongelui. Maar er was een jongeman die allerlei

0: vuil verzamelde en aan mij bracht van goed bezig mevrouw. Ik zeg nou jij bent goed bezig. Ik denk ja dat hoop je, dat mensen het zien en denken oh ja.
1: Ja, ja wat goed.
0: Je moet het gewoon opruimen.
1: Ja. Je hebt ook mensen die combineren het met joggen, hè? Dan heet het troep trimmen.
0: Ja.
1: Kijk, word je er nog fit van ook. Maar dit ziet er ook goed uit.
0: Ja.
1: Wat goed dat je dat doet.
0: Ja, dank je.
1: En mogelijk een inspiratie voor anderen. Dank je wel, Els.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dat was Els Joosten uit Soest. En dit is Marianne Poot uit Nieuwegein. Dag Marian.
2: Hallo.
1: Hallo. Hoe is het daar bij jou?
2: Nou, over het algemeen valt het wel mee. Sinds de Lidl, mag ik dat zeggen, de Lidl hier voor de deur weg is, is het met zakken en zo, valt het allemaal wel mee. Maar we hebben sinds een jaar of twee twee ondergrondse containers voor de flats naast ons. En daar wordt gewoon van alles neergezet. Mensen komen met de auto, halen hun auto leeg en gooien alles tussen die containers in. En nu zie ik weer een matras liggen. Een buurvrouw van mij heeft ooit tegen de mevrouw gezegd, dat hoort niet. Nou, toen kreeg ze een dikke middelvinger en die ging er weer vandoor. Oh ja. En dat is elke keer zo. En dat stoort mij heel erg.
1: Ja, dat hoorden we het vorige uur ook, hè?
2: Daarom sloot ik op aan. Ja.
1: Ja, precies. Die komen dan uit een andere wijk of dorp of stad om bij jou voor de deur die rotzooi te dumpen. Daar heb je natuurlijk ook veel van die ondergrondse vuilcontainers waar je een pasje voor nodig hebt.
2: Ja.
1: Maar dat is bij jullie dus niet het geval?
2: Nee, die hebben gewoon geen pasje, maar die hebben wel zelf kliko's of ze kunnen het naar de stort brengen. Maar dat is allemaal te veel moeite. Dan rij je liever even een stukje om en dan gooi je het bij een ander voor de deur.
1: Ja, ja. Ja, wat moet je daar nou aan doen, hè?
2: Nou, ik bel, er zijn misschien wel meer mensen, maar ik bel elke keer de gemeente en na verloop van tijd is het dan ook weer weg. En ik heb dan het idee, die mensen gooien het er neer en die denken, ja, het wordt toch wel opgeruimd.
1: Ja.
2: Nou ja, lekker makkelijk.
1: Dat, ja, en dat is in zekere zin natuurlijk ook zo.
2: Ja.
1: Maar dat ligt er wel vaak een paar dagen.
2: Als het blijft liggen, dan wordt het steeds erger. Ja, want ze gooien er ook wel zakken neer. En we hebben heel veel meeuwen hier. Ja, die doen hetzelfde. Die trekken ook die zakken open.
1: Ja. En hoe is het met de blikjes? Wordt daar ook op gejaagd of valt dat dan nog wel
2: mee? Nou, dat valt wel mee. Ik zie elke keer wel mensen. Ik heb het perron van de tram voor de deur. En dan zie ik wel mensen die langslopen en in die prullenbakken kijken.
1: Ja.
2: En die halen er soms wat uit, maar die maken er geen rommeltje van.
1: Gelukkig.
2: Nee, dat hebben we niet.
1: Nou, Marian, dank voor je verslag uit Nieuwegein.
2: Ja, graag gedaan.
1: Reporter ter plaatse.
2: Ja, zeker.
1: Fijne avond bij Jan.
2: Ja, jij ook. Hoi. Dag.
1: Zometeen het weer met Margot Ribbering. Straks de Bee Gees ook. En dit is Taylor Swift.

Bee Gees. Ah, daar krijg je toch energie van. Heerlijk, heerlijk. Radio M Utrecht, de lekkerste muziek. En de leukste weervrouwen. Hallo Margot. Margot, ben je daar? Kondig ik je zo aan. Nou, dan gaan we zo even terugkomen. Dat komt helemaal goed. Gaan we naar de lekkerste muziek. UB40 en de Homely Girl.

0: UB40 en The Homely Girl. Ja, ik zei het al, de lekkerste muziek.
1: En de leukste weermensen. Hallo Margot.
2: Hallo Aart.
0: Daar ben je, daar ben je. Na een dag om door een ringetje te halen. Ik vond het heerlijk.
2: Ja, heerlijk. Hè? 17,8 graden, dus net geen 18 graden. Maar veel zon, wel een beetje versluierd. Met een paar stapelwolkjes in de middag. En die zijn allemaal opgelost op dit moment. Als de temperatuur onderuit zakt. Op dit moment zitten we al bij 13, 14 graden. Bij weinig wind. Komende nacht gaan we naar een graadje of 9, denk ik. Dus het wordt veel minder koud dan afgelopen nacht. Heeft ook met die sluierbewolking te maken. Maar morgen, dan hebben we naast die sluierbewolking zeker weer ruimte voor de zon, net zoals vandaag. Hoewel in het oosten zal de zon wat vaker tevoorschijnen dan in het westen. En de zuidelijke wind die gaat wat toenemen. En dat betekent dat de warme lucht vanuit Frankrijk morgen nog beter ons kan bereiken. En in plaats van 17,8 gaan we naar ruim 19 graden morgen.
0: Kijk eens, dus dat wordt dan een behoorlijk warme donderdag.
2: Ja.
0: En als we dan vooruitkijken naar vrijdag en het weekend?
2: Nou, vrijdag dan hebben we in ieder geval een droge start van de dag. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het nog zo'n 17, 18 graden. En na de regen draait de wind van zuid naar noord. En dan begrijp je het al. Er staat een fris weekend voor de deur. Met zaterdag een matige noordelijke wind, zonnige periode en een enkele bui. Dan wordt het 14, 15 graden. En na een frisse nacht met 5 graden als minimumtemperatuur hebben we zondag te maken met een matige noordoostenwind. 12, 13 graden, dat zal toch echt wel even wennen zijn. Zijn de maximumtemperaturen. Wat dat betreft gaan we eventjes wat terug wat betreft de temperatuur.
0: Oké, dankjewel Margot. Tot morgen. Zometeen de avond van de nostalgie. Leo Sayer ga je dan horen. The Supremes, Billy Ocean. En dit is Dusty Springfield. Fijne avond, hè.

0: dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water
6: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
5: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
7: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om...

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goedenavond. Ik begon met Celine Dion. Celine die staat weer helemaal in de spotlight. Ze is een tijd erg ziek geweest. En toen dachten we dat ze misschien nooit meer ging optreden. Maar ze heeft toch een heleboel gegeven. De afgelopen weken in Parijs heeft ze opgetreden. Ik ken ook wel wat mensen die daar naartoe zijn gegaan. Maar als Parijs veel te ver weg voor je is, wat ik me kan voorstellen, dan hoor je haar natuurlijk gewoon hier lekker op Radio M Utrecht. Je hoeft alleen maar achterover te leunen en ze komt vanzelf een keer voorbij. Because you love me. Goedenavond, woensdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ik heb weer hartstikke mooie muziek meegenomen. Zelf een beetje trots op. Dus leun maar achterover, zoals ik zei. En geniet van wat er gaat komen. Ik begin nu met Good Old Phil Collins.

gaat niet erg goed met de gezondheid van René Vroeger, maar zijn muziek staat dicht bij ons en die kunnen we er zo bij pakken en voor je draaien op Radio M Utrecht. Why are you so beautiful? Ik heb goed nieuws, want de week van de 60's die zit er weer aan te komen. En dat betekent dat we je ook nog aan het werk kunnen zetten. Want je kan stemmen op de 60's Top 100. En dat kan allemaal via onze website rtvutrecht.nl. Of je googelt gewoon even op de week van de 60's en Radio M Utrecht erbij. De weg wijst zich dan vanzelf. Veel plezier met stemmen.

0: De liefde zoals die zou moeten zijn in 3 minuten 29. De perfectie bezongen door Billy Joel. I love you just the way you are.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaat. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

Sommige liefdesliedjes die kruipen in je hart omdat ze een verhaal vertellen dat op het jouwe lijkt. En sommige liefdesliedjes die kruipen je hart in gewoon omdat ze zo heerlijk en lief zijn. En dat doet Charlie Rich met mij, The Most Beautiful Girl. Zometeen de Beatles op Radio M Utrecht. Eerst Johnny Logan. Don't close your

Begenadigd tekstschrijver is ze. Voor veel artiesten heeft ze nummers geschreven. Zelf had ze één hit. Haar naam is Maria McKee en je hoorde haar net in de Love Songs op Radio M Utrecht. Je gaat nog muziek van de Rolling Stones horen en van John Denver. En nu van Rita Coolidge.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.